0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Het leven wie vrouw, het wacht zien te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, never bang, het hoeft net meer.

hebben bij de buren een tv een hele dure. Ja, die auto nou, die kostte wel een ton. Het is niet leuk wat ze verspillen, ze kunnen kopen wat ze willen. Even smijt ze het.

0: wacht.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder nog lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Iran zegt dat het niet klopt en zegt dat het gaat om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatste het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 momenteel en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het is 12 minuten nu 6. Dit is Friesland van de Moor van 16 september 2026. We gaan naast nek bij waarom in de 14e week van de jaren 80. En we sjoggen waarom in de 10e naar Juster, want Juster wie het Prinsjesdag. Naast een eerste wat de commissaris van de Kening van die dij vond.
6: Het is een hele week bij Omroep Friesland.
7: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
6: De wieken van de jaren 80.
7: Friesland van de Moor.
6: Mijn Harm Wijstra.

0: Mike Oldfield en Maggie Riley en The Moonlight Shadow.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ah, je krijgt toch wel een wat orentekst, mag ik eerlijk zeggen. Wat hingebloot is toch de zin van de kening. De toekomst wacht niet op achterblijvers.
0: Het is de Dai Nij Prinsjesdag. En het kie in de troonredek hoe stikstof en de reacties die stremen binnen. Eerst eraan ze volle meer hoe in dit programma. En op het gemeenteplein van het Jereveen hebben we het Joert Smarge Wask ophongen om omtinken te vregen van bennenmishandeling. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van woensdag 16 september 2026. Ik ben Feike Wouda, Feike, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, wij zorgen ook voor Ruud Verzels, hè, want we worden ook net echte bloe. Dus er is op een nieuw sabotagewest op het spoor tussen Deventer en Apeldoorn dit keer. En de Verenigde Staten die keren Zuid-Afrikaan die blanke inwenders van het land discrimineren zoon.
1: Om het nog een uur.
2: Onder Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De eerste maasvogels ben er al bij. Ik zorg Jaap en Charlie en Jan Theo. Die is ook alweer onderwijs, Feike. Die had zo'n adres had er in de Arnhemstad. En Louis wiens bij even op Aron een weekend. Die zei 3-0 bij Cambuur. We leiden dat nou aan. Omdat Louis er voor het eerst wie of dat Harm er net wie. Dat is een verhaal. Want ik, nou, dat wist ik, ben echt een supporter van, ja, van Cambuur.
4: Behoorlijk, ja, zeker.
0: Ik heb de Aron het 4-0 12 wedstrijden mist.
4: Ja.
0: Dat wie een periode de wedstrijd tussen PSV, dat Cambuur won van PSV.
4: Ja.
0: In een periode dat ik net zo goed wie, maar ik hoorde familieverplichtingen, dus ik wilde net bij wezen.
4: Ja, voor. Ja.
0: Aron Sneur wie dat hetzelfde.
4: Ja.
0: Dus ik zei al, met je zien heel soort collega's, let op, Cambuur wint joen.
4: Ja.
0: Ik denk ook de rest van het seizoen maar voortblauw.
4: Nou ja, voor de ploeg zou dat wel goed werden, maar voor hijzelf misschien wat minder.
0: Ja. Nog even in het waasje in. Het wordt een stuk frisser. Zondje in 18 graden. Morgen dan is de zinnen er weer bij een beetje. En dit is muziek van Rob de Nijs. Johnny is soldaat.

0: Johnny is soldaat, Jerrist van Rob de Nijs. Het is 12 minuten hoe zij zijn.
1: Om het njoggen oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is de dij naar Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander die had zijn troonrede houden. Het kabinet had de begrutting presenteren. En dat betekent vanzelf dat de reacties van alle kanten weer binnenkomen. Onder de Friese onwijzigen juster, wie de commissaris van de Koning, Arno Brok. En hij vertelt ons verslagjouwer Onno Valkena, die direct bij wie, hoe hij de troonrede ondervonden had.
3: Een hele orentoon als vriendin. Een opbouwende, constructieve, lesbare toon. Waar de democratie voorop staat. En dat de democratie meer is dan de meerderheid plus één. Maar dat we naar het gaan harken maken en et cetera. Dus dat vind ik grote winst. Ik dat er geerwerken werden met mij gemeenten en provincies en wetenschappen.
0: Ja, dit is net Arno Brok vanzelfs. Ik denk al, wat stem is dit? Maar dit is één van die orenreacties daar op Prinsjesdag. Zullen we dan even Arno Brok erbij pakken?
4: Ik Arno Brok even.
0: Ik denk die had wat door zijn stem die hem.
4: Nou, die is wel heel herkenbaar. Hè?
0: Ja, dus dit is Arno Brok over de Prinsjesdag.
3: Een hele orentoon als vriendin.
0: Nou, dit is
4: hem ik net.
0: Dit is wel nuver.
4: Ja.
0: Ja, ik ben net dit misgeet, maar nee. Dit is geen Arno Brok.
4: Nee.
0: Nou, zullen we dan maar even naar een oor, want het gier dus over stikstof. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Henk Vermeer van de BBB en Henry Bontebal van het CDA, die wie in Drijken, die lezen die sjocht dat het stikstofdossier libbert.
5: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raakt. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
6: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
5: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt, maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
6: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
7: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken, want heel veel boeren zitten in onzekerheid, maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn, die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren een toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan naar het kabinet en we zijn benieuwd wat ze doen, maar tot nu toe is dat nog een beetje stug.
6: Er ligt ook een brandbrief bijvoorbeeld van extensieve biologische boeren die zeggen van wij komen ook in de knel met deze regels.
7: Heeft u heel terecht punt en mijn collega Pieter Grimwis heeft hier ook volop aandacht voor gevraagd. Dus we zien het bij de extensieve boeren die eigenlijk niet meer kunnen voldoen aan wat het kabinet nu vraagt. We zien het op de Waddeneilanden, waar de stikstofuitstoot echt niet alleen van de boeren komt. Sterker nog, dat komt van een andere omgeving. Dus welke invloed heb je er dan op? Nou, als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet stug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan aan.
6: Want zoals de stikstofbrief er nu is, u wilt graag aanpassingen, hè?
8: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het planbureau voor de leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening. Ja,
6: dus het moet heel anders.
8: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden.
6: Ja, en anders dan steunt de BBB en de grote BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
8: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
0: Zei Henk Vermeer van de BBB en de voorjaars Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Henry Bontebal van het CDA in Peteermeus verslagjouwer Onno Valkena. En die trof dus ook de commissaris van de Koning, Arno Brok, en vregen on hem wat hem opvoel on die troonrede.
9: Ja, het kreeg toch wel een wat orentekst, maar ik eerlijk gezegd. Wat hingebleeuwd is toch de zin van de Koning: de toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lang wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
1: De media van de morgen.
0: Ja, wat valt die op dan in de media?
4: Feiken? Nou ja, het wie is natuurlijk de dij van de sabotageacties. Eerst al op het spoor. Treinverkeer kan van Grutpaad, vooral in het noorden en in het eerste van het land, kan van Grutpaad stil te lezen. En in de rin van de dij winnen er ook nog de acties van de boeren. Die stussen rondom in het land al je heer in de brand. Al je reekhoede dieken. Ja, dat is ik net wel net veilig voor het verkeer vanzelfs. Nou het er justioen, het er een nije sabotageactie geweest op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buisvoen. En ProRail die zei ik, ja, we gingen ervan uit dat het om een nije sabotageactie gaat. Ja, het treinverkeer leidt dus stil. Van oude Jelvert zien, tijdelijk. Het riet wel weer nou intussen. Ja, waar het eerste zijn steuring waard melden. Maar ja, dat wie in die oren gevallen wie dat ik het ik zag. En aan het eind van de midden, juster midden, wie ik nog een staaf verwijderen tussen het van het treinspoor, tussen Halden en Rijssen. En ik daar is opzet het vermoeden. Dus er wordt nog heel tijd, hoop je dat het nou goed in elk geval net meer gebeurt.
0: Nou ja, protesteren is oké, maar deze ze.
4: Nou ja, ze kennen ik zware straffen niet meer te zien, want alle risico's hebben ze voor leefnaam.
0: Ja.
4: Want er is helemaal een trein ontsporen. Dan heeft dat op ding geweten. Ja, het is nog net duidelijk waar dat dingen het natuurlijk. Mirjam van Veldhuizen, dat is de topvrouw van ProRail, die had ik zijn van er binnen haast geen camerabeelden van die acties. En uit op die beelden die er te zien binnen, dat is haar ik nog net duidelijk. En zij weet ik net waar er achter zitten. En treinverkeer is dus op een grutpad op Prinsjesdij verstoord. En ze zei het wel van die camerabeelden die er binnen, die binnen de politie stuurt. En minister Vincent Kadermans van Infrastructuur en Wettersteert, die is heel ongeëfte dwaan lid. Het zijn de personen die dus juster brand stichten heel langs de sneldieken. Ik kan me als minister ontzettend boos maken over deze acties. Ik ben echt pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan. Ik pik dit niet, zei Kadermans. Nou, dat is ik taal die er net om ligt. Dus hier een tiental sabotage. De tiental sabotageacties op spoor, die had hij ik scherp veroordeeld. Dus we hebben intussen binnen zo'n beetje aanhouden. En dat weer dan weer met die brandstichting.
0: Ja?
4: Die binnen juster jet en daarna ik weer vrijlitten. Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Want die hebben visumbeheiningen onkundigen voor Zuid-Afrikaan die nevens Washington belutsen binnen bij rassendiscriminatie tegen blanke Zuid-Afrikaan. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio bekendmaken. De beheiningen die hielden nevens Rubio voor personen die belutsen binnen bij wetten of beleid die lieden daar het onteigenen van land zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ik meest die nevens de Verenigde Staten onzettend daar geweld tegen etnische en raciale minderheden die kennen daar ondervallen. De betrekkingen tussen de beide landen die zijn al volle minder worden sinds het begin van de tweede aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump.
0: Ja.
4: Dus en die liet jij er al weten dat hij heel wat zwaargen maakt over racistisch gemotiveerde misdrijven en door de overheid gesteunde discriminatie gericht tegen Afrikaners en andere minderheidsgroepen in Zuid-Afrika. Ja, de omgekeerde wereld.
0: Ja, we kennen hem. Nee. Goed, we zullen daar maar haar over biologische boeren. Want die hebben een brandbrief gestuurd door de minister. Want die gaan nooit over de stikstofplan. Ik ben benauwd dat haar wijze van werken met de natuur te lijn had van de plan. En we haasten de muziek uit de jaren 80. Ik kom nog even weer om het verhaal van Cambuur. Abel Bersma had een tip. Die zet morgen Harme Fijker en Gistien vervalt. Maar morgen met mij in Jereveen, zei Abel.
4: Oeh.
0: Abel, dan kist ik de vier gaan, hè? Als met zijn eigen favoriet mooi horen. En dan
4: als je ook nog bij Jereveen zitten geest, dan verliezen ze. Is dat nog een ovatie voor jou?
0: Dat zou misschien wel worden. Dat zou misschien wel worden, ja.

0: Zo'n minuten varen jou zo'n in de weekend van de jaren 80 jaren muziek van Rita Marley. Ja, hey Rasta man, zei ze. Daar zelfs het grevo haar eigen man hoor. Hè? Dat weer Indië, Bob Marley, juist One Draw.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Biologische boeren die binnen benauwd dat zij in de problemen komen door de stikstofplan die de landbouwminister van Essen had. En daarom hebben ze hem een brandbrief gestuurd. De minister wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt van Essen de melkenproductie onder de uitstoot. Wat je dan, als biologische boeren net een heel soort melken produceren, dan mag je ook net volle stikstof meer uitstieten. En dat wil biologische boeren al volle minder stikstof produceren als gongbrugboeren, zei de bioboer Sjoerd Miedema van Hasker Dieken.
3: Als je biologisch binnen, dan voldoe je net zozeer aan de, nou ja, de emissies per liter. Want we hebben geen liters. Dus die emissies die er dan binnen op papier, ja, die binnen buis net heel netjes. Maar als je het dan weer over een hectare verdelen, dan is het krek ons om. Dan doen we het supergoed. Dus uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het is de kooi van de oplossing. En dan denken wij van biologisch, dat is de norm. Dat moet een norm worden, net uitzondering. Of ik zeg het even anders, biologisch extensief, dat moet een norm worden. Mm-hmm. En net uitzondering. Want, nee, want al die technische snufjes, ja, het is heel tijd nood aan als er wist dat door de tijd heen komen ze er weer achter dat het toch krek werd.

0: vrij in de plant. En dan komt er zoveel product vrij. Dat groeit explosief. Dat is echt explosief. Komt uit de oorlogwaai van de bommen. De stikstofbommen. Dat is terugontwikkelen. Hebben we kunstmest van gekregen. En dan krijg je explosieve groei. Zo neem ik dat ik. Niet ten koste van de koolstof in de bomen. En krijg je meer vee. En vee jaalt weer meer ammoniak en methaanemissies. Dus wij zitten, hou nou op met die kunstdom. En breng het weer om naar een rustiger systeem. Het is minder vee, het is minder ammoniakemissie, het is minder methaanemissie. De kaai van de oplossing.
1: Maar de melkveehouderij is toch wel echt de grootste uitstitter van stikstof. Hoe zit dat dan met biologisch?
0: Nou, biologisch net. Wat er net inkomt, kerst ik net verliezen. Zo simpel is het.
1: Wat hopen je hem dat de minister dot met deze brandbrief?
0: Serieus nemen en dat dot er. We krijgen dus we hebben appcontact. Safi ben wel. Er wordt ernstig hoe nagedacht hoe we dit oplossen kunnen. En dan is mijn statement van biologisch extensief is net moet net een uitzondering worden, maar de norm. En alles wat eronder hing, dat mag je best wel wat met kunst en vliegen. Ik wat proberen. Maar wat we zeker weten is wat er net inkomt, kerst ik net verliezen.
1: Waarom denken jou dat het voor gewone boeren, zeg ik maar even, toch zo lastig is om net de oerstap te maken?
0: Nou, dat heb ik met de maatje maar een heel soort investeringen die je hebt. En wij zijn ervaringsdeskundigen. Wij hebben een protokei, intensieve veehouderij. En dan heb je een stal van een protokei, die staat dan heel vol. Gevoelsmatig wil dat net. Ja, de melkproductie. Die zakken wel, maar de melkprijs is wat heger. Dus als die sommakers, ja, het is lastig. Daar binnen wij ervaringsdeskundigen in. Het valt net mooi, maar het kan wel. En dat gaat wel op korte termijn wel ten koste van je banksaldo. En daar worden de banken, ik was wat zenuwachtig van. Ja, wij horen dat vol, onnood aan, gaat goed. En ik mooi dankzij die overheid, die dus echt wel serieus ondersteunt, maar dit is 20 miljard euro. Dat is best wel een protestant. En dan kerst ik wel wat mooi.
1: Wat nou had de minister er eigenlijk toch niks van verhoord?
0: Ja, dan bloeien we het waars. Dan bloeien we het waars. Maar wel op een netjes manier en in gesprek bloeien.
2: Net al in het kabinet werken om die stikstofproblemen op te lossen. De provincie docht het ook en die komt letterlijk met mijn eigen plan van aanpak.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: 1982, juist Yazoo en Situation. Het is nu 1 minuut door Jelverson. Dit is het Frieske Nijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Een uitstutsen hoorn in de richting van de oppositie. Dat wie een van de boodschappen van koning Willem-Alexander Juster in zijn troonrede. Minder iets regeer, ken verzels ik net volle oors. Want mijn 66 van de 150 zitten, had op alle terreinen helpt nederig om meerderheden te komen. Commissaris van de koning, Arno Brok, jette boppe dat een oproep naar gearwerking en een blik vooruit.
6: Wat hingen bloot is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lang wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus ja, dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
5: Het college van Dantemadiel had de gemeente hier waarschuwen voor flinke financiële tebackzetters in het sociaal domein. Dat melden de collega's van Omroep RTV NOF. Wethouder Romy Kempenaar kan nog geen bedragen nemen. Wol maakt het hier duidelijk dat de tebackzetters groot genoeg binnen om drie hieroer te informeren. Dat maakt bij bedragen boppen de 100.000 euro. Nevens de wethouder is de gemeente nou dwaand om de cijfers goed in beeld te krijgen en te onderzoeken waar de financiële problemen bij komen. De spoorsabotage werd toch juster het treinverkeer platleid, toont aan dat we als land tegen kwetsbaar binnen. Dat zei het Sipke de Hoop, ondersteunt lector weerbaarheid en veiligheid on NHL Sten. Dit nevens hem zien dat het land makkelijk ontregelen worden kan en we binnen nevens de hoop een onttrekkelijk doel.
7: Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. Wat ze treffen willen. Hè? We gaan strategische ligging, we zijn een groot handelsland. We gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Wat er straks, als er militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden, maar dat is goed als vuur in Nederlandse haven, zal je net achterland aan.
5: Benny Tuinstra van Snits is mij de Nederlandse volleybalmalje uitskekelen op het EK. Oranje verleer just jong met 2 treien van Finland. De treien volgen in de wedstrijden waren ik al verlen. Morgen speelt het Nederland nog in Estland, maar alleen nog de beste vier landen van de pool gaan terug naar de volgende ronde. En daar had Nederland dus geen zicht meer op.
4: Dankjewel Fijke. Meer Nijs altijd te vinden in de app van Omroep Friesland en was op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Mol.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Dit is rond Jochen Oeren nog, Friesland van de Moon. Dadelijk zijn we op het Jereveen. Daar hingen ze uit de smarige waskboeten. Dat doen ze symbolisch, want er zit iets achter. Wat dat juist aanzien in dit programma. Want eerst geven we het waar. Met Sibo Mollema. Sibo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Hoe beginnen we deze dag?
1: Nou ja, zo'n 16 graden is een Oostkielge, dan woont 12 graden. Dat is een beetje, ja, mijn waske maar de leegste. Bonzet zit op zo'n 13 graden, laag zo'n 16 graden. Dus je is toch de invloed krijgt als een Oostkielge van het wetter. Grauw op zo'n 13 graden bij mij in Boornburgum is het echt zo'n 13 graden. Nou, hier hebben we juist nog een, ja, toch wel een vrij warme temperatuur van zo'n 23 graden. Ik was in 24. Ja, hier komen we net heger uit dan zo'n rond de 18. En in een buiken zelfs nog wat leger. Want er vallen hier toch meteen toch wat buikers. Maar die binnen net al te smeer. Dus net een soort millimeters. En de zilt zelfs plakken dat het ik nog wel droog bloeien kan. Ja, een donkere dij werd het net. Want de zinnen komt meteen toch. Ik ben in zicht. De wind is voor het grootste pad zo'n west, noordwest. Zo'n kreft draaien en die vlagen zo'n fjouwer. Waarbij het in het watergebied toch wel een vrij krachtige wind is. Ja, die west-noordwestenwind, daarom wordt er al wat polaire lucht ongeveer. Dus daarom is die ook een stuk harder, juist. Nou, op de joen en in de nacht, ik betekent een bui, of beter zijn buiken. Nou, de temperatuur die leidt vannacht rond de 12 graden. En de wind die, nou, die zakkert en die is vannacht gewoon zwak.
0: En bloedt het morgen dan extra wisselvallig?
1: Nou, zo, het nodig het had ja, de zinnen net al te volle kansen. En benamen op de midden, ja, loopt er wel een Rijngebied door. Ja, ik morgen wel wisselvallig. En zullen er weer een aantal millimeters vallen. Nou, ik de wind die zullen in de rem van de morgen toenemen. Vanuit het zuid-zuidwesten. En die is matig en die vlagen toch wel vrij krachtig. En ik denk in het Waakgebied zouden ze wel even kans op hut. Zo'n windkracht zon is dat. Nou, ik moet een normale temperatuur voor ja, heel september. Meestal zijn 18, 19 graden. Nou, op de joenen hebben we eerst ik nog de meisje mee wat rein die in de nacht voortloopt. Nou, de wind die neemt in de nacht af.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, met de vreedzorg, ja, dan hebben we dan een paar ja, lichte buikers. De buik neemt dan al wat aan. Maar de zinnen die komt er echt wat vaker onder pas. Zeker, of de tongen is zo. Nou, de zuidwestenwind die neemt op de midden wat daar. Maar met de midden verint wel droog. Echt vreed, hebben we zo'n 18 graden. Nou, krekkers, de midden verint de joen en ik daarna droog. Maar wel een soort bewolking. Ja, een sneeuw, ja, echt een soort bewolking. En nu dan toch een buiken die vanuit het zuidwesten onviert worden. Ja, we moeten dan ik wel rekening houden met een soort wien, kan ik zeggen. En zo'n yoghurtje en graan, ja, en snij. Ja, die wien die komt dan wat meer uit het westen mee. En dat is ik dan meteen stevig. Ja, uit en toch een lichte bui is een 18 graan. Ja, nijsnijn, denk ik dat we een tal droge dagen verwachten kunnen. Dus allemaal kans op buien en meteen een stevige wien.
0: We gaan er aan snijden, werken.
1: Dova.

0: Hannes Gratema. Ik u hier in 80 als touder best.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Stichting Praat die houdt jou een smarige waskmanifestatie op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin omdenken verlegen wordt voor bennenmishandeling. Dat bloot van een soort mensen onbespreekbaar, wilens openheid heel belangrijk is om mishandeling te verkennen en op te houden. Ik ben te verder over met Ted Kloosterboer van die stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ziet zo'n manifestatie er precies uit?
2: We staan op het gemeenteplein in Heerenveen en daar staan we met twee hele prachtige droogmolens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We hebben een paar strijkplanken bij ons, we hebben een heleboel wasmanden bij ons waar schoon wasgoed in zit. We hebben twee wasdames bij ons, dat zijn Ali en Ellie. En die gaan in gesprek met mensen die voorbij lopen en die nieuwsgierig zijn naar wat we aan het doen zijn. We hebben ook nog muziek bij ons, dus het ziet er allemaal prachtig uit en het is ook leuk om het te bezoeken. En dan gaan we in gesprek met mensen. En dan vragen we ook aan mensen van, goh, hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan hun verhaal met ons delen. En eigenlijk is dat wat we de hele dag gaan doen.
0: Ja, want Nederland hangt de vuile was buiten. Is eigenlijk de landelijke campagne. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, maar jullie proberen het dus zo bespreekbaar te maken.
2: Ja, kijk, kindermishandeling en ook huiselijk geweld, dat vindt altijd plaats achter de voordeur. En we vinden het allemaal ongelooflijk lastig om ons ook te bemoeien met wat er achter de voordeur gebeurt. Maar het is ook iets, omdat het achter de voordeur gebeurt en omdat er niemand over spreekt, dat het heel erg lastig is om ook de signalen te herkennen, om met mensen daarover in gesprek te gaan. En omdat we het allemaal zo verschrikkelijk spannend vinden en ingewikkeld vinden, wordt het nog steeds moeilijker. En wat we eigenlijk met de vuile wasmanifestaties proberen te doen, is dat we het wat normaliseren. Het is iets wat gewoon heel veel gebeurt, heel veel voorkomt. En het is belangrijk dat we als samenleving leren om daar op een wat normalere manier over te praten. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen in Heerenveen.
0: Jullie doen dit wel vaker. Wat zijn dan verhalen die voorbij komen?
2: Ja, heel vaak beginnen mensen met, want dan zien ze dat het gaat over kindermishandeling. Dat leggen we ook een beetje uit. En dan zeggen mensen heel vaak, nou, gelukkig heb ik daar helemaal niks mee te maken gehad. Maar, en dan komt er een verhaal van een vader die misschien toch wat te vaak dronk en dan agressief werd. Een moeder die heel erg labiel was en daardoor niet goed voor de kinderen kon zorgen. En dat zijn de verhalen die dan met ons gedeeld worden. En het zijn verhalen door witte Nederlanders, door bruine wit Nederlanders. Nou, het is echt iets wat breed gedeeld is en in alle lagen van de bevolking ook voorkomt.
0: En die verhalen worden dan uiteindelijk op die schone was genoteerd, zodat jullie die vuile was buiten kunnen hangen. Wat moet dan het effect zijn daarvan?
2: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel. En zodra je dat gaat denken, het bestaat wel, betekent er ook dat je op een iets andere manier soms naar kinderen kijkt en soms ook het gevoel kan hebben, hey, volgens mij gaat het niet zo goed met dit kind. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon in ieder geval het kind goed aankijkt en zegt tegen een kind, hey joh, ik ben er voor je. En dat maakt al een groot verschil.
0: Ja, want is dat wat je dan kan doen? Want wat is dat de oplossing?
2: Nou, de oplossing die hebben we vaak niet. Die hebben wij ook niet. Die hebben we ook niet kant en klaar liggen. Maar wat in ieder geval heel veel helpt, is dat we ons, dat je je verbindt met een kind. Dat je contact maakt. En dat je een kind laat weten, hey, ik zie jou en ik hoor jou. En als het nodig is, dan wil ik naar je luisteren. En ik wil ook mijn best doen om in ieder geval je zo goed mogelijk te helpen. Kindermishandeling ontstaat niet zomaar. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Meestal zijn er echt grote problemen binnen een gezin aanwezig. En een van de uitingsvormen van al die problemen is dat er kindermishandeling kan ontstaan. Dus het oplossen van het probleem is vaak heel erg ingewikkeld en complex. Maar dat helpen, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. En dat maakt een heel groot verschil. Ik heb zelf ook te maken gehad met kindermishandeling. En dat ik er heel goed uitgekomen ben, heb ik te danken aan een oom en tante. Mijn oom Rick en tante Ger. Die mij wel het gevoel hebben meegegeven dat ik de moeite waard was. En dat heeft me zo geholpen dat ik het gered heb in het leven. En dat kunnen we eigenlijk, kan iedereen dat doen voor een kind en ook voor een andere volwassene.
0: Vanaf 11 uur staan jullie op het gemeenteplein in Heerenveen. Verwachten jullie dat er wat animo is, dat mensen die verhalen makkelijk gaan delen?
2: Het is nooit makkelijk en het wordt ook nooit super druk bij ons, want daarvoor is het gewoon te kwetsbaar en te spannend. Maar over het algemeen is het wel, onze ervaring is dat het eigenlijk de hele dag door we wel met een paar mensen staan te praten. En we gaan ontdekken hoe dat vandaag in Heerenveen gaat zijn.
0: Ja, dan zeg ik eigenlijk succes met de vuile was buiten hangen.
2: Ja, graag. Dankjewel.
0: Ted Kloosterboer, dankjewel.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Nou, dat doen we de hele wieken hier, hè? Turn Back the Clock. Deze week is die in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ook het Nijs. Zowel internationaal, nationaal als Friesk Nijs. En dit, wie het Nijs in Jontje 86, want het Tialf Stadion, dat in Jontje zo'n 60 iepenen waard, dat waard in de jaren 80 ontdekt. De hele 400 meter baan, die waard ontdekt en binnen prachtige tribunes bij kwam. En naar Berlijn, wie het Tialf staat, de tweede ontdekte baan van de Vroort.
2: Uiterste concentratie vandaag in Heerenveen voor een startschot van een van de vele trainingsronden in het nieuwe Tialf IJsstadion. Tialf is de grootste overdekte ijsbaan ter wereld. Een wedstrijdbaan van 400 meter. Zit- en staanplaatsen voor ruim 15.000 mensen. De techniek slaagt erin het ijs in een constante kwaliteit te houden, terwijl het op de tribunes aangenaam warm blijft. Ook al heeft de ijshal een oppervlakte van 2 voetbalvelden, toch zijn er nergens pilaren te zien. Het dak van het ijsstadion hangt als het ware boven de hal. Een constructie die voor het eerst is toegepast. In Tialf werd vanmiddag alles op alles gezet om de hal op tijd schoon en gebruiksklaar te krijgen. Morgen beginnen de wedstrijden voor de World Cup. Hoe snel is de baan? Welke records gaan eraan? En overtreft Heerenveen de Medeo-baan in Alma Ata? De Nederlandse herenkernploeg is in ieder geval zeer tevreden over Heerenveen. Eind Vergeer.
3: In de hele wereld is de eerste baan eigenlijk die zo is met zoveel, waar zoveel mensen in kunnen. En nou, het ijs is supersnel en alle omstandigheden wat er omheen is, is perfect. En ik denk dat hier records gereden kunnen worden.
0: Ja, de commissaris van de koningin, hè, dat wie Hans Wiegel doet hier het. Die iepen in Jotje 86, het Nije Tialf Stadion. Dat wie op 29 november in Jotje 86.
4: Beste mensen, vriezen, dat weet u allemaal, ontdooien pas echt als het vriest. Dat weet u van de Elfstedentocht. En iedereen begrijpt nu wel dat we hier in deze provincie nu helemaal op temperatuur zijn gekomen vandaag. Want het is vandaag voor Heerenveen, voor Friesland, voor heel schaatsminnend Nederland een historische dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de schaatssport komt er en is er gekomen deze overdekte schaatssporthal. Die aan alle eisen voldoet. Een baan die voldoet aan nationale eisen en aan de eisen die onder andere bij de wereldkampioenschappen worden gesteld. Gisteren was er al een primeur. Onze eigen Hilbert van der Duim heeft hier een nieuw werelduurrecord gereden. Dat belooft wat voor de toekomst. Misschien worden alle records op schaatsgebied hier in Heerenveen wel gebroken. En thans met het drukken op een rode knop verklaar ik officieel dit stadion voor geopend.
0: Ja, zou ik hier dat doen, hè?
5: Ja, zou ik hier dat doen.
0: Nee, Hans Wiegel.
5: Ik kon net bij Ronderhuis. Je werd er super wat makkelijk van, rondblik.
0: Nou, dat ja, Njotje 86. Nou. Ik wie zeizen, Fijke. Doe wist je Josje Rodder.
5: Ik wie krijg wat harder. Ja, ik wie doe 16. Ja.
0: Ik had wel even een echte foto van mij die het opzocht. Die zit bij mij op Facebook en Instagram. Oh, dat is echt net een AI-foto.
5: Je AI-foto.
0: Dat is een echte foto met mij met de koptelefoon op. Ik doe wie ik een hier of zeizen. Doe ik koptelefoon, Jos.
5: Dat ziet er al jong in bij mij.
0: Ja, zeker.
5: Ja, geweldig. Ja,
0: mooi, die jaren 80. De muziek van die jaren 80 en het Nijs van die jaren 80. We griepen daar daar in deze uitsturing. Maar we beginnen nou even rond bij 2026.
1: Friesland van de Moorn.
0: Want er is misschien wel eens het zinkam op een rommelmerk of bij een antiekzaak. Oude aanzichtkaarten met erop foto's van Friese dorpen en steden. Binnen meestentijds foto's van voor de oorlog. En een groot part van die foto's is maken door Hendrik van Kampen. Hij heeft hier fotografen, kwam uit Ljout en Liberty intussen ook niet meer. Maar zijn pakensissers, die kregen het beheer over die sameling foto's en aanzichtkaarten. En die worden vanaf jou digitaal beschikbaar gesteld. Verslagjouwer Jantine Weidenaar, die zegt bij een van de 2 pakensissers.
6: Zaak die mijn opa had, de fotovaker in Leeuwarden. Dus heel veel Leeuwarders weten dat nog wel. Zat in de Sint-Jacobstraat. En die is, mijn vader heeft die zaak overgenomen. Die heeft de zaak beëindigd in 1973. En al die negatieven zaten bij mijn vader op zolder. Dus toen hij overleed, toen vond ik die negatieve mappen. Die heb ik meegenomen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel eens wat mee. Maar destijds, toen dat was in begin 2008, 2009, zoiets, kon je dat nog niet goed digitaliseren. En pas onlangs heb ik ontdekt van hoe dat het beste kan. Dat kan ik straks wel even laten zien. En nou kan ik ze heel mooi afwerken.
7: En wat voor foto's hebben we het dan over?
6: We hebben, het is van allerhande onderwerpen in Friesland. Hij heeft heel veel dorp gefotografeerd voor ansichtkaarten. Maar hij deed daarnaast ook deed die boerenwerk fotograferen. Arbeid op het land en akkerbouw. En hij heeft in de steden gefotografeerd. En heel af en toe wat evenementen. Heel weinig.
7: Ja, maar dat zijn dus de foto's die we op ansichtkaarten vaak tegenwoordig op een rommelmarkt in antiekzaken vinden.
6: Ja, er zijn enorm veel ansichtkaarten van mijn opa in omloop. Dat is ook de reden waarom ik met mijn neef daarmee bezig ben. Wij willen eigenlijk, die man die moet de eer hebben dat iedereen weet dat die ansichtkaarten van hem zijn. En hoe die te herkennen zijn.
7: Ja, want hoe zijn ze eigenlijk te herkennen? Hoe is het voor jullie om te zien, deze is van opa en deze is niet van opa?
6: Ja, dat kan u straks wel even laten zien. Maar er vallen heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Bijvoorbeeld auto's die op een ansichtkaart staan met een nummerbord dat mijn opa heeft gehad. Vooral het lettertype dat mijn opa gebruikt om de titels eronder te schrijven. Dat is heel kenmerkend. Dat gebruiken wij voor de determinatie. En ja.
7: En hoe voelt dat dan als u weer wat vindt van
6: Ja, dat is natuurlijk een schat. 150 glasnegatieven. Want dat is nog veel eerder. Dat is dan periode 1916 tot 1930. En dat ik bij foto's ga van 1930 tot 1940.
7: En wat voor indruk krijgt u van de wereld van toen als u die foto's bekijkt?
6: Ja, er zijn herkenningspunten, maar het was ook totaal anders. Heel veel van die sporen in het landschap. Er is heel veel verveend in Friesland bijvoorbeeld. Daar is heel veel van uitgewist. Dat zie je niet meer in het landschap. En dat was toch volop aanwezig toen hij fotografeerde. Dus ik heb redelijk bijzondere foto's van de sluis van Drachten. Sluis van Jubbega. En dat soort dingen. De Belgische wijk rond Jubbega. Daar heb ik foto's van. Maar ik kwam op de gekste plekken, die man.
7: Ja, nu komt het eigenlijk. Het was al publiek bezit natuurlijk. Op de ansichtkaarten is het de wereld overgegaan. Nu komt het online. Ook voor de hele wereld beschikbaar. Hoe is dat?
6: Ja, dat willen wij graag. Want wij willen die man, dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling. Dus het vervelende was ook dat er ontzettend weinig informatie zat erbij. Er waren negatieven en dat was het. Zoek het maar uit. Wat is het allemaal?
7: En bent u erachter wat het allemaal is?
6: Ja, heel veel wel. Ik heb nog wel een paar raadsels, maar die heb ik niet uitgevonden. Maar heel veel is wel, hebben we wel uitgevonden.
0: Ja, de collectie van fotograaf Hendrik van Kampen is van Utah weerom te vinden op de website van Beeldbank Erfgoed CMS. Dus dat is Beeldbank Erfgoed CMS.
8: De media van de morgen.
0: Dan de kranten van deze morgen, Fijn.
9: Ja, ik heb een hele stapel weer voor me lezen. En je hebt maar één ding. Ja, nee, twee dingen. Ja, Prinsjesdijven zelfs. Maar ik die sabotage. Hè? Sabotage Prinsjesdag, dat staat voor op de Volkskrant. Politiemeesken die langs het spoor rennen. Mijn poeder, mijn bewijsmateriaal. En binnenin had de krant het een ontnuchterende troonrede tempert verwachtingen. De koning maakte duidelijk dat dit kabinet niet buigt voor nieuwe boerenprotesten. Een Trouw die had ik voorop steen vanzelfs. De drie prinsessen, een foto ervan. Maar de tekst is: met de welvaart als inzet hoopt het nieuwe kabinet nog steeds op een brede samenwerking. De coalitie verhoogt lasten, werkenden, hogere inkomens betalen het meest. Daar schroot het Financieel Dagblad oer. Oppositiepartijen willen dat Wie Werkt meer overhoudt. Pro wil ook vermogen hoger belasten. En dan hebben ik nog het nijs van de Rier van Steert. Uw oud-burgemeester Sybrand Buma als vastzitter.
0: Ja.
9: Die zei van, ja, we hebben eens even kritisch naar journalen cijfers. Werken moest lonen, maar dat zien we niet. Dus die binden heel kritisch hoe die cijfers. Prinsjesdag vol sabotage en acties. Deskroot NRC oer. De Telegraaf. Koning vraagt op Prinsjesdag om meer redelijkheid. Maar ja, de kop eronder. Verzeid net een soort goeds. Kabinet wacht keiharde strijd. Want ja, Joert begint het politieke spul echt vanzelf.
0: Ja, dan gaat het los.
9: Ja, nee, dat is. Belastingdruk gaat omhoog. Brandende hooibalen en spoorsabotage. En ik het AD oproept tot samenwerking. Oppositie slijpt de messen. Dus ja, poeh. Het een dij van Utersten, kennen we wel sissen. Ik nog Extinction Rebellion verzeld in dat mijn vader we alle spietens op het dikken en ik op het Tweede Kamer gebouw. Dus,
0: wordt niet de jest.
9: Het wordt niet de jest, ja. We kennen u maar daar.
0: Het is alweer zo'n oer, heeft het hier om te schakelen met de collega's in Hilversum van het NOS Journaal.
10: Wat is die nijs van deze week?
11: Het was nogal iets prutsen.
10: Bijzonder?
12: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
13: Het nijsforum van Bureau de Vries.
14: Ik word daar blij van.
13: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
15: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
13: Debat en opinie op radio.
14: Ja, klopt.
16: Maar ik op de televisie.
13: Sjogmaai op Snijn te Middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
12: Dat maakt het extra spannend.
16: Bureau de Vries. Ah.
10: Is dat zo?
14: Niet anders.
16: Nee. Op de radio.
13: Maar ik op televisie.
16: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan verder met Friesland van de Moorn. Deze Moorn staat in het teken van Weromschin op Juster, op Prinsjesdij. Aan zijn eerste reacties op wat er al hier in de troonrede voorbij kwam. En we zitten vanzelfs in de jaren 80 muziek. ILO, hier echt dikke hits in de jaren 80. Hold on tight, komt er aan.
13: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
16: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
13: De wieken van de jaren 80.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Friesland van de Moor.
8: Mijn Harm Wijstra.

0: De Electric Light Orchestra van Jeff Lynne en Hold On Tight.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We hebben contact. Safi, ben wel. Er wordt ernstig hoe nooit dat goed we dit oplossen kunnen.
0: Biologische boeren die lopen aan de bel bij de minister over de stikstofplan. We zoeken waarom op Prinsjesdag de reacties die stremen binnen.
4: Als beleid niet logisch is, dan moet je het aanpassen en niet terug doorgaan. Dus daar zullen het kabinet zeker die strijd gaan aan.
0: Jochem doet nu zon. Hij zit nog heel dit nieuw met mij voor de joggers. Ja, wat is het eigenlijk? Links of Joost?
5: Links.
0: Links? Ja. Van mij, Joost Spijkerbouwer, ja. Goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Even terug. AI maken bezwierschriften die vertragen de woningbouwprojecten. En ja, familie bevestigt het verstjerden van jonger Ben Saunders.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwartno met Sibo Mollema. Sibo, goeiemorgen.
6: Goedemorgen Harm. Nou, je hoort een afwisseling van wolken en zinnen, maar ik kans op een enkel lichtbuiken. De temperatuur die leidt zo om de 18 graden heen met een zwakke ontmatige noordwestenwind. Morgen hebben we een soort bewolking, maar oer deze kans op een buiken, maar op de jong loopt er een rijngebied door. Zo'n 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Straks meer hoe het waar.
0: Biologische boeren die zijn benauwd dat zij in de problemen komen door de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. En daarom hebben ze hem een brandbrief gestuurd. De minister die wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt hij de minister de melkenproductie onder uitstoot. En als je dan liek als biologische boeren net zo'n soort melken produceren, ja, dan mag je ook net volle stikstof meer uitstoot. En dat wil biologische boeren al volle minder stikstof produceren als gongboerenboeren. Zijt bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken.
7: Als je biologisch bent, dan voldoe je net zozeer aan de emissies per liter. Want we hebben geen liters. Dus die emissies die er dan binnen op papier, ja, die binnen buis net heel netjes. Maar als je het dan weer over een hectare verdelen, dan is het krekels om. Dan doen we het supergoed. Dus uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het de kooi van de oplossing. En dan denken wij van biologisch, dat is de norm. Dat moet de norm worden, net uitzondering. Of ik zeg het even anders, biologisch extensief, dat moet de norm worden. En net uitzondering. Want nee, al die technische snufjes, ja, het is heel tijd aan nood aan als er is, dat door de tijd heen komen ze er weer achter dat het toch krek weer net uitkomt en het krek net klad.
8: Ja, want wat is dan het grootste verschil voor Jim als biologisch boer met een ja, gewone doorsnee malkveeboer?
7: Nou, ten eerste, in de eerste plaats, wij struiken gewoon geen kunstmest. En we gebruiken geen vergif. Dus dan zeggen wij, wat er net inkomt, kan ik net verliezen. Het is eigenlijk verschrikkelijk simpel. Die hele groei van de producten, dat begint bij de stikstof en de koolstofverhouding. Dan gooit er stikstof bij, dan komt er meer koolstof vrij in de plant. En dan komt er zoveel product vrij, dat groeit explosief. Dat is echt explosief, komt uit de oorlogwaai van de bommen, de stikstofbommen. Dat is terugontwikkelen, hebben we kunstmest van gekregen. En dan krijg je explosieve groei, zo neem ik dat ik. Niet ten koste van de koolstof in de bodem. En krijg je meer vee. En vee houdt weer meer ammoniak- en methaanemissies. Dus wij zitten, hou nu op met die kunstdom. En breng het weer om naar een rustiger systeem. Het is minder vee, het is minder ammoniakemissie, het is minder methaanemissie. De kooi van de oplossing.
8: Maar de melkveehouderij is toch wel echt de grootste uitstieter van stikstof? Hoe zit dat dan met biologisch?
7: Nou, biologisch net. Wat er net inkomt, kerst ik net verliezen. Zo simpel is het.
8: Wat hopen Jim dat de minister doet met deze brandbrief?
7: Serieus nemen en dat doet er. We krijgen dus we hebben app-contact. Safi, ben wel. Er wordt ernstig hoe nooit dacht hoe we dit oplossen kunnen. En dan is mijn statement van biologisch extensief is net, moet net een uitzondering worden, maar de norm. En alles wat eronder hing, dat mag je best wel wat met kunst en vliegen. Ik wat proberen. Maar wat we zeker weten is wat er net inkomt, kerst ik net verliezen.
8: Waarom denken jou dat het voor gewone boeren, zeg ik maar even, toch zo lastig is om net de oerstap te maken?
7: Nou, dat heb ik met de maatje met een heel soort investeringen die je hebt. En wij zijn ervaringsdeskundigen. Wij hebben een protokei, intensieve veehouderij. En dan heb je een stal van een protokei, die staat dan heel vol. Gevoelsmatig wil dat net. Maar ja, de melkproductie, die zakt het wel, maar de melkprijs is weer heger. Dus als die sommakers,
3: Ja, het is lastig. Daar binnen wij ervaringsdeskundigen in. Het valt net mooi, maar het kan wel. En dat gaat wel op korte termijn was ten koste van je banksaldo. En daar werd de bank en ik was wat zenuwachtig van. Ja, wij horen dat vol onnood aan. Giet goed. En ik mooi dankzij die overheid, die dus echt wel serieus ondersteunt, maar dit is 20 miljard euro. Dat is best wel een protestant. En ik kerst ik wel wat mooi.
8: Wat nou had de minister er eigenlijk toch niks van verhoord?
3: Ja, dan bloeien we het waars. Dan bloeien we het waars. Maar wel op een netjes manier en in gesprek bloeien.
0: Ja, wel netjes en in gesprek bloeien. Dat is wat de bioboeren willen. Er zijn wel oren mensen die dat op het heden doggen. Die smieten staven op het spoor.
5: Ja, dat is net netjes.
0: En heerbaal.
5: Ja.
0: Ja, net al in het kabinet werkt het vanzelf zonder stikstofprobleem. Jo, het komt de provincie naar boeten, hè, bij haar plan.
5: Ja.
0: Dus dat is echt nieuwsgierig.
5: Ja.
0: Ja, wat zit er in die orenmedia, Feike? Wat ben je tot zien gaan?
5: Ja, ik wil er wel in beslissen. Het is nog net zijn dat de boeren die staven op die sporen smieten.
0: Nee,
5: dat mag nog bewezen worden.
0: Nee, precies.
5: Vader
0: Waarom staaf zelf van de oude hap.
5: Ja. Hoe nou, tinkerom. Ja. Dus, we doen even een...
0: Maar dat is wel opvallend, want daar hingen we het boete uitsturing even om. De spoorwegen zitten van, ja, daar ben je haast geen beelden van.
5: Maar het hing er toch vol met camera's?
0: Ik ben van wieken voor het eerst weer in Tieren in de trein geweest.
5: Ja.
0: Oh, ik ben een heel soort camera's tjinkam.
5: Ja. Ja, of ze herwitten werd die ding hing je, dat ze dachten van, nou, ik neem mooi boeten die camera's om. Ja, je won net filmen weer als je zo'n staaf deed op zo'n spoor.
0: Dan is het goed daar de actie.
5: Ja.
0: Wordt dat onbelangrijk?
5: Nou, ze wisten wel waar ze wezen moesten.
0: Het horenijs.
5: Ja, en netjes en beschaafd media, oersjoch.
0: Nou, doe best heel netjes.
5: Ja, bezwierschriften en sjochwiezen die het mij AI maken binnen, die vertragen de wenningbouw. BNR Nieuwsradio en vakblad Cobouw, die hebben daar een verhaal over. Die hebben mij meerdere partijen praat, onder andere gemeenten, ontwikkelders, branchevereniging en advocaten. En dat minderheidskabinet Jetten, die wil de wenningbouw versnellen. En we zien dat je met behulp van AI heel makkelijk uitgebreid bezwaar kan maken tegen een bouwplan of vergunning, zei de directeur van branchevereniging NEPROM. Het grootste probleem is, net als een soort van de meeste of de instanties die het bevregen binnen, is dat AI de toch al wat stroperige wenningbouw verder vertragen. Het biedt mensen de mogelijkheid om er veel zaken bij te betrekken. Dan stellen bezwaarmakers bijvoorbeeld dat de stikstofvergunning niet klopt en dat een plan niet aan de parkeernormen voldoet, of dat de geluidsbelasting niet klopt. Vervolgens moet de gemeente een nieuw onderzoek doen om aan te tonen dat onjuist is. Ja, dan heeft het samen een per man tiert verzels. Dus die extra er weer bij komen. Dus ja, mijn helft van AI. Waar broekte ik alweer AI? Oh ja, u is premier Jetten.
0: Ja jongen, Elsie Nienbroek het.
5: Elsie Nienbroek het.
0: Het heeft wel wat, want nou ja, doe kist nou heel eenvoudig ergens juridisch even een verhaaltje op meidje.
5: Ja, ja.
0: Nou is het net helemaal 100% echt goed, maar goed.
5: Nee.
0: Doe maar eens wel, in de advocatuur zegt ik, we moeten daar dan wel weer een goed antwoord op meidje.
5: Zeker, ja.
0: En als de broddelwerk krijgt, dan moet er ook een goed, net dat de broddel, en, nou ja.
5: Nee, maar dan maakt het een heel naai onderzoek en alles dwaan. Want als de AI zei, de stikstofvergunning die doogt net, ja, dan moet er wel een bewijslijstje in oerstellen.
0: Ja.
5: En dan, is heel makkelijk wat erop.
0: En dan ben je zo een paar weken verder.
5: Precies, ja.
0: Tijd is geld.
5: Nou, inderdaad. Ja, dan triest naïs, jonger en tatoeageartiest Ben Saunders, die is op 42-jarige leeftijd verstommen. Zijn broer Dean heeft dat vannacht bekendmaken via Instagram. Mijn lieve broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel. Juster, wie er van alles te dwaan bij een recreatiegebied bij Elst, de Rijkerswoerdse Plassen. En daar is een stoffelijke omskort voor. Er waren toen al vrij snel melden van, ja, dat is heel wel om Ben Saunders gingen. Nou, dat is nou dus bevestigen. En hij is vooral bekend worden als de eerste winnaar van The Voice. Voice pionier, wat hij dan ik al neemt in De Telegraaf. En talentenjacht verandert het leven van publieksfavoriet Ben Saunders. Dat kun je wel voorstellen.
0: Het is eigenlijk een heel verdrietelijk verhaal, toch?
5: Het is, ja, inderdaad. Hij had dan wolvoen. En daardoor kreeg hij het heel druk. Hij zei, ik wist tot het eind van de dag wist ik net meer werk wie je. En uiteindelijk had hij, nou, is ik wat bromgingen in al die publiciteit en alles. Maar ja.
9: Maar heb je nou verhuizen naar Arnhem? Hij zit goed op kamp en hij is zo'n tattoo shop hier, toch?
5: Ja, dat had hij ik dingen. En nou, hij heeft een hernia en dan is een tatoeagezaak ik net handig. En dus hier een soort zoensklachten, meerdere hernia's had hij gewoon. Ja, had ik wil wat mijn justitie in oren raken. Had een keer een parkeerwachter had hij mishandelen. Het ziet hem al je net mij.
9: Nee.
5: Nou ja, de politie. Die sloot een misdroog in elk geval uit.
9: Het is 18 minuten oerzon. Naast ons zorgen we erom op Juster Prinsjesdag. Ik hoor die stikstofplan, we hebben die er al hoe heen. En een aantal fractievoorzitters reageert daarop.

En de muziek komt deze hele week uit de jaren 80. En ook hebben we waarom dan jongetje een zoon 80. Wie net zien grootste hits, maar wel leuk om er eens even bij te pakken. De Frank Boeiengroep, Hakkerdoer en Winter in Hamburg. Nou, in Friesland van de Moorn.

0: De Frank Boeijengroep en Winter in Hamburg.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Het is de dag na Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander die had zijn troonrede gehouden. Het kabinet had de begroting presenteren. En dat betekent vanzelfs dat de reacties nou van alle kanten binnenkomen. Met de Frieskonverzigen wie ek uw eigen commissaris Arno Brok. En hij vertelt om verslagjouwer Onno Valkena wat hij van die troonrede vond.
3: Ja, het kreeg toch wel een wat oren tekst, mag ik eerlijk zeggen. Wat hingebleeuwd is toch de zin van de koning. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Echt de verbinding die lang wordt naar de provincies. Dat er verlet is van provinciale inzet bij tal van vraagstukken die te binnen. Dus dat voelt mij wel op, mag ik eerlijk zeggen.
0: Een van die vraagstukken gaat vanzelfs hoe stikstof. De koning die spruts hoe begrip van de onwissensers van boeren. Maar jekker de rekont dat verder uitstel van maatregels net meer kin. Onno de Makker daarom met een rondje bij drie fractievoorzitters del. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Henk Vermeer van de BBB en Henry Bontebal van het CDA. En die sjoggen dat het stikstofdossier libbert.
4: Ik denk dat het een van de grote thema's is van het kabinet. En naast defensie, naast investeren in de nieuwe economie, het hervormen, is zeker stikstof ook een groot thema. En ik vind het heel belangrijk dat de koning daar ook aandacht aan besteedt. En niet alleen naar de noodzaak om Nederland van het stikstofslot af te halen, maar ook zeker alle boerengezinnen die dit raken. En dat we een kabinet willen zien dat naast deze boeren ook gaat staan en gaat helpen om de omslag te maken.
5: En geen verder uitstel, nu wel doorpakken.
4: Ja, maar dat is ook wat dit kabinet wil. En ik denk dat heel Nederland wil dat we doorgaan. Tegelijkertijd heeft de koning ook gezegd namens het kabinet. Dit gaan we wel samen met al deze partijen, met de sector ook samen doen. En dat is denk ik een heel belangrijk signaal. Dus de stikstofbrief gaat worden uitgewerkt. Maar er is ruimte voor verbetering. En dat gebeurt samen met de partijen uit de sector. En dat is denk ik een hele belangrijke uitspraak van dit kabinet.
5: Het kabinet wil ook doorpakken op stikstof. Veel aandacht voor stikstof en boeren in deze troonrede.
6: Ja, ik snap ook dat het kabinet daarop door wil pakken, want heel veel boeren zitten in onzekerheid. Maar de manier waarop het kabinet dat nu kiest, dat is niet onze manier. Ik zie bijvoorbeeld de zones die er zijn, die zijn erg groot, zonder onderbouwing waarvan ik denk, dat is nou helderheid voor die boer. Ik wil dat jonge boeren een toekomst hebben. Maar ook daarover hebben we een handreiking gedaan.

0: U wilt graag aanpassingen, hè?
1: Nou, die stikstofbrief die er nu ligt, die biedt geen enkel toekomstperspectief. Het planbureau voor de leefomgeving heeft dat ook al bevestigd. Ja, dat biedt geen oplossing. Het biedt zelfs geen oplossing voor de vergunningverlening.
0: Dus het moet heel anders.
1: Het moet echt anders. En de komende dagen in het debat zal ik daar ook een aantal punten aanstippen waar wij vinden dat er nu het eerst op bewogen moet worden.
0: Ja, en anders dan steunt de BBB en de grootste BBB-fractie in de Senaat dit kabinet niet?
1: Nou nee, dan wordt het voor mij onmogelijk uitlegbaar dat wij het beleid van dit kabinet steunen.
2: Zegt Henk Vermeer van de BBB, Henriette Stek, Henry Bontebal van het CDA en Mirjam Bikker van de ChristenUnie onder de microfoon van Onno Valkena.
3: De wieken van de jaren 80.
4: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
2: Ja, het is de wieken van de jaren 80. Nou, hier weer hoe AI feiken.
5: Die wieken doen nog net.
2: Nee, maar nou je er op heden zo'n trend.
5: Moet zelf niet denken.
2: Nou je er op heden zo'n trend, he, van dat mensen zelf omzetten naar een foto uit de jaren 80.
5: Ja.
2: Ik dacht, ik liet het eens origineel wijzen. Ik ga juist de plakboek niet wijzen. En ik ga dus een foto van mezelf op de jaren 80.
5: Ja, zeg hem, wat een leuke foto.
2: Die ga ik op mijn social media zetten.
5: Ja.
2: Wat krijg ik dus nou weer waarom van al je mensen?
5: Nou.
2: Is dit echt?
5: Nee, ja.
2: Bisto dit? Is dit AI?
5: Ja.
2: Het is gewoon een foto van mijn plakboek, van het iets. Ik ben een jonkie van Iris 4 met koptelefoontje op.
5: Ja.
2: Op snijnd een beetje mochten wij in een huiskamer dan singeltjes draaien, met mijn heid.
5: Ja.
2: Nou, en daar had ik de leefde voor de muziek gekregen.
5: Ja.
2: Dus die foto is 100% echt, is geen AI.
5: Nou, ik vroeger hier zo'n shippenbakje. Hier een collega van mijn heid, die studeerde iets met techniek. En hier is zo'n shippenbakje, hier die een stuurder kan maken. Dus ik mij dat stuurde ik ongestuurd op een stereo en dan uitsturen. En hier een lange plaat opzet en ik mij mijn heid in een auto. En dan een beetje trots de vinger in de hoek. Ja, precies. Nou, die toonplein houdt het op.
2: Oh ja. Maar wel machtig mooi.
5: Schitterend.
2: Mooi ontdekkers van de jaren 80 als Ozek. Dan mij zal hij het nemen naar zijn tasturen via de app. Ik kreeg ook vragen aan Ede Marsvogel direct. Nou, die leidt te sliepen.
5: Ja, die had even een week erin.
2: Die had een week vrij kregen, want het is zo druk met die wieken van de jaren 80. We spelen juist wel het speeltje De Stem van Doe. Dus daar ben je wel prijzen te winnen. Een stem van Jert Eerts. Als je hem herkenst, dan meester het appen. En dan kist een mooie prijs winnen. Dus de Marsvogel die had even een snipperdij.
3: Deze week bij Omroep Friesland. De
4: maar de hele week de quiz De Stem van Doe.
6: Goedenavond, dames en heren.
7: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welkom
3: op het. Maitje op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
7: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
6: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de jaren 80.
4: De hits, de oorontinkers en het gevoel van doe.
8: Dat smaakt.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
2: Het is nu 1 minuut oer Jalve 8. Dit is het Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Biologische boeren zijn benauwd dat ze in de problemen komen terug de

0: stikstofplan van landbouwminister Van Essen. Daarom had ze de minister een brandbrief stuurd. Minister wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt Van Essen de melkenproductie onder uitstoot. Biologische boeren produceren net een soort melken en zoenen daarom ik net volle stikstofuitstoot te maaien. En dat wil ze nevens bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken een voorbeeld binnen.
1: Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. Wat ze treffen willen. Hè? We gaan strategische ligging, we zijn een groot handelsland. We gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Wat er straks, als er militair materieel of worst case.
0: Ja, dit vind je net de bioboer.
2: Nee,
0: die krijgen we nou.
2: Dit is een horrorstem.
0: Ja, die krijgen we nou. Dus dit is bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken.
3: Uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het is de kooi van de oplossing. En dan denken wij, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering.
0: Een bestelbus en een auto ben van de morgen met een voorrangsflater op mekaar botst op de trekwei bij Oudwoord. De auto kwam naar de klaps in de bregenreling ter stilstaan. Beide bestuurders ben onderzocht op verwoenings. De bestuurder van de bestelbus moest naar het ziekenhuis. De voertuigen rekken zodanig scansiëren dat ze futsleep worden moesten. De spoorsabotage werd toch juster deal van treinverkeer platleid, want omdat we als land tegen kwetsbaar binnen, dat zei het Sipke de Hoop. Hij is ondersteend lector weerbaarheid en veiligheid on NHL Stenden. Het lid nevens hem zien dat het land makkelijk ontregelen worden kan en we binnen nevens de hoop een onttrekkelijk doel. En dan maak hem even op, zie je. Want hij stiert er wel, maar even zien.
1: Nederland is natuurlijk een heel kwetsbaar land op allerlei fronten. Als ze treffen willen, hè, we gaan strategische ligging, we zijn een groot handelsland, we gaan een centrale rol net achterland voor de internationale handel. Wat er straks, als er militair materieel of worst case Amerikaanse militairen onvoed worden, maar dat is goed als vuur in Nederlandse haven, zal je net achterland aan.
0: Een verbod op fatbikes in Ljouwert, Jekkert, hebben ze het gemeentebestuur net een soort ta. In steden, zoals Amsterdam en Enschede, ben deel van de binnenstad wel afsluiten voor fatbikes. Het college wies erop dat de Prinsentuin en een groot part van de binnenstad al voetgangersgebied is. Fietsen en fatbikes maar je daar al net rijden en daar kan ik al op handhavenen worden. In Ljouwert ben geen specifieke gebieden dat meer problemen binnen met fatbikes als op oren plakken.
2: Dankjewel Fijke, meer nieuws gesteld in Fini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
4: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
6: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
8: Friesland van de Mol.
9: Mijn Harm Wijstra.

0: Het is nu 4 minuten over 7:30. Aasen, dan hebben we toe bijzondere hingstenseelen, zadels, die het, een manege in Beesterswerk krijgt. Maar eerst joggen we in het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Wordt het jullie wat een frisse dij?
1: Ja, frisser dan juist. Want juist zitten we op zo'n 23, plakken 24 graden. En dan komen we uit op zo'n 18 graden. Nou, op dit stuit. Ja, ik zie al hier en daar al wat mistbankjes in de provincie. Ik geloof net dat het een verkeerde pad speelt, maar zie ontstaan er toch even. Skielke die zit nu op zo'n 15 graden. Dan woont Olven, bij Bonsel tredje een heel laagzaam zontje. Ja, die springt er wat uit. En dat is echt bij Skielke. Door de invloed van het wetter. Grauw, Bodenburgum en Waskeman die zitten al in zo'n rond de 12, 13 graden. Ja, het is dus een stuk koeler dan juster. Dit is wel een normale temperatuur. Dat zijn 18 graden van heel september. Dus we hebben neer te klaar in succes. De kans op een enkel licht buiken die neemt je wat ta. Maar ik de zin is zo meteen te zien wijzen en ik al had de bewolking de oerhaan. Nou, de windruchten die is nu nog zuidwest, maar die zal staan gewoon naar het noordwesten draaien. En wat ta nemen, ontkracht fjouwer. Dat is dan boppelaan en zijn windkracht 5, boppelzee. Nou, jongen, vannacht heb ik nog kans op een spotje rijden. Die wind die wordt dan wat zwak en die draait weer naar het zuidwesten. Hè? Dan vannacht hebben we dan zo'n temperatuur van zo'n, denk een goede 11 graden.
0: Hoe beginnen we morgen hier dan?
1: Ja, morgen hebben we een soort bewolking. En uit en terug valt er ik weer een licht buiken met een toenemende zuidwestenwind. En morgen wordt het zo'n zandje in 18 graden. Ja, het wordt een beetje een jasdij. Vooral in een bui, dan kan de temperatuur nog wat zakken. Ja, en dan viel het gewoon even wat kouder aan dan die zandje in 18 graden. Ja, de zuidwestenwind is matig gewoon vrij krachtig. Maar in het waardgebied, moet ze toch wel rekening houden morgen mee in vlagen een hudde wind. Nou, op de jong, dan loopt er dan een Rijngebied door. Wils we hoe dijs wat lichte buiken zijn. Jongens gaan we tijdelijk even naar Rijngebied. En dan kinderen zijn wat meer millimeters vallen als Oedij. Maar ik denk net dat het klets weer wordt. De nacht begint morgen droeg. En dan volg je wat opklaringen met ik. Dan in de nacht bij zo'n 11 graden.
0: En de dagen erna?
1: Ja, naar Vreedsjoe, ja, dan neemt de kans op een bui. Die neemt wat al. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Het wordt dan zo'n 18 graden. Ik werd krekkers deze dagen Oedijs. En zo'n 13 graden in de nacht. Ja, de west-zuidwestenwind is toch meest matig Oedijs. Neemt de jongen wat al. Maar in de nacht neemt er wat aan op een steuring met buien die dan op uw stak komt. Ja, die buien die hebben dan sneuwen ik. De bewolking gaat de oerhoorn en zo. Dan een lichte bui die vanuit het zuidwesten op uw stad komen. Ik sneuwen zijn 18 graden, dus dat geldt eigenlijk voor alle dagen. De zuidwestenwind is meest matig, maar die wordt in vlagen toch wel krachtig. En onder de kust zit zo'n windkracht. Zo'n windkracht zo zit er ook wel in. Dus ik wil dus even oppassen op het wetter, zeker op in het waardgebied. Snijden hebben we wat meer zinnen, maar droeg liggen het net heel dan te bloeien. Kans op een enkel tegen buiken, die wordt ongeveer toch een matige, toch wel vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, zandje graan op snijden is dan de maximum temperatuur. Maar Saturno liet het nee, maandag liet het een periode met droge dagen op te leven. Dus allemaal, het is wat lichtwisselvallig, kansen buien en toch wel wat meer wien.
0: Sibo, dankjewel en een offelijke dag, hè?
1: Graag hier hetzelfde.

0: een beetje friske trots voor de 84, hè? Alice May en Karen Woods. Maywood en Getaway. In de wieken van de jaren 80.
1: De exacte tijd is...
0: Santje minuten vragen.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het Openbaar Ministerie schenkt vanmiddag 2 hinsterzeelen, zadels, om manege onder de lenden in Beestersweg. Die zadels die binnen jaren in beslag nam bij een strafrechtelijk onderzoek en die zoen eerst vernederen worden. Maar in het rand van maatschappelijk herbestemmen doneert justitie de zeelen lever. En ik praat er verder over met de voorzitter van die manege daar, Simon van der Letten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n zadel kost het al rap een paar duizend euro intanken. Dus Jim zou wel blij zijn met deze donatie.
3: Ja, zeker ben we blij met deze donatie. We zijn blij met iedere bijdrage naar mijn eentje. En deze zeker. En ik mag zo voor u dat het verhaal wat erachter zit is natuurlijk een hele mooie geste dat maatschappelijk herbestemmen op deze manier.
0: Want hoe is justitie bij Jim uitkwam?
3: Ik denk dat het wellicht wat te meiden heeft met het feit dat de goede recherchewerk die in het verleden toch de politie in het noorden en samen justitie en hebben zij een locatie kunnen traceren in Polen waar eigenlijk een score vol lijn met al die spullen die stellen die in. En aardig wat spul die volgens mij stellen in het noorden van het land. En zij hebben dat op aanwijzing van hun, de Poolse politie die meestal oppakt, is het in elk geval die sportersvoen. En het materiaal dat is waar we omkwam. En het meeste, bij de meeste zadels en oorspul is het eigenlijk wel weer terecht kwam bij de eigenaren. En de winstwaar die winnen oer. En vanwege die relatie hebben zij ongetwijfeld zoeken van oké, wat is een kaart van maatschappelijk herbestemmen, een goede optie. In plaats van vernietigen. En toen is er een leger kwam. Dus dat is heel mooi. Dat is goed dat juist waar ik heb dingen.
0: Ja, eenmaal die hadden zo'n skinking een keer horen of nog net?
3: Nee, nog nooit. Nee. Ik denk dat dit redelijk zeldzaam is op deze manier.
0: En ze ben bij Jim uitkwam, misschien net zonder reden, want je riedde met Ben en verwoksen naar mijn beheining. Hoe werkt dat?
3: Ja. Ja, wij zijn. We hebben in Gutteren Malaysia in het loon op het gebied van therapeutisch hinderrieden. En dat al heel wat jaren. Ik denk dat we richting de 40 zitten. En eigenlijk richting de 40. En eigenlijk nog langer. En wat het inhoudt is feitelijk dat Ben mijn enkelvoudig of meervoudig beperking. Ben en volwassenen. Die kinderen hier bij ons hinderrieden. Er zijn er ongeveer, we hebben zo'n 1200 ruiters en ik denk zo'n 84% ervan is mijn beperking. Mijn therapeut hinderrieden, dan proberen we die Ben eigenlijk de benefits van het hinderrieden mij te jagen. En dat bindt er heel wat. En dat is een heel positief effect. En dat is al je bewezen, zeg maar. Daar ben ik heel gelukkig mee. En wij proberen dat in stand te houden, mij zo'n manege, zo goed mogelijk. En daar hebben zij zijn instructeurs voor in Finst. En een bedrijfsleider, een stalmeester. En een tachtigtal vrijwilligers en een bestuur van 4 man. En daarmee besturen we deze organisatie. Dus daar ben ik natuurlijk altijd een inkomsten vanuit de lesgelden en vanuit de dagbesteding. En dan binnen dit soort zaken, dit zijn de extra's.
0: Ja, dit ben mooi geven.
3: Ja, zeker. Dit is hartstikke leuk. Ja.
0: Voor mij is die oerdraad van die 2 zadels, zie je hem dat nog een beetje feestelijk aanklaaien?
3: Nou, bij mij is er een heel groot spektakel van. Er komt natuurlijk al sprake dat er iets gedoneerd wordt. Hè? Maar natuurlijk, we hebben ook al wat eerst nodig af en toe voor dit soort extra besteding, zoals kleren of aangepaste materialen voor de ruiters. We kraaien het even op een leuke manier aan. In de zin dat we even een leuk verhaaltje horen en even een mooi plaatje ervan meiden. Maar ik vind het vooral heel interessant dat de koorden is van nu justitie om dit op deze manier te herbestemmen.
0: Ze komen op een mooi plak zien.
3: Ja. Ja, zeker. Op een hele goede manier besteed.
0: Een soort succes mee in werk. Simon van der Let van de manege onder de linden in Beestersweg dus.

0: Gerben Douwstra en Lieke Leef, Sjonkend Riek.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: En dat die Gerben net al in, dat die ermee het combo Kees Bielstra. En die Kees Bielstra, dat wie vanzelf de componist achter al die mooie tunes van Omroep Friesland vijken, hè, in de jaren 80.
3: Dat is ik zo.
0: Hij wie een beetje de huiscomponist van Omroep Friesland, Kees. Ja. Waar toen zijn fjouwer verstoorn, in grauw. Net super hard van Kees. Maar wie wollen echt een meestercomponist.
3: Ja.
0: En de man achter dit, hè.
3: Ja, echt even rom in het hier.
0: Dit is toch echt jeugd sentiment.
3: Ja.
0: Dus een beetje stil werden, want dan kwam Wabrioch ervoor.
3: Ja, precies.
0: Ja, we stellen even in het nijs van Doe. Want deze week is die in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ook het nijs. Tieter Seijns had al jou de kranten van 16 september 1988 erbij pakt. En daar stond het volgende bericht in. Omroep Friesland. Ja, dat stond er net in. Dit bericht, dat ben je al. Je schaffelt jongens en dingen. De hele computer, die doen niet eens nog in computer. Toen moest alles nog van...
3: Van de baan.
0: Van de baan en van de single. Nou. Dit is het bericht wat Tieter Seijns vond.
4: Kist het je nog voorstellen dat de eerste McDrive naar Friesland komen zou? En dat groot nijs wie? In jaartje 88 zit er in de kranten dat McDonald's van doel is om meer McDrives in Nederland te openen. En van alle Friese gemeenten reageert correct Jereveen als eerste positief. Tegenwoordig is een McDrive de normaalste zaak van de wereld. Even de auto in, bestelling terug, Jan, oornemen en we verder. Maar in jongetje 88 weer dat een heel nieuw concept. Van een soort mensen wie het haast net voor te stellen. Eten bestellen zonder uit de auto te stappen? De gemeente Jereveen zeelde wel wat in. Er moesten zelfs eerst onderzocht worden of het koe, maar ze stonden net negatief tegenover. En er weer nog een reden, werken leger niet. Nevens de plan zo'n McDrive zo'n 150 banen opsmieten. Dat wie van een gemeente van zelfs een mooie stimulans om serieus naar de plannen te zien.
0: Ja, nou viel het heel gewoon, maar dat wie dus de eerste McDonald's in onze provincie op het Jereveen. Ja, we gingen door die microfoon van die, of die liedse stuurder, dat schippenkistje.
3: Ja, in zo'n schippenbakje hingen we dat.
0: Maar Maarten zei wie die een ex of zo wat. In de bestrein hingen we dan een microfoon, die stuurde uit op FM, dat wie een piezo-microfoon.
3: Hij weet het nog, hè?
0: Ik ken die microfoon, want die wie heel populair hier waren, want dat wie zo'n gebied werd een soort geheime stuurder zitten. Ja. Hij zei, dan zet me een LP op en dan fietsen we tot de bestrein en dan jaren hoe vier het uit de microfoon kan.
3: Ja. Prachtig.
0: Jelle die zei, door hier is het toe AI, Harm Fijken, de computertechnologie. Maar in de jaren 80 is Jean-Michel Jarre.
3: Ja, ja, je ridder, ja.
0: Die hier door de synthesizer.
3: Ja, dat wie toen ik naai.
0: Dat wie toe verdient hij het heel verneiend.
3: Zeker.
0: Die man had een hitzone en nog. Ja, die had er goed geld over tjennen, maar dit is wel het zwerken van de jaren 80. Nou. Dan zei André Pranger nog, de jaren 80. Trauma's.
3: Trauma's.
0: Van de legere squallen net vat zet onderwijs op een fiets met zijn verschrikkelijke bruine leren verplichte squaltas.
3: Oh ja.
0: Daar staat mijn stift ACDC Kiss of Iron Maiden opzetters. En eigenlijk is geen idee wat dat doet wie. En hij zei, in mijn geheugen rijnt het alle dagen. Dus ik ga een trauma van die heren taak.
3: Ja.
0: Nou, een liedstukje van Jean-Michel.
3: Ja, heerlijk.
0: En dan pakken we de orenmedia erbij.
3: Pak even een orenmedia.

0: van die IJsbaanmuziek dit, hè?
1: Ja.
2: Ja. De media van de morgen.
1: Niks mis, mij.
0: Wel mooi.
1: Nou, inderdaad.
0: Dan even waarom net actualiteit.
1: Ja, trouwens, dat van die squaltas, dat kan ik me nog wel herinneren. Ik weet toen zo'n hele, ik ben pas na mijn tredje in de viertje, ben ik ineens wat de loft in ging, ben ik omheen scheppen. Ik hier zo'n heel iets fietsje. En dan zo'n hele grote leren tas. Mijn eerste squalt, hij moest al die boeken op hebben.
0: Ja. Ach, jongen, ik ga daar ook nog een foto van. Ja. Harm's eerste schooldag. De tas is in de dier die past net onder een snelbinder.
1: Nee, die is hier rug op een pakje dragen. Dat weet ik nog wel. Ja, hij past er net. Nou, maar het is vaker dwaan, dit soort weken. Dit is fantastisch, al die herinneringen die opkomen.
0: Ja.
1: Ja, nou, we gaan eens kijken hoe muziek. We denken even verder op, want Ed Sheeran die maakt op zich naar een nieuwe begeleidingsband en traaie acts die het in zijn voorprogramma spelen kennen.
0: Dat is een flinke rel ontworden, toch?
1: Dat is een behoorlijke. Het begon er al in mei dat de Amerikaanse rapper Macklemore, die zou dus in het voorprogramma van Ed Sheeran optreden. Maar die is na 12 shows is hij al skrast, want hij begon pro-Palestijnse uitspraken te dwaan op het podium. En een van de redenen dat ik deze tournee wilde doen, was omdat ik hier op podia en in stadions door hele Amerika wilde staan en twee woorden wilde uitspreken die me zeer na aan het hart liggen. Free Palestine, het de rapper dus op Instagram zijn. En hij zei nou dat Ed Sheeran onder druk zet is door stadion-eigenaren om hem uit het programma te skrassen. Ed Sheeran zelf, die zei van ja, ik...
0: Ik had hem bezocht of zo.
1: Die meer een besluit van de organisatoren, net van hemzelf. Ik zou de fans die plannen hadden gemaakt nooit teleurstellen. En ik zou ook de tourcrew en de andere voorprogramma's en muzikanten die op mij rekenen voor werk en hun inkomen nooit in de steek laten. Dus feit is wel dat. Dus het begon maar die Macklemore. Maar toen wiende ik de Ierse volksband Beyoga. Die stoerde als begeleidingsband met Sharon op het podium staan. Die zijn van, wij weten als Ieren weten we alles van onderdrukking. En
0: toen woonden ze ook net, toch?
1: Wij houden op. En ik, Aaron Rowe, de Deense band Lucas Graham en Finnis, dat is de broer van Billy Eilish, die houdt nou ik voor dien. Dus wat dit nou voor de tour van de Britse jongen betekent, Shield, dat is nog net duidelijk. Dus er komt toch heel wat achter wij. Het is nog maar, de vraag dus, gaat het nog wel terug?
0: Dat zullen we wel heel loskrast willen kennen.
1: Ja, beide partijen die krijgen stiepen van oren artiesten. Sharon zei het ik heb geprobeerd een oplossing te vinden waar iedereen mee kon leven. Maar de beslissing van de concertzalen en de organisator was definitief. Ja, het is dan wat. Dan ben je helemaal op ziek naar je oren begeleidingsband en oren acts. En waar zou dit nou nog wollen?
0: Oh ja, het is wat besmet al hier nou, hè?
1: Het griet wel heel tijd. Je kan het meer gewoon even naar een optreden en wapen er wel een Palestijnse vlag of zo. Je kent toch gewoon voor de muziek, je daar toch in, hè?
0: Ik zoek het zissen van, Matje had daar als muziek nog wel in mengen, zo.
1: Ze had natuurlijk vroeger ik wel live eten en zo, dan meng je ik ergens zien. Alleen, dit is zo'n verhaal, de voors en sjins. Het neemt mij net, we weten de achtergrond, ik net goed. Dit speelt het al zo lang. En dit kennen wij ik net beëindigen. Dus
0: nee.
1: Ik zou zeggen, geniet gewoon van de muziek. En liet dit er dan boeten. Maar het dreeg.
0: Dit werd mij besluiten.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is alweer haast 8 uur. Wij zullen net lang praten, want als met een meest verslag, dan is 4 minuten nog 8 en dat het NOS-journaal ervoor komt. Dus gauw naar Hilversum.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
3: Ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
4: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
2: Nou, in Friesland.
4: Ja, daar ben je wel bruto om, jongen. Maar Nijs, dat telt.
2: Sport, die libbet.
3: Promotie, dat is ook promotie.
4: En het waar dat rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
2: En muziek die stojeren worst.
4: Hier bij Omroep Friesland.
2: Nou, in Friesland. Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijje en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-25-162. Zorgelis leidt je mijn kunstgebied aan huis.
6: Staalzaar geboren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
9: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Friesensteen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
13: Kom je met ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
14: Met Jan Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. De laatste horen van Friesland van de Moor van deze 16 september get in. Dat is wel bijzonder. Ik ga geen maasvogel jet en toch ben er meestal niet maasvogel hebben. Die denken gewoon op maas. Ja, let me gewoon het woord maasvogel maar hebben. Want ja. Dan maakt je gewoon surprisen.
1: Ja, die maasvogel zit gewoon in het collectieve geheugen van uw harkers.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Maar hij had je wat een snipperdij.
1: Ja.
0: Maar er komt wel een stem van Doehaasen voorbij, uit de jaren 80. En als die herkenst, dan kun je wel prijzen winnen.
1: Zeker.
0: En we moeten toch even over het omtinkers gaan van de jaren 80. Want er komt van alles binnen. Dat verhaal van het chippenbakje met de stuurder erin.
1: Ja, fantastisch.
0: Op het torenplein van zuster
1: Veen. Ja.
0: Dus daar gaan we het aansnek nog even over. Ja. En daar is muziek uit de jaren 80 van onder andere de Four Tops.

0: Gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoonmaker, dat is nodig. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
9: Friesland van de Moorn.
10: Mijn Harm Wijstra.

0: Four Tops. Om 7:30. En Indestructible.
1: Dit is Friesland van de Moon.
2: My Harm Wijstra.
3: We hebben appcontact. Safi, ben wel. Er wordt ernstig en nooit dacht hoe we dit oplossen kunnen.
0: Biologische boeren die sturen een brandbrief van de minister. Want ze zijn benauwd dat zijn plan haar werkwijze saboteren zal. En daarom wordt op het gemeenteplein van het Jereveen smarige wosk ophangen om omtinken te vregen van bennenmishandeling. Feike, direct nog heel dichtbij. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen, Harm. Ja, een drama met een NICE helikopter in Los Angeles. En de KNVB roept de politiek op om de brede weerde van voetbal mee te nemen in toekomstig beleid. Ja, en vooral investerings, want daar draait het je
2: door. Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Het waar in het Kwarno. Simon Bollema, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Harm. Nou, je hoort een aanwisseling van wolken en zinnen, maar ik kan ze op een enkel licht buiken. De temperatuur die leidt ze om de 18 graden heen, maar een zwakke ontmatige noordwestenwind. Morgen hebben we een soort bewolking, maar oer dijskans op een buiken, maar op de jong loopt er een rijngebied door. Zo'n 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Straks meer hoe het waar.
0: De Stichting Praat die houdt aan een smarige waskmanifestatie op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin omdenken vregen wordt van bennenmishandeling. Dat bloot van een soort mensen onbespreekbaar, wilens iepenheid belangrijk is om mishandeling te verkennen en daarmee op te houden. Ik praat er verder over met Ted Kloosterboer van de stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen. Stichting Praat die houdt een smarige waskmanifestatie op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin omdenken vregen wordt van bennenmishandeling. Dat bloot van een soort mensen onbespreekbaar, wilens iepenheid heel belangrijk is om mishandeling te verkennen en op te houden. Ik praat er verder over met Ted Kloosterboer van die stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe ziet zo'n manifestatie er precies uit?
6: We staan op het gemeenteplein in Heerenveen en daar staan we met twee hele prachtige droogmolens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We hebben een paar strijkplanken bij ons, we hebben een heleboel wasmanden bij ons waar schoon wasgoed in zit. We hebben twee wasdames bij ons, dat zijn Ali en Ellie. En die gaan in gesprek met mensen die voorbij lopen en die nieuwsgierig zijn naar wat we aan het doen zijn. We hebben ook nog muziek bij ons, dus het ziet er allemaal prachtig uit en het is ook leuk om het te bezoeken. En dan gaan we in gesprek met mensen. En dan vragen we ook aan mensen van, goh, hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan hun verhaal met ons delen. En eigenlijk is dat wat we de hele dag gaan doen.
0: Ja, want Nederland hangt de vuile was buiten. Is eigenlijk de landelijke campagne. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, maar jullie proberen het dus zo bespreekbaar te maken.
6: Ja, kijk, kindermishandeling en ook huiselijk geweld, dat vindt altijd plaats achter de voordeur. En we vinden het allemaal ongelooflijk lastig om ons ook te bemoeien met wat er achter de voordeur gebeurt. Maar het is ook iets, omdat het achter de voordeur gebeurt en omdat er niemand over spreekt, dat het heel erg lastig is om ook de signalen te herkennen, om met mensen daarover in gesprek te gaan. En omdat we het allemaal zo verschrikkelijk spannend vinden en ingewikkeld vinden, wordt het nog steeds moeilijker. En wat we eigenlijk met de vuile was, maar staties proberen te doen, is dat we het wat normaliseren. Het is iets wat gewoon heel veel gebeurt, heel veel voorkomt. En het is belangrijk dat we als samenleving leren om daar op een wat normalere manier over te praten. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen in Heerenveen.
0: Jullie doen dit wel vaker. Wat zijn dan verhalen die voorbij komen?
6: Ja, heel vaak beginnen mensen met, want dan zien ze dat het gaat over kindermishandeling. Dat leggen we ook een beetje uit. En dan zeggen mensen heel vaak, nou, gelukkig heb ik daar helemaal niks mee te maken gehad. Maar, en dan komt er een verhaal van een vader die misschien toch wat te vaak dronk en dan agressief werd. Een moeder die heel erg labiel was en daardoor niet goed voor de kinderen kon zorgen. En dat zijn de verhalen die dan met ons gedeeld worden. En het zijn verhalen door witte Nederlanders, door bruine wit Nederlanders. Nou, het is echt iets wat breed gedeeld is en in alle lagen van de bevolking ook voorkomt.
0: En die verhalen worden dan uiteindelijk op die schone was genoteerd, zodat jullie die vuile was buiten kunnen hangen. Wat moet dan het effect zijn daarvan?
6: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze daar even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkend wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel. En zodra je dat gaat denken, het bestaat wel, betekent ook dat je op een iets andere manier soms naar kinderen kijkt en soms ook het gevoel kan hebben, hey, volgens mij gaat het niet zo goed met dit kind. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon in ieder geval het kind goed aankijkt en zegt tegen een kind, hey joh, ik ben er voor je. En dat maakt al een groot verschil.
0: Zei Ted Kloosterboer. En zij zei dat jedder is een mooi. Want voor de meesten die denken van Harm, die valt in herhelling. Ja. Het peteer wie een oer jedder en het wie de herhelling. En ik heb mijn eigen woorden er net van wij hellen. Dus daarom wie het bandje twee keer is. Maar met dit onderwerp kind het ik wel even.
4: Jazeker. Ja, absoluut. We maken heel wat last trouwens, Harm. Hij is hier een 80. Die schrik al de verschrikkelijke brune leren verplichte squallentas achterop fietsen. Hier wat al oer. Ik was niet schrik hier op een redactie. Ik al onsprutsen terug een collega die zei, ja, we hebben van die Rijnpakken gewoon. En dat wien van die dikke pakken. En dan zwitterst ik hier om de al. Dat wie is net wie het van de Rijn, maar van het zwit. En dan van die, dat die ik dan zelf ik trouwens, van die plastic poedendommers gewoon. Mijn elastiekje. Je maakt dat dan feest, om vat te komen dat is gewoon wie het weer zo'n. En nou het Chris, die had ik al wat instuurd van ja, we hebben een zelfbouwde babyfoon. We eens een FM-stuurder, die zetten we dan op een slipkamer, nice een tikkende wekker. Dan koersen hem bij de visite op een radio of ziekje. Maar daar heeft ook een verhaal bij.
2: Onderop Friesland, de wieken van de jaren 80.
0: Ja, daar is zeker wel een verhaal bij. Want hier is van die, van die babyfoons en dat waren net de beste babyfoons. En die hier dan een mengfrequentie, zeg maar.
4: Ja.
0: Dus mensen die te zijn goedkeper babyfoon hier, die waren net op de radio te ontvangen. Dat wist die mensen zelf net.
4: Nee.
0: Dus wij hier bij u op de stritten een echtbeer die hier zijn zijn babyfoon.
4: Ja.
0: Nou, zij waren altijd wel vroom, zeg maar.
4: Ja.
0: Maar jongens, wie is het helemaal met zijn Frans? Mensen hier nou, jongen, nou, spul.
4: Ja, ah nee.
0: Ja.
4: En dat wie je op de radio.
0: En dat wie je eigenlijk op de radio te jaren. Het hele dorp die koe mij harkje. En net hier sprutten die mensen er volgens mij op ons. Dat wie eigenlijk achteraf denk ik van waar hier die mensen alleen op ons sprutsen. Maar alle jongens hier, de meeste meiden knieën zien hoe dat stel dan.
4: Nee.
0: Spul hier, hoe de wask en hoe de liedse. Nou, de huishoudelijke dingen, zeg maar.
4: De plezierlijke soap.
0: Ja, ja. Maar iedereen koe alle jongen mij knieën zien. Van die ruzie.
4: Ja, nou. Ja, wat spieden voor die mensen. Ik trouwens een keer.
0: Door het oorzaam,
4: ja,
0: het
4: ik
0: verhaal,
4: heb het oorzaam mij maken. Dat wie mensen die voelen, die hingen ruzie, maar die voelen me wel heel leef. Ja, die wien op een feestje bij de bolje. En die krijgen een poppen kregen, die lijkt bij hun op een slipkamer nog. En die daar ik een babyfoon. En dan koest die radio, die stier bij de bolje, stier die afstemt op die babyfoon. En op een gegeven moment die mensen hier naar hoest staan. En op een slipkamer. En wat ik zeg, die voelen me wel heel leef. Dus en ik weet toen al iets jonkje. Dus die geef van mij, ik wil wat een vrouw uit Iepen, zeg maar zeggen.
0: Ja.
4: En gelukkig weer er op een gegeven moment een volwoeksen. Die zei, de radio maar even op mijn oren stuurder zetten. Dus, maar goed, dat vind ik wel een leuk feestje.
0: Ja.
2: De media van de morgen.
0: Nou, dan weer naar de serieuzere zaken.
4: Ja, wel heel serieus trouwens. Want ja, door kerst die beelden wel, denk ik, in Amerika, de hessen van die helikopters in de loft hingen voor het Nijs.
0: Ja,
4: dat er in het verkeer wat gebeurt, dan hingen ze voort met helikopters erboppen.
0: De Nijs-stuurders hadden het er al in.
4: Ja, precies. Dus we hebben een drone. Dus dat is ik wel. Maar die hebben dus weer, in Amerika is natuurlijk alles grutter en beter. Maar in Los Angeles is dit op een verschrikkelijke manier misgegaan. Er is justerjoen, is daar een Nijs-helikopter Delft. Trein zittenden die binnen omkwam en 4 personen is naar het ziekenhuis gebracht, zwier verwoenen. En ja, die helikopter wie ik nog wel onderwijs om verslag te doen van een verkeersongeluk waarbij ik al deren van wien. Dus dat wie echt verschrikkelijk. We hebben zojuist de bevestiging gekregen dat nieuws Chopper 4 inderdaad vlak voor 7 uur vanavond in Chatsworth is neergestart. Dat zei dus, er moest een Nijs-lezeres, Colleen Williams, die moest dat onder de uitsturing voorlezen. Maar als die voorstellen dat die collega's omkwam binnen en dan mag dat dan voorlezen. Ja, we nemen even een paar minuten de tijd om erover na te denken, het te verwerken en ons te herpakken. Dus dat mag net. Kan je net voorstellen dat dat drama is. Dus dat is een vreselijk drama dus in Los Angeles. En dan de KNVB die roept de politiek op om de brede weerde van voetbal mee te wegen in toekomstige keuzes en investerings. Dat dit het voetbalboom wit in reactie op Prinsjesdij. Neffens de KNVB is juist de breedte van het voetbal in Nederland van vrijwilliger tot prof, die een belangrijke bijdrage levert onder economie en onder maatschappij. Vrijwilligers en gemeenschapsgen krijgen nadrukkelijk waardering, net als jeugdpreventie en het verminderen van regeldruk. Sport wordt daarbij niet als afzonderlijk beleidsterrein uitgelicht, maar juist in die bredere maatschappelijke thema's liggen duidelijke raakvlakken met voetbal. Ja, aan de andere kant denk ik, het voetbal dat is de laatste team nou, net heel positief in het Nijs.
7: Om nog te zeggen dat dat al je goed gaat.
4: Dan heeft het nadien zo dat vuurwerk daar bij Cambuur. In Ranestad is al een eigen competitie begonnen he, vanwege het geweld van sommige verenigings. Die was er uitsluiten. Aaron Wiekeij nog hier. Die man die kreeg zo'n hutte klap van assistent trainer.
7: Ja.
4: Dat het hele gebied maar verbouwd worden. Die wie gewoon zijn hele voortasking en alles kwijt. Ja, om notus is een brede weerde. En dan hebben we het net over al het goede werk, hè, wat die vrijwilligers en Saffer zelfs wel doggen.
7: Zeker.
4: He, dus, maar ja, ik zoom een beetje als KNVB een beetje op de vlakte horen misschien op dit moment.
7: Dat denk ik dat dat wel gepast is.
4: Dacht ik.
7: Ja, ik hiet al Robben, de Maasvogel is er net, maar de stem van Doe is er wel.
8: De stem van Doe.
7: Wij een archieffragment ophellen. En de vraag aan de meesten thuis is, waar is deze stem van Doe? Nou, het is wel een legendarische stem.
8: De stem van Doe.
9: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. En dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
7: Ja, waar is dit? Ja, het is wel, ja, je mag wel even erbij wezen. Als je het wist, dan maakt dat app en hij 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. En dan maken ze ons op die mooie 84 prijzen. Zwaaihondjes zit hier al helemaal naar mij te zwaaien.
4: Ja, ik dacht, wat beweegt er elke keer achter hij, maar ja.
7: Ja.
4: Ja, dat wie ooit een hit in de auto's. Ja, dat had ik in de 80 geweest.
7: Ja, want Jordan de Dijden was er haast net met me rieten, maar we jou het wel voort. Ja, dat is een nostalgie, meisje.
4: Ja, precies.
7: Wilde Waas, die zei hierin, AC/DC's die op de squaltos. Kist even wat van AC/DC draaien. En dan had hij ook wel vooral in 20, 80, nou, 80 net de meeste hits aan. Mm. Dat zit een beetje, maar deze die komt wel uit de ethisch van AC/DC. Nou, ik ken wel even, toch?
8: Heerlijk. Wilde Waas,
7: dit is de Heartseeker.

ACDC, Louis, die dat de spierballen omheen toppers wil je zijn. De heatseeker kwam vanavond van jou. De Noah moet al even vervangen worden, want ik slaat een beetje op, maar goed.

0: is het echt net, nee. En waar is het wel? Stuur het maar in via 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep-app. Fokkie die denkt dat het Marcus Bakker is. Nee, is het echt net.
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. Dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Nou, waar is dit? Let het me weten. Daar ben ik ook gek wel wat goede antwoorden op binnenkwam. Ja? Dat is net zo dat we alleen maar verkeerde antwoorden binnen. Ah, nee. Hier wordt mijn spultje te maken. Nou. Hier in ACDC al. Ik heb het ook wel in Metallica gehad. Want ja, de jaren 80, toen kwamen ze gewoon del in de Westrein. In Jotje 84 op 9 juni speelde die band. En dat weer nog vier voordat ze uiteindelijk troprutsen. Het optreden dat maakte grote indruk op een soort Friese muziekers. Heavy metal, dat is in de jaren 80 toch wel een vrij nije muziekstreming. Maar de band die had wel alle fanatieke Friese fans. En de frontman van Metallica, die kennen me nog een jongen op klompen herinneren.
3: Now it's all coming back to me. Yeah, I clearly see that I remember now because we came up to the venue and there's a bunch of kids hanging out. I remember, and then there was this one guy, one kid who was walking around and had wooden clogs.
4: Metallica, wat een wereld. Oh, ja jongen, ik maak dezelfde kaartjes, hè. Maar ja, mentaal gebroken, net zo heel goed. Ik ging kaartjes, jongen, en daar steen Metallica op met IRL. En dat het nog steeds aan weer dat het wat minder eng nam, dat weet ik net. Wat zal wel de domkappigheid was dan, want ik geef wel de posterwet opsteken, maar ja. Heet dat jong, dat is inderdaad, Metallica en IRL.
0: Ja, dus dit is toch een gouden verhaal, hè?
5: Fantastisch dit, ja, schitterend.
0: Ik kom ook nog wel eens in die snackbar daar bij de evenementenhal. De evenementenhal is al lang dicht,
5: ja.
0: Die snackbar is er nog heel niet. En die moesten toch ook nog snackjes bakken van de Metallica man.
5: Okay.
0: Die moesten op het laatste moment ze toch nog wat snacks hebben.
5: Ja, wees. Nee, een frikadeltje, hoor.
0: Dus ik kom geregeld bij dezelfde snackbar als Metallica.
5: Nou, hey. Fantastisch.
0: Ja, mooi verhaal.
5: Ja.
0: Nou, ik zag in Tusken ook al aardig wat goede oplossingen binnenkomen op uw fragment. Maar ik nog hield niet. Ja, Boer Koekoek. Nee, Boer Koekoek is het echt net. Als het wist waar de stem van Doe is, nog een keer.
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. Dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Die man die een soort op televisie weer. Nou, als dat wist, stuur de oplossing maar naast naar Jelven Johan Bellie in waarom die het goede antwoord in stuurt had.
1: Slime in Bureau de Vries.
6: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
7: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
6: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
7: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
6: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
7: Hij had een podcast.
6: De Herman Brood tapes.
1: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Hey, Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
13: Zei jij nou 200 euro?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro

0: met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is 12 minuten nu, Jalven Jon. Dit is het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Biologische boeren ben benauwd dat ze in de problemen komen door de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. Daarom had ze de minister een brandbrief stuurd. Van Essen wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt Van Essen de melkenproductie onder de uitstoot. Biologische boeren produceren net een soort melken en zoen daarom ik net volle stikstofuitstoot te maaien. En dat willen ze, nevens bioboer Sjoerd Miedema van Haskerdieken, een voorbeeld binnen.
5: Uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van, is een pad van het probleem, maar het de kooi van de oplossing. En dan denken wij, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering.
4: Een stelbus en auto ben vanmorgen mijn varrangsflater op mijn koorbad op de trek waar bij Oudwaard. De auto kwam naar de klappertje in de bregenreling daar stilstaan. De bestuurder van de bestelbus moest naar het ziekenhuis. De voertuigen die moesten voortsleept worden. En op de Lietse Wijngaarden, bij Langsweg, is vanmorgen een automobilist in een bienbad. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. En bij een botsing tussen twee auto's op de kruising van bij de Leiwei en de Sint Magnuswei bij Jubbegeer is een van de bestuurders verwoend rekken. De skeer van beide auto's weer grut en die ben ik beiden voortsleept. Wat nieuwsgierig is naar oude foto's van dwarpen of stritten, ken van Juwet Oosjen op de website van Beeldbank Erfgoed CMS. Daar is een groot deel van het werk van de Ljouter-fotograaf Hendrik van Kampen beschikbaar maken. Hij maakte in de eerste helft van de 20e eeuw een soort foto's van Friese tafereelen en stritten. Die bedaarden daarna op aanzichtkaarten. Pakensisser Hendrik van Kampen kreeg begin 2000 het beheer over de collectie van zijn paken.
6: Wij willen dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling.
4: Onder archipel waar in Ljouwert is juist een ondergrondse container in de brandvlijn. Dus brandzwarger van soort reek. De brandwacht had het vuur blust. Er werd onderzocht hoe de brand ontstaan kon.
3: Dankjewel, Fijke. Meer Nijs kist altijd een Nijlezer. Wist het in uw app en ik op omroepfriesland.nl. Aanzien hier op de radio, het waar.
7: Voor een nieuwe Opel. Heimer. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Friesland van de Mol.
11: My Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, dan gaan we het nog over de biologische boeren die in actie komen in de stikstofplan. En gaan we het nog over die oude aanzichtkaarten met foto's van Friese dorpen en steden erop die het van jou digitaal te rondvinden binnen. Maar eerst Joel Windwaar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm.
1: Wordt het nu wat een frisse dij?
2: Ja, frisser dan juster. Want juster zitten we op zo'n 23, plakken 24 graden. En juist dan komen we uit op zo'n 18 graden. Nou, op dit stuit. Ja, ik zie al hier en daar al wat mistbankjes in de provincie. Ik geloof net dat het een verkeerde pad speelt, maar zie ontstaan er toch even. Schielke die zit op zo'n 15 graden. Dan woont Olven, bij Bolse tredje een heel laagzaam zontje. Ja, die springt er wat uit. En dat is ook bij Schielke, door de invloed van het wetter. Grauw, Bodenburgum en Waskeman die zitten al eens rond de 12, 13 graden. Ja, het is dus een stuk koeler dan juster. Dit is wel een normale temperatuur, dat zijn 18 graden van heel september. Dus we hebben neer te klaaien, succes. De kans op een enkel licht buiken die neemt juist wat ta. Maar ik de zin is heel betreden te zien wijzen en ik al had de bewolking de oerhaan. Nou, de windruchten die is nu nog zuidwest, maar die zal staan gewoon naar het noordwesten draaien. En wat ta nemen, ontkrijgt fjouwer. Dat is dan Boppelon en zijn windkracht 5, Boppelzee. Nou, jongen, vannacht heb ik nog kans op een spotje rijn. Die wind die wordt dan wat zwak en die draait weer naar het zuidwesten. Hè? Nou, vannacht hebben we dan zo'n temperatuur van zo'n, denk een goede 11 graden.
1: Hoe beginnen we morgen hier dan?
2: Ja, morgen hebben we een soort bewolking. En uit en trog valt er ik weer een licht buiken met een toenemende zuidwestenwind. En morgen wordt het zo'n zandje in 18 graden. Ja, het wordt een beetje een jasdij. Vooral in een bui, dan kan de temperatuur nog wat zakken. Ja, en dan viel het gewoon even wat kouder aan dan die zandje in 18 graden. Ja, de zuidwestenwind die is matig gewoon vrij krachtig. Maar in het waardgebied, moet ze toch wel rekken houden morgen mee in vlagen een hurde wind. Nou, op de jong dan loopt er dan een Rijngebied door. Wils van Oudijs wat lichte buiken zijn. Jongens gaan we tijdelijk even naar Rijngebied. En dan kinderen zijn wat meer millimeters vallen als Oudij. Maar ik denk net dat het klets weer het wordt. De nacht verandert morgen droog. En dan volg je wat opklaringen met ik. Dan in de nacht weer zo'n 11 graden.
1: En de dagen erna?
2: Ja, naar Vreedsjoch, dan neemt de kans op een bui. Die neemt wat al. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Het wordt dan zo'n 18 graden. Ik werd krekkers deze dagen Oudijs. En zo'n 13 graden in de nacht. Ja, de west-zuidwestenwind is toch meest matig Oudijs. Neemt de jongen wat al. Maar in de nacht neemt er wat aan op een steuring met buien die dan op uw stak komt. Ja, die buien die hebben dan sneeuw en ik. De bewolking gaat de oerhoorn en sneeuw dan een lichte bui die vanuit het zuidwesten op uw stad komen. Ik sneeuw en zo'n 18 graden, dus dat geldt eigenlijk voor alle dagen. De zuidwestenwind die is meest matig, maar die wordt in vlagen toch wel krachtig. En onder de kust zit zo'n windkracht, zo'n windkracht zon zit er helemaal in. Dus ik wil dus even oppassen op het wetter, zeker in het waardgebied. Snijden hebben we wat meer zin in, maar droeg liggen het net heel dan te bloeien. Kans op een enkel dicht buiken, die wordt ongeveer toch een matige, toch wel vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, zandje graan op snijden is dan de maximum temperatuur. Maar staat er nu liek het na maandag, liek het een periode met droge dagen op te leven. Dus al met al, het is wat licht wisselvallig, kansen buien en toch wel wat meer wien.
1: Sibo, dankjewel en hoffelijke dij, hè?
2: Graag hier hetzelfde.
3: Die dij begint hier.
4: Ontjoegen oren.
3: Friesland van de Moor.
4: Bij Harm Wijstra.
3: Goed.

0: Ine Stemmer en de Friese Zamba. Biologische boeren die ben benauwd dat zij in de problemen komen door de stikstofplan van de landbouwminister van Essen. En daarom als een brandbrief stuurt. Ja, die stikstofuit stiert die maar flink verminderen. In de plan van Essen stiert dat de melkenproductie keppelen wordt onder uitstiert. En als je dan, als biologische boeren net zo'n soort melken produceren, ja, dan mag je ook net volle stikstof meer uitstieren. En dat is een probleem, zei de bioboer Sjoerd Miedema van Hasker Dieken.
1: Breng het weer om naar een rustiger systeem. Het is minder vee, het is minder ammoniakemissie, het is minder methaanemissie. De kaai van de oplossing.
2: Maar de melkveehouderij is toch wel echt de grootste uitstieter van stikstof. Hoe zit dat dan met biologisch?
1: Nou, biologisch net. Wat er net inkomt, kerst ik net verliezen. Zo simpel is het.
2: Wat hopen je hem dat de minister doet met deze brandbrief?
1: Serieus nemen en dat doet er. We krijgen dus app-contact. Safi ben wel. Er wordt ernstig hoe nagedacht hoe we dit oplossen kunnen. En dan is mijn statement van biologisch extensief is net, moet net een uitzondering zijn, maar de norm. En alles wat eronder hing, dat mag ze best wel wat met kunst en vliegen. Ik wat proberen, maar wat we zeker weten is wat er net inkomt, kerst ik net verliezen.
0: Er zal in het kabinet werken toen die stikstofprobleem en een oplossing daarvoor. De provincie doet dat ook en die komt Joert met haar eigen plan van aanpak naar boeten. En daarom juist Griff Joert meer hierbij onder op Friesland. En wist ze misschien wel eens Tjinkam op een rommelmerk of bij een antiekzaak. Oude aanzichtkaarten met erop foto's van Friese dwarpen en steden. Dat zijn meestentijds foto's van voor de oorlog. En een groot part van die foto's is maken door een fotograaf uit Loud, Hendrik van Kampen. Nou, die Liberty Tusken net meer en zijn pakenzissers die kregen het beheer hoe de samenleving foto's en aanzichtkaarten van Kampen. En Joert wilde die voor het eerst weer digitaal beschikbaar maken. Verslagjouwer Jantine Weidenaar die spruts mij 12 van zijn pakenzissers.
3: De zaak die mijn opa had, de fotovaker in Leeuwarden, dus heel veel Leeuwardens weten dat nog wel, zat in de Sint-Jacobstraat. En die, dus mijn vader heeft die zaak overgenomen. Die heeft de zaak beëindigd in 1973. En al die negatieven zaten bij mijn vader op zolder. Dus toen hij overleed, toen vond ik die negatieve mappen. Die heb ik meegenomen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel eens wat mee. Maar destijds, toen dat was in begin 2008, 2009, zoiets, kon je dat nog niet goed digitaliseren. En pas onlangs heb ik ontdekt van hoe dat het beste kan. Dat kan ik straks wel even laten zien. En nou kan ik ze heel mooi afwerken.
4: En wat voor foto's hebben we het dan over?
3: Het is van allerhande onderwerpen in Friesland. Hij heeft heel veel dorp gefotografeerd voor aanzichtkaarten. Maar hij deed daarnaast ook boerenwerk fotograferen. Arbeid op het land en akkerbouw. En hij heeft in de steden gefotografeerd. En heel af en toe wat evenementen. Heel weinig.
4: Ja, maar dat zijn dus de foto's die we op aanzichtkaarten vaak tegenwoordig op de rommelmarkt in antiekzaken vinden.
3: Ja, er zijn enorm veel aanzichtkaarten van mijn opa in omloop. Dat is ook de reden waarom ik met mijn neef daarmee bezig ben. Wij willen eigenlijk, die man die moet de eer hebben dat iedereen weet dat die aanzichtkaarten van hem zijn. En hoe die te herkennen zijn.
4: Ja, want hoe zijn ze eigenlijk te herkennen? Hoe is het voor jullie om te zien, deze is van opa en deze is niet van opa?
3: Ja, dat kan u straks wel even laten zien. Maar er vallen heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Bijvoorbeeld auto's die op een aanzichtkaart staan met een nummerbord dat mijn opa heeft gehad. Vooral het lettertype dat mijn opa gebruikt om de titels eronder te schrijven. Dat is heel kenmerkend. En dat gebruiken wij voor de determinatie. En ja.
4: En hoe voelt dat dan als u weer wat vindt van
3: hem? Ja, dat is natuurlijk een schat. 150 glasnegatieven. Want dat is nog veel eerder. Dat is dan periode 1916 tot 1930. En dat ik bij foto's ga van 1930 tot 1940.
4: En wat voor indruk krijgt u van de wereld van toen als u die foto's bekijkt?
3: Ja, er zijn herkenningspunten, maar het was ook totaal anders. Heel veel van die sporen in het landschap. Er is heel veel verveend in Friesland bijvoorbeeld. Daar is heel veel van uitgewist. Dat zie je niet meer in het landschap. En dat was toch volop aanwezig toen hij fotografeerde. Dus ik heb redelijk bijzondere foto's van de sluis van Drachten. Sluis van Jubbega. En dat soort dingen. De Belgische wijk rond Jubbega. Daar heb ik foto's van. Maar ik kwam op de gekste plekken, die man.
4: Ja, nu komt het eigenlijk Het was al publiek bezit natuurlijk. Op de ansichtkaarten is het de wereld over gegaan. Nu komt het online. Ook voor de hele wereld beschikbaar. Hoe is dat?
3: Ja, dat willen wij graag. Want wij willen die man, dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling. Dus het vervelende was ook dat er ontzettend weinig informatie zat erbij. Er waren negatieven en dat was het. Zoek het maar uit. Wat is het allemaal?
4: En bent u erachter wat het allemaal is?
3: Ja, heel veel wel. Ik heb nog wel een paar raadsels, maar die heb ik niet uitgevonden. Maar heel veel is wel, hebben we wel uitgevonden.
0: De fotocollectie van Hendrik van Kampen van Ljouwert van Joerthorpe om te vinden op de website van Beeldbank Erfgoed CMS. Als het antwoord op van waar die stem van doet toch is. Een heel soort goede oplossing. Dus als hem instuurt, houd de telefoon in de buurt. Want misschien bel ik die aan zo'n woord erom. Nee, de muziek van The Police. De do-do-do, de da-da-da. De ontknoping van die quiz.

0: Sting en de Police en de doe-doe-doe, de da-da-da.
1: De stem van Doe.
0: Ja, ik een stem van doe-doe-doe, da-da-da. Maar wat voor stem is dit ook alweer?
1: De stem van Doe.
2: Wij zijn de zakkenvullers. De nietsnutten die een spelletje maken. En daar denk ik af en toe wel eens over. En dan denk ik, dat vind ik echt helemaal niet goed.
0: Ja, ze kunnen een soort te verkeerde antwoorden binnen, zo een keer, hè. Jill Deelder wat nam. Is het minister Luns? Is het Brinkman? Nee, die is er net. Maar zij is weer een witse wol waar het is. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Marie Dijkstra.
3: Ja?
0: Hoe wist het waar het weer, hè?
3: Ja, ja. Dat weer Willem Ruijs.
0: Nou, dat is helemaal goed. Even jij dat het in die ek is.
4: De

0: moeder had een soort gelijk.
1: Ja, het is Willem Ruijs, hè, van de Willem Ruijs Show. Had dat wel jongen in die tijd of niet?
2: Jazeker, ja. Ja. Dan zie je wie, nou, ik zag ze maar niet op z'n jongen of zo. En dan zie je maar de huishouding van de televisie. Dat doet toen heel gezellig.
1: Dat wie een hele belevenis in die tijd, hè?
2: Ja, ja. Dat is nou wat gebeurd, hè?
1: Ja, dat is er nou eigenlijk helemaal al.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, het levert hier de prijs op. Een zwaaihondje. Hij zit hier helemaal nog even te zwaaien. Hier staan hier in de jaren 80 ik in de auto te hingen.
2: Ja, ja.
1: Ik haal hier Pac-Man sokken en een t-shirt. Dus een beetje in de jaren 80 stijl.
2: Ja.
1: En dat komt richting Sijsbeerum.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: En geniet eens wat van die jaren 80?
2: Ja, zeker wel. Jammer, hè?
1: Even wel naartoe, hè? Want toen we alles nog, ja, toch wel wat noffelijker of zo, had ik het idee, hè?
2: Ja, dat is ik zo, inderdaad. En, maar ja, toen hier ik al een huishouding, toen liet ze mij aan en dat doe ik leuk.
1: En de Lietse Ben ook groot, neem ik aan.
2: Die ben ook groot.
1: Die ben uitvlijnd.
2: Ja, ja.
1: Marie, een heel soort Willem met de priesen en een noffelijke dijhoed, hè?
2: Ja, dank u wel. Jij weet, hè?

0: Dat is mooi, dat is op de lift hier, pa, want mijn eigen heid is Joet Jitje.
1: Oh jongen, nou, van Hettel ook
0: ja, ik zit even te rekken, je trein is gewoon nog hier.
1: Oh, nou, van Hettel ook eens.
0: Senior.
1: Ja, schitterend.
0: Ja, die wie eigenlijk verantwoordelijk voor die mooie foto die ik op mijn social media zet van die jaren 80. Want die zie je al met alle muziek en singles en LP's en C-stuurders. En die had me eigenlijk een beetje besmet met radiovirus.
1: Oh, mooi. Ja, hij zou zelf verantwoordelijk, dat is toch de best natuurlijk.
0: Ik zoek het zeggen, ja. Dan komt ze mee.
1: Dus ik heb de Friese krant hier voor me lezen. Ja, steun voor boer die natuur en dieren spaart. De melkveehouderij moet volledig grondgebonden worden. Dat schroot het Fries Dijblad oer. En ik deel jou de kranten die het voorop veel woorden in troonreden, maar geen garanties. Kabinet hoopt op een breed gedragen sociaal akkoord. Nou, daar zullen we Joet meer roeieren, denk ik.
0: De beste wordt nog lang net hoeveel.
1: Nee, dat denk ik net. Nou, dan het Fries Dijblad ik nog het meis. Het museum Lemmer sluit en gaat op in bezoekerscentrum. En een historicus die het bepaalt hokkerobjecten het beste het verhaal van Lemmer vertellen kennen. Dan ging ik gauw waarom. Nee, de layout de kranten. Want ja, de markrieten, die is wel kleer, maar al het smargens dat in hun containers dumpt wordt. Complete interieurs van boordjes. Ik zie zelfs een fiets steen. En ze zeggen een fiets die stiert in zijn container om. En in de container leidt een fiets. Ja, ze zeggen, daar ben die containers net voor bedoeld.
0: Nee, want die bent er gewoon voor de boordje mee.
1: Precies, die kennen hun smargens even kwijt. En, maar goed, er wordt een heel soort dumpt. En ze zijn er wel kleer, maar ze zullen nou dingen erop plakken van dat het dus net
0: bedoeld is.
1: Ja, dat maar oh, wacht je, vooral, je weet dat mensen niet meer zo goed lezen kennen.
0: Nee.
1: En nog heel kwaad, want nou, ze zijn nou eindelijk, Ries Wetters heeft uiteindelijk het lekken bij het aquaduct, bij Akkrum, boppen.
0: Oh, dat gaat het door, ja.
1: Het jaren door, ze zijn maar de onwijs van die kabels, ze dus, is aan bedrogen door die folie prikt. En dat het jaren door, al je onderzoeken dingen, juster hebben ze mijn bijzondere gel, hebben ze die gat een tichtmeidje kent.
0: Nou, waarvan acte?
1: Dacht ik.
0: Azen, nood ervoor.
2: Ja, gel. Maar ik voelde de jaren 80 tikken van die grote potten.
0: Wie giel het gel?
2: Ja, je wordt verschrikkelijk. Ik denk dat hier voor van Astier is nou in de Asus. Maar in de jaren 80 smaakt het wel.
1: Het al.
2: Ja, ja. Geweldig. Ja, de muziek smaakt het, of de koffie smaakt het nou beter. Maar de muziek uit de jaren 80 denk ik. Dus nood ervoor, Azen gewoon. Maar waar al die prachtige muziek en die ontdekken ze de jaren 80?
0: Nou, ik hoor hem aan Arjen. Fijke als Wedel met Nijs.
1: Ja.
0: En ik ben er na een week waarschijnlijk.
1: Nou, best.
0: Dus meid je er een mooie dij van, Joet.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik? Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3 serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
12: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep
1: Zeelt. Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt er aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lekkage bij het Leppe-aqueduct naast de A32 bij Akrum is repareerd. In december 2020 ontstier die lekkage. Verder dadelijk het waar met Sibo, Nijs uit de Orde Media. En in het rand van de week van de 84 een rommelik op het Nijs uit die periode. En dadelijk eerst muziek van ABC.
6: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
7: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
6: De wieken van de jaren 80.
8: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de Van Elsen hier.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZit.nl, dan zit hij al goed. Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Snijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagong is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
11: Noe in Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: ABC en The Look of Love.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met een edition van Waar is die zegt je in september. De lekkage bij het Leppe-aquaduct naast de A32 bij Akkrum is gerepareerd in december 2023. Ontstier die lekkage. En het is heel duidelijker wat de verschil binnen tussen de Friese en landelijke aanpak van de stikstofcrisis. En op grondpunten binnen die verschil best groot. Nou is het waarbrugt een kwart bij Sibo Mollema. Een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jacob. Bij een west-noordwestenwind worden er buien onviert. Maar de zinne komt ik nog wel in zicht. Het wordt zo'n 18, 19 graden met een zwak ontmatige wind. Morgen de bewolking uit de oerhoorn met betekent een bui. En op de Nijmeegse Rijn een vlagerige west-zuidwestenwind en zo'n 17 graden. Straks meer oer het waar.
1: Oort in oeren.
2: Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De lekkage bij het Leppe-aquaduct naast de A32 bij Akkrum is gerepareerd. In december 2021 ontstier die lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in een groenwarden voor de onis van glasvezelkabels. Bij de paralleldiek waren de gatten in de folie die de groenvettertje in hadden met borden. En zo'n tijd komt de geregeld wet eromheen, wat voor oerlast voor het verkeer zorgt. Maar het probleem lijkt het nou oplost te wijzen. Anne van der Meer is wetvierder van Rijkswaterstaat. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, even waarom naar december 2021. Wat barden er krijgt?
5: Nou, zoals al zei, dus er was een bedrijf die het bezig was met het onlissen van glasvezel. Nou, dat is in de provincie gebruikelijk, hè, dat er heel veel glasvezel online werd voor om snel te kunnen internetten. Alleen wat deze partij vergeet is om dat te melden die uur, omdat ze onder het aquaduct erop boren wonen. Dat aquaduct is het station van speciale folie om het groenwetter te horen. Nou, toen zij boren gong in dat aquaduct, toen zagen zij op meerdere plakken dat folie rekken. En daardoor is dat aquaduct eigenlijk in de simpele mensentaal lekker rekken.
0: Ja, je zei ze zonder u zat de hichten te stellen, dus feitelijk dienen ze dat illegaal?
5: Ja, dat is correct. Dat klopt. Hè. Had je in de grond werken wandelen, dan mag je dat melden. En in dit specifieke geval hier is zelfs nog een vergunning ontvregen worden met een BU's. Dus we hebben hier daar officieel taststemming voor ja, matten of net. Hè, want dat is natuurlijk ook afwijzen. Maar dat bedrijf hier dus in mijn BU's in contact treden matten om hun methodes te vertellen, hun aanpak uit te lezen. Ja, dat gaan ze al hier net in. Ik ben sabagong. En met dit al je tot geval.
0: Ja, want wat wie gevolg krijgt, hoe groot wie de oorlijst?
5: Nou, die van de sneldiek, de Atlantische, voelde dat wel mij. Het ging vooral om de paralleldiek, daar stroomde het water op. Dus we hadden al je maatregelen treffen om dat te voorkomen. We een hele grote pompinstallatie, had er hier een stien om ervoor te zorgen dat het water net op die paralleldiek kwam. Ja, zeker in de winter was dat net, want dan kan het letten worden. Het is een belangrijke route van fietsers, van Bijen die bijvoorbeeld in Akkerwaai en Grauwe Schwallen gingen. Ja, dus vandaar dat er is alles ongelegen die om dat te herstellen.
0: Ja, we zijn nu haast 4-4 verder. Werden we het zo lang door voordat het makken we de koor?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dat had inderdaad heel lang worden. Omdat we hier wonen natuurlijk de skeverhelie op de veroorzaker. Want dat is natuurlijk logisch. Hè. Dat had een bedrijf niet eens zonder dat ze ons daar ook geïnformeerd hadden. Dus we gaan alles op alles zetten om die skeer te verhelien. Maar dat is slag. Hè. De wilgstraat is daarin het gelijk gesteld. En wat daarnaast ook nog spelen, wie de methode, die heel ingewikkeld om een goede methode te vinden om dat folie om dat goed dicht te krijgen. Dus we houden je proeven niet om erachter te komen van ja, wat is nou de juiste aanpak. Nou, uiteindelijk is daar een aanpak uit voorkomen een speciale gel. En die hebben we juist op dat post. En dat is slagen, gelukkig.
0: Ja, dus het is nou definitief verholpen, kunnen we zeggen.
5: En nou, daar liep het wol op, ja. We hadden wel even een slag om die arm, hè, want dat is even schijn, hè. Ja, juist dat natuurlijk alles hersteld, de groen is weer dicht, dus we moeten even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep erop dat met al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
0: Ja, nou, het zal flink wat centen kosten, hè, maar ik begrijp het, Joe, die hoef je hebben als Rijkswaterstaat steeds in elk geval net de betaling.
5: En Joris als belastingbeteller, hè, want dat is duidelijk, dat is dan belastinggeld. Nee, de kosten die geven wij verheilen, en die hebben al deels verheilen, maar alle resterende kosten die geven wij verheilen op de veroorzaker. En die moet betalen.
0: Oké, duidelijk. Anne van der Meer weer dat van Rijkswaterstaat. Dank u wel.
2: Noi Friesland.
1: Media Oershow.
0: Fijke, een goeie met je.
6: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Wat is het inkom in de orde media?
6: Ja, we kennen het omheen in de algemene politieke beschavings die binnen begon in Den Haag. Ja, en gewoon bij dan is het een grote politieke arena. Pro-fractie van Sitte Jesse Klaver die dacht van, nou, ik begin even positief. Hij begon bij het lokwensje van Kamerlid van de Brenk, die wie Jitje. En nou, toen kwam Wilders naar de interruptie microfoon, dus WWR, wat er toen gebeurde.
7: Meneer Wilders.
8: Ja. Ja, sorry dat ik het onderbreek en ik hoop dat u het mij toestaat, maar vandaag wordt ook onze oud-collega en vicepremier mevrouw Agema 50 jaar.
7: Kijk.
9: Ook haar wensen wij
7: een mooie verjaardag.
10: Nou, tot zover mijn bijdrage.
7: Dank u wel, het woord is... Echt?
10: Doe er uw voordeel mee.
6: Ja, ik hoorde toch even Jerlitten, want gewoon wij denken we van, nou alles is politiek tegenwoordig, ze vliegen gewoon in om in de jaren. Er valt gelukkig ik wel wat te leidtje. Ik heb wel trouwens begrepen dat intussen bezig ben met in politieke discussies. Oh. Maar ik denk toch even Jerlitten dat er, nou ja, er gebeurt ik nog wel wat leuks in Den Haag. En ja, het is ik nog wel wat, een beetje fleurig.
0: Ja.
6: Ja. Dan een 58-jarige Britse toerist, die is in het Turkse badplak Alanya, is hij onholden nadat hij op een Turkse vlaggen vliegen hier. De man die kreeg een ruzie met het hotelpersoneel en reageerde maar op de vlaggen in de lobby. En mijnwerkers die bellen vandaags de politie. En de Brit die is oerbracht naar een feestnis boeten de stad. En hij riskeert een celstraf van maximaal 3 jaar.
0: Wow.
6: Ja, daar horen ze net van dat soort grappen in Turkije. Want ja, het beledigen of onteren van een symbool van de Turkse stad, dat pakken ze daar behoorlijk heeg op. Ja, in het even bier merachten van de vlaggen is strikt verbieden. En ja, kerst dus 3 jaar celstraf voor krijgen. Dags is het net de eerste keer dat dit gebeurt. En ik net dat er in een onhold wordt. In augustus vliegen hier weer nog een toeriste uit Bosnië-Herzegovina die waar het oppakt. Nijdt ze een paaldans bij een Turkse vlaggenmeis die in hier. Ik ken, ja, ik weet net hoe die vrouw Donsje kent. Maar nou ja, dit wie in elk geval net de bedoeling. Zie ik nog op sociale media zetten. De beelden zelfs. Ja, dat is misschien ook net zo handig.
0: Net dan, zo top dan. Nee.
6: Dan heb je de bewijslijst hoe je net al te volle nee, moeite voor te gaan. Nee,
0: sorry, je hebt bewijs ook een dier.
6: Alsjeblieft. Dus nou ja, dat is een bewijsje voor blijf maar west. Dus denk erom, als die in Turkije vakantie is, bloed van die vlag hoor.
0: En van die peel.
6: En van de peel, ja. Dan is AI ergens trotdrongen in het zwembad. In Zierikzee ben 10 camera's die horen onder water, die horen het water van het zwembad in de gaten. En ja, als die dan wat vertochts detecteren, dan krijgt de badmeester of juffer zelfs, die krijgt een seintje. En dat werkt het zo.
11: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Daar krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
6: Ja, ik vond het al een beetje langer uitlis als toen zo lang onder wetten blauwe maas dan.
0: Ja.
6: Denk ik van, ja, dan was eerst even swipen en dan...
0: dan even inzoomen.
6: Ja, dan krijg ik even een blub zitten en dan is dit te laat. Maar goed, net als Omroep Zeeland, het systeem bij 12 reddingen al een rol spelen. Het hele systeem kost wel €44.000.
0: Zo.
6: Ja, maar goed, als je daar menselijkenlevens mee herkennen.
0: Succes dat het levensrijken en dan is het mooi natuurlijk.
6: Ja, zeker. Dan mag ik even weer omkomen op wat we juist nog in het Maas-programma hier. Dat we wat een onsmakelijk verhaal. Maar er was een Hyrox wedstrijd er in het Chinese Peking. En Hyrox, dat is ja, dan draaft een stick. En dan doet al je handeling met sportattributen. En weet ik volle. En dat is behoorlijk, ja, komt er behoorlijk op on. En nou het de Australische atlete Joanna Wietrich, die het wel won. Alleen de manier waarop, daar wien een heel soort kritiek op. Want ze kregen wat les van diarree onder de wedstrijd. En nou ja, dat koest dus ik Shen. Ik het
0: zijn maar... de foto's, jongen.
6: Ja. Precies. En nou ja, daar wien een heel soort kritiek op. Want ja, iedereen maakt het gebruik van hetzelfde parcours. En ik van dezelfde sportattributen.
0: Ja.
6: Dus als zij die krijgt beter van het, dan denk je net van, nou, liet ik die ik even vers pakken. Nee. Dus nou, dat hebben we dus al bekend. Alleen nog het Hyrox World. Het nou ik reageert, die is mijn verklaring kwam. En die zeggen ze, ja, we vragen onze atleten om zichzelf tot het uiterste te pushen. Soms zullen ze verder gaan dan zelfs wij voor mogelijk hielden. Die moed, veerkracht en weigering om op te geven zijn precies wat topsporters zo buitengewoon maakt. Het is onze verantwoordelijkheid om hen het juiste kader en de juiste grenzen te bieden. Waarbinnen zij op hun best kunnen strijden, presteren en zichzelf kunnen uiten. Maar dat mag je dus net op die manier doen. Naarmate onze sport zich blijft ontwikkelen, worden we geconfronteerd met nieuwe situaties die om extra duidelijkheid vragen. Dat is dit weekend in China gebeurd. Nou, ze zullen ook alles weer eens eventjes in het lacht houden, alle regels. Ik denk dat het erop uitdraait dat, wat je net huske matte, dat je dat dan niet dwaan matte. En dat je het net zou maar rinnen letten matte.
0: Nee, en dat je dan alsnog gedwongen worden om misschien die wedstrijd te verletten.
6: Dat zou samen kennen. En goede handen was je zelfs.
0: Ja, ik dat maar, ja. Maar ik was achterblieuwer, blijkbaar.
6: Ja. Nou.
0: Ingewikkeld verhaal. Fijke waarde, ja. Dank u wel.
6: Wat vind ik er wel? Graag dien.
0: Ah, dat zie je. Heel goed.
6: Ja.
0: Mooi zijn, onthoor ik hier. Het is nou Santje met het Noordolven. Het hield niet duidelijker wat het verschil binnen tussen de Friese landelijke oppak van de stikstofcrisis en op grondpunten binnen die best grut. Het jaren we naar de muziek en die is van Robert Gray.
2: Omroep Friesland.
1: De wieken van de Juw. 84.

0: Dus hele week muziek uit de jaren 80 in de weekend van de jaren 80 hier bij Omroep Friesland. Dit is Robert Cray en Right Next Door. Toen hield hij duidelijker wat er verschil binnen tussen de Friese en landelijke aanpak van de stikstofcrisis. Op grondpunten binnen die best grut, toch denk de provincie, dat ze ermee het ministerie wel uitkomen kennen. Van mij niet kan de provincie maar een eigen aanpak op basis van vrijwilligheid om de stikstofbelasting op tredje natuurgebieden rond te brengen en de natuur daar te herstellen. Nou, hoe lezen mijn provinciale steden en belustende partijen als ze van de morgen presenteren wat het opspieten had voor de plan. En daarbij wie verslagjouwer Remco de Vries. Remco, een goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Ja, binnen nog zaken wezigen toch die joulisten?
1: Nou, ze varen wat scherper onder wien. Dat gaat om het uiteindelijke doel van deze hele exercitie. En dat is natuurlijk dat er weer een natuurvergunningsuitjoen willen kennen. Want alles zit nou vast in het zogenaamde stikstofslot. En zij denken in de ring van 2020, dit is een plan voor aanpak, als er dan een uitvieringsplan werken wordt, dat je al in een soort met oorgangsbeleid al beginnen kennen, maar ze hier en daar wat natuurvergunnings uit te gaan. En dat hij ze nou wat scherper erin zetten, zeg maar, als het er Jertiet in stier. Dus ze hebben wat sterkere hoop dat dat goed komt. En ja, ik heb zelfs ik vragen van, ja, waar profiteert hij dan het meeste van? Waar zou er als eerste van profiteren kennen vooral? En dan zeggen zij bij naam onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het woonschip vallen binnen zonder het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof en twatoezenjontje en het maatje van Nijbeliert. Dus die twee partijen zullen dan als eerste aan boord komen kennen in 2020 al om het stikstofslot een beetje hipper te maatchen.
0: Ja, 2020 dus misschien al de eerste natuurvergunning. Ze listen toch wat toerschema, maar Saskerp is net juist stel, toch?
1: Nee. Ik denk dat de hoop er altijd wil weer, maar ze hebben nou wel wat meer hoop op dat vol te dwaan is. Wol maar wat slagen om een jermtaken natuurlijk, want het is een hele juridische griebus vanzelfs. Waarbij de rechter natuurlijk, altijd voor de rechter gebracht wordt, ik nog wel eens wat ze kennen. Ja, en als een rechter er rond de pas komt, dan scoot het makkelijk op. Maar ze hadden dus het goede hoop dat zij Takom hier dus al wat mensen kunnen helpen kennen. Voor de hele generale, dat hele stikstofslot om dat hele dal van auto te krijgen, is er volle meer nodig natuurlijk. En daarvoor is deze eigen Friese aanpak, die is daarvoor ontwikkelen. Er zitten ik wil verschillen vanzelfs. Het is eerder, ik wil een beetje boppenwetterkaam, dat er wat verschillen zitten tussen deze Friese aanpak en de landelijke aanpak.
0: Ja, en wat binnen die verschillen dan?
1: Nou ja, een groot verschil is bijgelijks dat het Rijk die wel eens voor alle tredje in stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden worden ze een zone omheen waar ze haar voor zo'n 400 meter waarin behinde stikstof uitzetten worden kennen. Dat heb ik het meeste effect dat je stikstof uitzet verminder je dicht bij een natuurgebied kan het wel een factor 10 kan het wel schelen. De provincie zei het van mij als wij misschien al op het Friese vasteland 30% minder stikstof uitstieten, dan is dat genoeg voor het zien van die trekking gebieden om die van de stikstofslot uit te krijgen. Maar wat extra natuurmaatregels om de natuur even een beetje bij te krijgen. Het Richard eis van, wij willen het dus voor alle trekking gebieden. En net de provincie, hoe dat, is het alleen nog maar nodig? Met wat extra maatregels is zo'n zone alleen nog nodig voor de Bakkenveense Duin, het Rensfriese Wald en het Vochtloor Veen. Nou, dat verschil is er gewoon. En overschil is bij Gelieks ik. De grondgebondenheid er is. Hoeveel kijk kan je op een bunder loon houden? Er is een landelijk woord ze daar een norm aan stellen. En ja, daar zitten wij in Friesland in wijzen al onderzeeën ze heren. Dus wat moeten we daar eens mee? Maar goed, ze hebben goede hoop dat ze er met Rijk uitkomen.
0: Ja, juist is er Prinsjesdag de nieuwe begroting van het Rijk presenteren. Stel er nog zaken in derde provincie wol of misschien helemaal net mij uit de voeten kan?
1: Ja, één ding waar ze nou echt op verder praten is het geld wat de natuurbeheerorganisaties krijgen, gewoon regulier, om die natuur te beheren. Eind zit het aan zo'n staatssecretaris Bleker, om het raad een heel skoftlin, krijgen ze eens volle minder dan wat ze neder gaan. Dat is in de rin van de titel wat repareert, maar het is eigenlijk nog heel tieten te min. En dat is landelijk stelt op 200 miljoen euro. En ze begrippen dat als je meer vreet je ik, als het gaat om het natuurwerk stel en plan daarvoor. Dat wel uitviet worden moet. En dat daarvoor ik die natuurorganisaties, ik ja, yield neder ga. Komt puur voor de eigen organisatie en het reguliere beheer. Dat is nog net oplost. Er luidt nog een gat. De steert er loop ik zo'n, wat is het, een 42, 43 miljoen euro stiet er nou voor 2027 stiet er in de boeken. Er is nog geen structureel yield fonds. En in 2028 wordt er een natuurpact sletten. Dan is de hoop dat er ook structureel yield komt. Maar voor het oegongeert, 2027 is er nog net uit. En de tiert die dringt wel. Dus de provincie binnen onder druk nog in oorlog is mij Driek om daarvoor een oplossing te zitten. Dat kan wijzen dat Driek het nog ergens geld vindt. Of dat de provincie zelf natuurlijk nog wat meer eigen geld erin stoppen. Maar de deputier die chirurgieert, Matthijs de Vries, die wie hoopvol dat ze daar uitkomen zoen.
0: Oké, Remco de Vries, dank u wel voor nou. En meer reacties, vraagpartieren over dit onderwerp. Vermeld je tussen jou en zij, zo hier op de radio in het programma Onderwijs. De Sassiel Wien, dadelijk het regionale nieuws hier in Nooi Friesland.
2: Deze week bij Omroep Friesland.
3: Maar de hele week de quiz, de stem van Doel.
4: Goedenavond, dames en heren.
5: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
3: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kijk.
6: Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de Jerm 80.
7: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel. Dat smaakt.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over...

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nou Jalvien. Het regionale nieuws met Jantine Weideraar. Een goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. De politie had juster 12 vertocht noenhouden voor de mishandeling van 12 mensen op het festival Scots & Skeef in Dronriep. De mishandeling die vond plak op 16 augustus. Een van de slachtoffers die roeide bij een zware hersenschudding op. De ouders van dit slachtoffer zijn een belening te voor de persoon die het beelden leverde koer dat de dieders op de Genwezen zonen. De politie had nu een 23e en een 26-jarige man uit Waadhoeken oorhouden. Een vrouw uit de gemeente Achterkarspelen is van de morgen verwoende rekken bij een eerstzijdig ongeluk op de Zomerweg in Waardburgen. De automobilist trekte terug onbekende oorzaak van de dijk en botste in een BM. Het slachtoffer koest zelfs uit de auto komen. Na controle terug ambulancepersoneel is ze voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbureau had de conciërge auto voorthellen. Er komt €100 miljoen beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerheem. De gemeente is daar juster mee akkoord gegaan. De hal die wie al ticht, nadat Broekers besteld hier nadat het gebouw net meer veilig weer. Renovatie die moet dit nou verhelpen. Git onder oren om problemen met de dakconstructie en de isolatie. De verwachting is dat de hal na de ingreep best van 15 tot 20 jaar mee kan. Ja, dan eindigen we met een bijzonder berucht over de Ljouwerterkot Olly. Misschien haast wel eens vaker van hem jet, want het beestje had in augustus twee keer de helft sinds nog het werk gehad, omdat er heeg in de BM zit. Bij die tweede keer was het dat de brandwacht net nog eens uitriede zoer voor Olly. Nou, wat denk je, Jacob?
4: Ik denk dat Olly wel een volhouder is.
5: Ja, Olly is een volhouder. Van de morgen is de brandwacht opnij uitrieden voor Olly. Hij ziet opnij op grutte hichte vast. Maar een heegwerker koe de kat uit de BM helle worden en weer onder de eigenaar voor omjoen worden. En even buurtbewenners ziet Olly intussen al 3 dagen vast in die BM.
4: En door ze nou nog uitspraak met wanne oor de vraag of ze Olly wel of net werd
5: ik
4: een BM helle zit.
5: En ik denk dat Olly ze staat gewoon maar een binnenkat wurmt.
4: Dat is misschien wel zo verstandig. Dat in de wijde ja, dank u wel. Dadelijk het waar. Mijn Sibo oer Oordelminuut.
6: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyelfeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
7: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZet.nl, dan zit hij ook goed.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
10: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij ook goed.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
13: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor je op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten?

0: te kennen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
1: Spektakel. De grootste onderdekte stoffenmerk van Nederland. Snijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Noi Friesland. Jacob Stelwagen.

0: Vijf dagen onderwijs door Friesland, maar wel elk op zijn eigen wijze. In Leeuwarden is voor de zonde keer de onbeperkte Elfstedentocht van start gien. Maar hoe is het daar bejocht? Sibo Mollema, een goeiemiddje.
1: Goeiemiddje, Jacob.
0: Ja, het is wat apart waar van de moos. En anders, wie de zin er nog wel even lekker bij en dan bam, in de batterij.
1: Ja, Sanone voelde ze even een flinke bui. Nou, de heeste tot nota dat weer dan wordt met 2,8 mm. Nou, bolzen 0,6, laagsem 1,6, grauw 2,4, dus je krijgt onder. Boonburgum hier bij mij 0,7, wasken maar. Nee, daar zie je niks in de meter. Ja, en de temperatuur liggen ons een beetje om de zandje 18 graden heen. Nou, de wind die komt van een beetje uit het west-noordwesten en daarmee wordt er wat koudere, wat koelere lucht omviert. En de boppenlof is gewoon een stuk kouder. Krijgt dus van de maan, kinder buien vallen en terug de vrij koude boppenlof kan een enkele bui zelfs hagel gaan en een klap tonger kink ik net heel de lucht sluiten. Ja, tussen de buien terug, nou, dan komt de zin er gewoon weer in zicht, maar de bewolking die had wilde aan. Ja, een meest matige west-noordwestenwind. Ja, terug die polaire lucht leidt de temperaturen een stuk leger dan juster. En die leidt dan van de mensen ik maar om zo'n 18, misschien dat jen daar nog even 19 graden erin zit. Maar dat is wel een normale temperatuur voor mid-september. Nou, joen hebben we nog een enkeld buiken, maar ik wat opklaringen. Ja, wils vannacht de bewolking toeneemt en ik dan kan zich een wat lichte bui ontwikkelen.
0: Ja, en die week toevallig, die zit er morgen ook in?
1: Ja, morgen zeker. Ik zeker morgen, want dan hebben we een grotendeels beroende loft. Ja, maar uit en terug, ik wens die buien nu vallen. En door een van de mensen loopt er dan zelfs een rijngebied door. Dus dan zal het even wat langer rijnen. Wat is op de joen en ik nog plegert. Ja, dan kunnen we wat meer millimeters verwachten dan we joed hier. Nou, de wind is morgen zuid-zuidwest en die neemt in de rim van de morgen al wat ta. Ja, en die is toch wel wat vlagerig meteen. Boppelon en dat gilt dan meest van de mensen. Een krijgt 4 tot 6 en langs de kust. Het is gewoon maar rekening er toch ik maar even bij. Zo'n 5 tot zon, dus morgen gewoon jestig waar. De minstingstemperatuur die leidt dan om de 17 graden. Maar in buien kan er toch even leger uitvallen. Dan moet je rekenen op zo'n 15 graden. Nee, in de rin van de joen, dan neemt de wind wat aan. En dan is in de nacht smak uit het zuidwesten bij.
0: Ja, en vreed en de dagen erin, hoorden we die wikselvallig iets vast of zit er verbetering om te komen?
1: Er zit een verbetering om te komen, maar dat is wel nee. Want vreed hebben we eerst nog wat, en toch wel wat vrolijker waartype dan morgens is maar. Waarbij stapelwolken en zinnen alkoor wat aanwakselen. Er is op plakken kans op een spotje rein. Ja, uit en licht buiken, maar ik verwacht je dat op de meeste plakken vreed gewoon droogbloed. De west-zuidwestenwind is op de midden toch. Ja, dan loopt de krek als morgen loopt er flink aan. Meestmatig is wel wat vlagerig, dus daar kan ik eens even wat meer wien in zitten. Nee, ik vreed dat was een zandje graden. Ja, sneeuwen, ja, zei dat nodig het een soort bewolking. Ja, uit en trof vallen de lichte buikers die op de joen weer oorgaan in een gebied met rein. Nou, de temperatuur die komt wat heger uit bij zijn 19 graden. Ja, het viel gewoon korter rond, terug een meteen toch wat vlagerige west-zuidwestenwind. Waar we windpoesters in zitten, van zijn krijgt 6. En in het watergebied, een IJsselmar, maar we rekenen gewoon met meteen een harde wind, zijn wind krijgt zon. Ja, snijn en dan hebben we een mix van stapelwolken en zinnen. En ik denk dat snijn op de meeste plakken al droogbloed. Dus dit onder een matige, onvrijkrachtige west-noordwestenwind is een goed zandje geraden. Ja, en na je weekend dan liep je er toch een flinke onderdaging te wijzen dat het gewoon droogbloed, met normale temperaturen en sowieso wat minder wind. Dus ja, Omion Kings is het is wekselvallig waar, de eerste dagen, met betieden buien en een soort wind.
0: Oké, dankjewel. En dan nog voor minder vinden.
1: Graag niet hetzelfde.
2: Der in de verrien. Hier van die gouden hits uit de jaren 80.
3: Deze week.
2: De wieken van de jaren 80.
3: Bij Omroep Friesland.

0: Van het album Brel in het Visk, 83 Mathilde van Douwe Heringa. Op de basis kwam De Sprong en Alexia in Ljouwert. Is vanmorgen het startpakket van de Nije Keerendoel Friske Taal en Cultuur oerlangen. Bij dit pakket wil de provincie Squan op wij helpen bij de inviering van die Nije Keerendoel. Dit stond 1 augustus 2026 van Krijf binnen. Squan hebben we ons kwal hier 2030 om die Nije Keerendoel een plak te jan. Alle Friske Squan in het primair en in het voortzetonderwijs krijgen commentiert het startpakket daar stuurt. Dus ik de Squan in de regio's dat net een soort Friese putsen wordt. Verslag jou Geke Leenstra, wie van de morgen bij die feestelijke start en praten met een leerling en een leerkracht. Maar eerst vregen ze om deputaire Eke Volkerts of Skwalnek ontheffing krijgen kennen voor die Friese lessen.
1: Nee, dat geldt nou net meer. Want wij leren dat wij deze nieuwe keerendoel een squal eigen curriculum maatje kennen. Wat past het bij de regio? Dus daar kun je de streektaal niet opnemen. En andere zaken die voor die streek, voor die regio heel wichtig binnen. En de squal die kunnen het volslijn onpassen op hun eigen gebied. Dus die ontheffingen die ben net meer nodig. En daarom is dat in de nieuwe situatie net meer mogelijk.
2: En als we het dan hebben over stelling werven of over de eiland, geldt het dan ook voor hun?
1: Ja, dat klopt. En dat zit er maar ook in dat ook hun leerlingpopulatie, en dat is ook wat van de directeur nu die squal erom krijgen, die gaan van een grutpad in mbo-baan ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kunnen.
2: Ja. 2030 is het doel. Wat hopen jullie dat je dan zij zullen hier op squallen?
1: Ja, dan gaan we ervan uit dat de band die hier op squallen zitten, liekens dat ze het Engels en het Nederlands praten kennen, lezen kennen en schreeuwen kennen, dat ik met Friese is.
2: Ja. Rens van der Voorn, jou binnen de directeur van De Sprong. En Joet heeft jou van de deputaire een taalplan oorhandig gekregen. Ja, Johan Beet, wat zit erin?
3: Ja, allemaal tips waar je mee kan beginnen op school. En ook allemaal lesideeën. En dan aan de hand van de verschillende kerndoelen die zijn opgesteld. Dus het gaat ook echt over de taal. Hoe stap je in als taal? Dus waar zijn de kinderen al? Spreken ze thuis al Fries? Of hebben ze nog helemaal niet die achtergrond? Dus zo wordt er eigenlijk per niveau gekeken en ideeën gegeven hoe je daarmee om kan gaan. Maar ook het stukje cultuur. Dus ook waar staat de provincie voor? Waar moet je aan denken? Nou, de bekende Elfstedentocht, de liedjes die we net al hoorden. Dus dat wordt erbij gebracht door de kinderen. Ja.
2: Jo, spreken zelf in Fries? Nee. Binnen je meer docenten die in Fries spreken?
3: Ja, dus hoe je het mooi kan verdelen, ik kom zelf uit Haarlem. Dus ja, ik heb het er ook moeten leren verstaan vooral. En ik ga me er niet aan wagen om te spreken. Maar het is wel dat je elkaar daarin kan helpen. Dus als ik bijvoorbeeld een les zou moeten geven, maar ik kan het gewoon niet goed uitspreken, bied je het ook niet goed aan. En dan moet je samen met elkaar gaan oplossen dat bijvoorbeeld een collega jouw klas op dat moment doet en dat je het uitwisselt. Maar ik kan prima lessen geven over de Friese cultuur. Hè? Dat is gewoon in het lespakket. Maar op dat soort stukjes is het wel goed om met elkaar even samen te werken. Ja.
2: Is jouw eigen doel om bij 2030 Fries te spreken?
3: Nou, het is wel ambitieus, maar ik ga er wel voor. Wie weet. Dus nee, ik ga mijn best doen.
2: En herstel ik Friese les op school?
4: Ja.
2: En ik één keer in de week?
4: Ja.
2: En nou straks krijg je vaker Friese les. Wat vind je daarvan?
4: Ik vind het wel leuk.
2: Wat hoop je te leren?
4: Om een beetje Fries te praten.
2: Is dat al een beetje?
4: Niet heel erg.
2: En dan? Kun je toch wel een beetje Fries praten?
5: Nee, niet echt. Nee.
2: Zit je in groep 8?
5: Ja.
2: En wat vies je ervan dat je hem straks meer Frieske lessen krijgt op squallen?
5: Ja, fijn. Ik hoop wel echt meer de Friese taal kunnen spreken.
2: En wat vind je er dan van dat je hem ik meer hoe de Friese cultuur leren? Dus net alleen nog de taal, maar ik de tradities bijvoorbeeld.
5: Ja, ook mooi dat ik ook gewoon leer dat wat we hier doen in Friesland.
2: Ja, want kerst al een paar dingen betinken, zo een paar Friese tradities?
5: Baten. En weet ik eigenlijk niet.
2: Kun je erbij omvullen?
4: Schaatsen. Ja. Dus de Elfstedentocht. Meer weet ik eigenlijk ook niet.
2: Zou je nog een omvulling?
5: Sugarbollen.
2: Ja. Goed zo. Nou, top.
0: Ja, Kirsten, Redrieden, Soekerballen inderdaad. Nou ja, aardig Friese collega. En bijdrage we dat van Geke Leenstra.
6: De tijd dat prinses Beatrix ging in de waard. de eerste personal computer.
7: En de eerste roomtereis van Rubbel Okkels.
8: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
9: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: En deze week is het in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal als Fries-Nijs. Maar ik neem ze de kranten, reclamespots en televisietunes. En deze woorden komen we uit bij het Nijs uit 80. In Nederland ben er aan Gutte Krekersrelm. Eind februari breken de eerste Gutte Relm uit als de politie Krekers uit een hoes om de Vondelstritten verwierderen wil. De stritgevechten horen enkele dagen aan, maar dan jouwt burgemeester Wim Polak van Amsterdam opdracht om die Vondelstritten te heroveren op die krekersbeweging. Panzerwijn van de Loommacht, rom je de barricaden op.
10: Het witte hoekhuis op de kruising van de Amsterdamse Vondelstraat en de Constantijn-Huygensstraat heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen, waarbij veel agenten gewond waren geraakt, hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen. Straatstenen, tegels, hekken en voorts een aantal bouwketen van publieke werken werden gebruikt als materiaal voor de versterkingen die verkeer in de buurt volkomen onmogelijk maakten. Het bleek dat de woede van de krakers zich vooral richtte op de mobiele eenheid en de burgemeester. Na 3 dagen van chaos liet de burgemeester tenslotte vroeg in de maandagmorgen ingrijpen.
0: Ja, en knijs dus uit de 84 in de wieken van de 84 hier bij Omroep Friesland. En daarbij het zelfs ook muziek uit de 84, zoals deze van Dusty Springfield.
11: De wieken van de 84.

0: muziek. U 82 van Dusty Springfield, dat wie in private. 4 dagen onderwijs trof Friesland, maar wol elk op zijn eigen wijze. In Ljouwert is de onbeperkte Elfstedentocht van start gegaan. Meestal mijn groen is gewondwanning of beheiding, lees je deze week in Oosterland al, dit bij Hardenpost. Dat kan een flinke etappe wezen, maar ik Ian Dij. Dit hier giet de zonde editie van start bij de Elfstedenhal in Ljouwert. En de eerste etappe giet naar Dokkum. En verslagjouwer Isa Visser praat met de organisatie.
1: Niels Krijnen, je bent van de organisatie van de onbeperkte Elfstedentocht. Vandaag gaan jullie weer beginnen, de 7e keer. Is dat iets waar je elk jaar weer naar uitkijkt?
2: Ja, zeker. Dit is het grootste evenement waar ik naar uitkijk. En elk jaar is weer een feestje, dus zeker weten, ja.
1: Want ze komen hier op fietsen, maar ook wel op rolstoelen. Het is eigenlijk van alles en nog wat. Dat lijkt me een hele organisatie.
2: Ja, het is zeker logistiek een hele organisatie. Ook omdat wij de start ergens anders hebben dan de finish. Dus we pakken eigenlijk alles straks weer in en gaan weer naar de volgende stad om daar te finishen. Dat betekent ook dat de mensen daar moeten komen, hun auto's moeten daar komen. En vervoersmiddelen moeten daar komen. Dus logistiek is zeker een uitdaging. Daarbij hebben we ook de veiligheid hoog in het vaandel. Dus daar zijn we ook altijd mee bezig. Dus ja, het is een hele uitdaging. Maar elk jaar is het nog goed gegaan. Dus dit jaar ook weer.
1: Hoe mooi is het om dit evenement te mogen organiseren?
2: Ja, supermooi. Helemaal omdat het vanuit een hele persoonlijke ervaring komt. Vanuit mijn moeder. Die heeft MS. Die wilde ooit met de reguliere Elfsteden toch mee fietsen. Mocht niet vanwege een e-bike. Terecht hoor, organisatorisch gezien. Toen heeft ze het heft in eigen handen genomen. En zelf georganiseerd. Nou ja, dat komt dus vanuit een bepaalde passie. Die heb ik zelf overgenomen. En dat je dan dit mag betekenen voor deze doelgroep. Ja, dat is enorm gaaf.
1: Want wat zijn de reacties altijd vanuit de doelgroep?
2: Ja, super enthousiast. Zelfs ook echt wel zodat het zoveel impact heeft gemaakt dat mensen weer meedoen aan de maatschappij. Dus sommige mensen trainen nemen dit als doel en trainen hiervoor. En die zijn hierdoor aan het werk gekomen. En ook weer echt gaan participeren in de maatschappij. In plaats van dat ze stil zaten. En nou, als je dat hoort, nou, dat is gewoon kippenvel elk jaar weer.
1: En hoe ziet die tocht eruit? Jullie starten hier vandaag bij de Elfstedenhal in Leeuwarden. Hoe gaat het dan verder?
2: Ja, vandaag hebben we de etappe Leeuwarden-Dokkum. Dus we fietsen vandaag naar Dokkum toe. Daarna gaan we Dokkum-Vraneker, Vraneker-Workum, Workum-Sloten en dan van Sloten weer naar Leeuwarden toe. En natuurlijk langs alle Elfsteden steden en daar de stempels halen. Tussendoor hebben we ook verzorgingsposten waar ze dan een kopje koffie, thee of wat anders kunnen krijgen. Het is ook geen wedstrijd namelijk, dus ze moeten allemaal rustig aan.
1: Als je de echte Elfstedentocht fietst, dan moet je hem helemaal afleggen om uiteindelijk dat welverdiende vaantje te mogen krijgen. Hoe zit dat hier?
2: Hier krijgt iedereen hem die een afstand aflegt. We hebben ervoor gekozen dat iedereen mee mag doen. Elke afstand mag afleggen. Dus dat betekent dat we zelfs een deelnemer dit jaar hebben die vanaf de stempelpost in Dokkum start. Die wordt op zijn rolstoel geduwd naar de finish. 20 meter voor de finish staat hij op en loopt hij over de finish heen. Daar heeft hij echt heel lang voor getraind, want hij heeft een heel zwaar ongeluk gehad. En ook hij krijgt gewoon zijn Elfstedenkruisje, omdat we vinden dat iedereen zijn eigen uitdaging heeft, zijn eigen afstand mag afleggen. En op die manier dus ook zijn eigen medaille verdient.
1: Dus of je hem nou elke etappe, elke dag aflegt, of misschien maar 10 kilometer, iedereen verdient hem?
2: Iedereen verdient hem, ja.
1: Kijk je ernaar uit straks, het startpunt hier?
2: Zeker weten. Het is altijd mooi weer om te zien als alle witte hesjes opgesteld staan en we geven de startschot en iedereen is onderweg. Dus daar kijken we zeker met z'n allen naar uit.
0: Niels Krijnen, wie dat van de organisatie. Dit is een van de deelnemers.
1: Annemarie Houtsma, helemaal vanuit Hilversum gaat u vandaag starten aan de onbeperkte Elfstedentocht. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe gaat u de tocht afleggen?
3: Met een handbike. Ik zit in een rolstoel en daar koppel ik een handbike aan vast. En dan rij ik de volledige Elfstedentocht.
1: Want u gaat hem helemaal doen?
3: Ik ga hem helemaal doen. Dat is wel het idee, ja.
1: En de hoeveelste keer is dat?
3: De 6e keer.
1: U heeft al aardig wat ervaring.
3: Ja, dat wel.
1: Ja, want
3: gezelligheid, hè?
1: Want hoe gaat dat in de handbike?
3: Ik draai met mijn handen en ik rem met mijn handen. Alsof je wat een ander met zijn benen doet, doe ik met mijn armen.
1: Dat lijkt me wel pittig. Daar moet je wel spierballen voor hebben.
3: Het is inderdaad trainen, want al die kilometers haal je niet zomaar.
1: En heeft u veel veel getraind?
3: Ja, maar ik heb ook virus tussendoor gehad en wat medische dingen. Dus dan is de training niet zoveel. Maar we gaan het gewoon halen, want iedereen haalt hem.
1: Ja, nu het is al de zesde keer, dus u weet wel een beetje wat u kunt verwachten.
3: Ja, zeker. En je krijgt vleugels, hè, op een gegeven moment. Dat is Friesland.
1: Ja, heeft u een favoriet stukje van de route dat u denkt, ja, dat vind ik toch altijd wel een mooi stukje?
3: Het stuk van Sloten, rondom Sloten. Als we van Workum naar Sloten gaan en van Sloten naar Leeuwarden weer, dat vind ik het mooiste stuk. Door de plassen, langs de plassen. Ja.
1: Wat maakt het toch nou zo bijzonder?
3: Het is een vaste kern ook die er is. En iedereen helpt iedereen. En iedereen is gelijk. Het gaat erom dat je met z'n allen kan bewegen. En dat niemand blijft staan. En dat is gewoon het meest fijne.
0: Een bijdrage weer dat van Isa Visser.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
5: Weet je, Jacob, hoi.
0: Wat zit erin, goeie met je?
5: Ja. 84 vanzelfs, hè. Wegwangs toe op stap. We pakken de Frieske Uut Geens Agenda van dit weekend in Jontje Zoon, 80 erbij. En belly dan met Willem Mulder. Hij is van de havenzangers in die tiert. Hij is hier dat weekend in Oudeboorn op de Gondelveert. Ja, en wij kocht toch die muziek bij de lokale platenzaken, of misschien wel bij de V&D in Ljouwert. Rommie werken daar op de platenafdeling doe. En mijn hart geven we de roltrap weer op, zat het vroeger weer. Net als mij weer het de tweede etage zelfs.
6: Geen idee.
5: Ja, nooit heist.
6: Nee, ik kom wel eens snits erin.
5: Oh ja, hoe roltrap ik dat op? Hé, maar daar is eerst houden we toe brommers. Hier is toen een brommer in de jaren 80.
6: Nee, ik zie net een brommer. Ik heb wel een keer een brommer leerd om eens een keer te zien wat het weer. En ja. toen skerd ik in een soort van stress en werd ik Remy moest joh in gos. Daarbij heb ik een hagen vernield en een tunambitie. Werd hier een jochten. En toen ben ik ermee opgehouden.
5: Ja, nou ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja, wat voor brommen wie dat? Wist dat nog?
6: Geen idee.
5: Nou, ik hier in de Yamaha en we zien. Maar ja, wat zegt ze? Een soort de poeg, de krijter, de sundap. Ja, wat wie in de eerste brommen? Ben ik van de skerig naar aan uw harkers. Daar praat ik met Lute Posma. Hij werkte bij Batavus in die tiert. Dat er ook nog brommers makken worden bij Batavus. Net al in de fietsen. Ja, een Hokker Link plaat u die een 80 kerstje bij betinken. Dat ken geen op brommers en vrijheid, tocht ik even. De omroep Pep even pakken. WhatsApp ermee, 0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, die linkplaat graag.
0: Oké, okay, een soort willen familie. Dit is hier nou in Friesland, met de editie van 16 september van het jaar 2026. We winnen weer morgen om tal woorden graag het aan. Even nou nog een hoffelijke middenverder. Dag.
4: Omroep Friesland.
7: Waarnjochen.2FM.
4: Alles wat er speelt.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw in de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt er aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
13: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De stilte, mij volslaan de rest, het is zo dichtbij.
1: Ik viel de warmte, mijn hart vast, het neemt bezit.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat is die nijs van deze week?
3: Het was nogal iets prets.
2: Bijzonder?
4: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
0: Het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Ik word daar blij van.
0: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
6: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
0: Debat en opinie op radio.
5: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
0: Sjog mij op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
4: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries. Ja.
2: Is dat zo?
5: Meer dan niet anders.
7: Nee. Op de radio.
0: Maar ik op televisie.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
10: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: En daarmee is nou 4 minuten oerfjouweren. De provincie die hoopt met takken hier al een paar pasmelders in Friesland om een natuurvergunning te helpen. Moet dat zetten dat hij is naast. En dus de grote hit van Tim Vindy komt voorbij. There's a fraction, too much friction. In de wieken van de 84 dadelijk waarom. Nou, nu had je een 83.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
14: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de 84.
15: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Snijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Ambassador Vermogensbeheer.
3: In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Onderwijs.
19: Bij Jan Dirk de Haan.

0: In de wieken van de jaren 80. Uit 1983, een van die grote hits uit dat hier. Kwam op naam van Tim Finn. Friction, too much friction.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is nood zien we het nog jou. Een goede middag. Welkom bij Onderwijs van deze wijs. Die 16 september. Het is de dag dat Rijkswaterstaat bekend maakt dat de lekkerij in het Leppe aquaduct bij de uitbaan 30 bij Akrum naar 4-4 heeft waarschijnlijk nou toch verholpen is.
3: Het ligt erop dat mij al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
0: Het is ook de dag dat de eerste Friske school in het basis en het voortzetten onderwijs een startpakket kregen om alle leerlingen het Fries te leren. Op school in de regio's dat een soort Fries praat wordt, maar ik op school dat het net zo is.
4: Die gaan van een groot pad in mbo-baan ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel lekker praten kunnen.
0: En het is de dag dat in Leeuwarden voor de zonde keer de onbeperkte Elfstedentocht van start gong is. Meestal maar een chronische ontwanning of behandeling die lezen deze week een aanstaan haar dit bij haar past.
5: Logistiek is zeker een uitdaging. Daarbij hebben we ook de veiligheid hoog in het vaandel. Dus daar zijn we ook altijd mee bezig. Dus ja, het is een hele uitdaging. Maar elk jaar is het nog goed gegaan. Dus dit jaar ook weer.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons wijs. Maar muziek, Nijs en Eftergrond. Dadelijk onder orde. De provincie hoopt Takemier al een paar pasmelders in Friesland om een natuurvergunning te helpen. En in Amsterdam en Enschede zijn er al behandelingen voor fatbikes. Leeuwt nog net. Wat zit er achter dat besluit? Hoe zucht de gemeente naar de discussie over de verkeersveiligheid? Praat er dadelijk over met wethouder Evert Stellingwerf. Eerst nog iets voor het waar in het kwad. Dat is mooi. Sibo Mollema, ja, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jan Durk. Nou, Jona vannacht nog kans op een enkelt buiken. Nou, de wind die neemt aan en zwak vannacht. Het is dan zo'n 11 graden. Morgen hebben we een soort bewolking. Maar eerst kans op een bui en later een regengebied. De zuidwestenwind is in vlagen krijgt 5 ons zon. Straks meer over het waar.
0: Friesland kent Takemier mogelijk al een beetje van het stikstofslot aan. Benamme boeren die het zonder dat ze er zelfs wat ontwang kunnen nog geen geldige natuurvergunning hebben, die zonder maar helpen willen kunnen. Bij de provincie Friesland denken ze dat er mogelijk in een saneerend oergangsbeleid. Daarvoor moet de provinciale steden Takemier wel de eigen Friese stikstof- en natuurherstel onpak goedkeuren. Die hebben deputaire steden Joort versteld, zoals uit landbouwdeputaire Abel Koistra.
7: Ja, als je in het varier hebben wij maar de steden dus plan van aanpak, stikstofreductie, natuurherstel besprutsen. Dat hebben we nou vastgesteld in een Friese aanpak, dat we nou definitief uitvieren willen. En daarin hebben we inderdaad dit traject ook naar voren te halen, omdat het dus primaire doel bloot om die vergunningverlening zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk open te stellen. Vergunningverlening onder voorwaarden, kan daarin helpen. Wat je daar wel voor nodig hebt, is een geborgd plan waarmee je A, stikstof reduceren gaan, en B, ik maar natuur herstel, ontslag gaan. En dat vergunningverlening onder voorwaarden kan daarin helpen. Dus wij vinden dat heel wichtig om zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk het komend hier dat hier te stellen. En dat willen we met de hand van dit plan zo goed mogelijk uitwerken.
8: En binnen bepaalde gebieden werd zoiets mogelijk daar voor het eerst kennen of bepaalde bepaald soort vergunnings die daar mogelijk loskomen op pasmelders. Dus waar mag je het meest hopen op een oplossing zo snel mogelijk?
7: Ja, we gaan natuurlijk zijn dat wij pasmelders en met name interimpers heel graag helpen willen. Dus daar wil ik maar zien, hoe kan dit instrument daarin helpen? En dan jonker zorgen wij bij instrumenten van bijgelijks het intern solderen, het extern solderen of verduurzamingsobjecten, waar al heel veel protte interesse is bij met name de agrarische ondernemers, dat we die instrumenten verder uitwerken willen richting die vergunningverlening onder voorwaarden. We komen tal van initiatieven al bij ons ben die daar maar aan de slag willen om juist ik maar die oplossingskant bezig te zijn, maar ik om weer toekomstperspectief te krijgen voor hun bedrijf. Ja, dus daar zetten wij nou volledig op in.
8: Matthijs de Vries, deputeerde provincie Friesland. Adviseur naar je eigen stikstof- en natuurherstel beleert en wat er het van het reclite en binnen verschil, die hebben je redelijk duidelijk nou schetst en in beeld gebracht. Wat jouw het vertrouwen om te denken van dat komt wel goed?
9: Nou, het kabinet had ik onjoen in de brief van juni dat zij ik reed binnen om met provincies in te gaan over eventuele orenopvattingen. En wij hadden orenopvatting over de objecten hier in Friesland. Ik denk dat dat een handreiking is die we met beide handen oppakken als de provincie Friesland. Wij winnen van Oetjogen, maar de onderbouwingen die wij hebben, dat dit plan een plan is voor de oplossing van vergunningverlening en ek natuurherstel in Friesland. Dus wij geven vol vertrouwen in Peter ek Meidriek.
0: En dat weer deputaire Matthijs de Vries van Natuurzaken, hoe de verschillen tussen de stikstofaanpak van de provincie en die van het Riek. Het Riek wil bijgelijks bufferzones om alle tredje in Friese natuurgebieden hebben die het stikstofgevoelig binnen. De provincie wil dat instrument al ingebroken voor het Vochtelerveen, het Drents-Friese Woud en de Bakkenveensterdun. De bijdrage weer van Remco de Vries.
1: De stem van Doe.
0: Het is de week van de jaren 80 en wij spelen de hele week de quiz De Stem van Doe. En ik dit horen is de vraag weer: wat voor bekende persoon uit de jaren 80 Jesto Jirre?
1: De Stem van Doe.
10: Die houtjes die bij al dit beleek, dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de zetten die dingen, die ben altijd wel hoor.
0: Ja, de vraag dus waar Jirre stier, stuur die antwoord maar de app van Omroep Friesland of broek 06 20 4 9 9 1 9 9 en dan maken ze de kans op dat hele prijzenpakket. En dat ligt er net om. Het blitse Omroep Friesland 80's t-shirt, de nostalgische Pac-Man sokken en we doggen er nog een bonus bij. Dat is zo'n zwaaihandje. Was het vroeger altijd in de auto's eerst, als die op druk plakst, dan bloot hij maar zwaaien. Dus nog een keer wat voor bekende persoon uit de jaren 80, Jesto Jirre.
1: De Stem van Doe.
10: Die houtjes die bij al dit beleek, dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de zetten die dingen, die ben altijd wel was.
0: Toch maar voor de briezen. Stuur die antwoord nou maar de app van Omroep Friesland of 06 20 4 9 9 1 9 9.
1: Het is een hele week bij Omroep.

0: Dat is het mooie van zijn lieden van de jaren 80. Dat is dan namelijk echt persoonlijke favorieten voorbij komen. Zoals deze van Level 42. Dit weer Tracy.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Agnes van een fatbike mag je vereerst gewoon trorieden in Ljouwt. Er komen geen extra maatregels om de fietsen maar de dikke band te verbieden. Bijgelijks in de binnenstad hebben burgemeester en wethouders van Ljouwt besloten. Bij de andere steden in Nederland hebben wel maatregelen genomen in de fatbikes. In Enschede bijgelijks binnen fatbikes in de binnenstad verbieden. En in Amsterdam mag je fatbikes het Vondelpark net meer in. Maar zo'n soort maatregels zucht Ljouwt dus net zitten. Ik praat erover maar Evert Stellingwerf, hij is de wethouder. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: In de gemeente hier ben je een protte vragen hoe stelt. Op fietspaden wil je soms ik op hege snelheid voorbij skeurt door die fatbikes. Maar hele jonge bestuurders erop. Maar de gemeente Ljouwt wil geen maatregelen nemen. Waarom net?
2: Nou, ik moet er nog even bij zitten vooralsnog net. Hè? Want wij hebben inderdaad wat vragen gekregen over hoe zit het dan in Amsterdam en Enschede. Hè? Werd die gebiedsverboden binnen? Is dat zo dat net dat wij is voor Ljouwt? En hadden wij daarin drukken, dan zeggen wij eigenlijk twee dingen. Er zijn wel situaties met fatbikes, maar dat er werden net heel soort meldingen over die. En als ze die worden, dan ben ik verspreid door de hele gemeente. Dus wij hebben eigenlijk geen specifieke locaties waar dat werd die oerlast van fatbikes het meeste voorkomt. En dat is wel het geval in Enschede en in Amsterdam, waar het echt vaak gebieden wat uitspringen.
0: Dus had je dan wat wandelen zon, dan zon je de hele stad eigenlijk, de maak je fatbike mee komen.
2: Nou ja, en dat ken ik net zo, maar je moet wel een soort onderbouwing hebben waarom je een bepaalde verkeersgebruiker van de dik alweer. Hè. En we hebben nou net knog, in handen om dat op die manier te dwang. Er zijn wel meldingen over die fatbikes en je ziet zelf ook wel eens wat gebeurt, maar het is net zodanig dat ze daar een heel verbod op los willen kennen.
0: Nee. Nou is dit in Amsterdam bij Glies in het Vondelpark, hield dat. Hoe is dat bijvoorbeeld in de Prinsen Tuin dan?
2: Ja, nou dat is inderdaad een locatie waar we dan naar Sjugge, de Prinsen Tuin. Maar voor de Presentuin Jilt, dat is een voetgangersgebied. En daar kennen wij nou al handhaven op fietsen. Hè. Daar is geen enkel fietsverkeer daar zien. Dus ik in fatbikes. En dan voegt een gebiedsverbod er verder niks van ta. Dus dat we daar ineens fietsjes zullen, kennen we daar nou al op handhaven.
0: Ja, dan is meer de vraag van doe je dat ik echt? Is er wel eens een handhaver die zijn fiets onhoudt?
2: Nou, zeker. Er is wel eens een handhaver. Het is net zo dat er op elke hoek van de strijd elke dag een handhaver stiert. Dat geeft mij mijn capaciteit. Hè. Dus dan kiezen wij voor de plakken waar het meeste zaken zich voordoen. Nou, in de Prinsen Tuin zijn we vooral in de Stimmer wat meer actief. We hebben een aantal locaties in de binnenstad waar we een soort met de handhavers rondrennen. En dan ken ik op deze of dat bikes onsprutsen worden.
0: Dat binnen een peer van argumenten. Of zeggen van het is eigenlijk hoe de hele stad is er oerlijst. Juridisch lijkt het ik nog wel ingewikkeld. Maar kennen jullie dan helemaal niks dan? Wacht het de gemeente nou gewoon aan?
2: Nou, als je de wet wil handhaven op voetgangersgebieden, daar mag je sowieso net fietsen worden. Dus ik net op fatbikes. Het handhaven op opvoerde fatbikes en andere voertuigen, dat lijkt bij de politie. Hè. Daar wordt al een tijd op gecontroleerd met de rollerbank. Dus er wordt wel schoon naar dit aspect. Maar we hebben nog net een onderbouwing dat we zeggen kennen van hier stellen we een volledig gebiedsverbod in. En wat Joost zegt, er is landelijk ook nog wel wat discussie over of het juridisch sluitend kan. Nou is het Rieke ook wel actief op het gebied van de fatbikes. Hè. Er zit een helmplicht om te komen voor fatbikes. En men praat nou ook over een minimum leeftijd. En wij denken dat ik hele effectieve maatregels wijzen kennen. En uiteindelijk is het natuurlijk om het gedrag van de verkeersgebroekers. Hè. Dus het is net het voertuig op zich, maar vooral... Ja, hoe moet ik er druk van maken?
0: Ja, maar voor eerst dus geen extra maatregels in Ljouwt dat het gaat om de fatbikes. Met Hodder Evert Stellingwerf, dank u wel.
1: De stem van Doe.
0: Ja, moesten nog even zeggen, de opjefte van de stem van Doe, het ken nog. Waar is dit?
1: De stem van Doe.
3: Die houtjes die bij al niet belegd, dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de zetten die dingen willen, die ben altijd wel hoor.
0: Antwoord is welkom op 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Het woemen net slag niet met de Frank Boeien groep om echt even een lekkere, dikke hit te scoren. De platenmaatschappij die wordt contract eigenlijk al opzissen. Maar ja, toen kwam Linda en dat waar draait op de radio en waar vervolgens toch een hit. En zag hier de Frank Boeien groep dan toch een contract te pakken en volgende letter Kronenburg Park en zwart-wit. Zak in het dus again. Dadelijk hier een oersje van het belangrijkste nieuws van dit moment. Maar Jacob Stelbager. En de kist nog maar van, hè? Om de quiz, wat waar zei dit? Er zijn mooie prijzen, maar de verzinning. Dat zag ik er correct eventjes net bij. Maar om die extra uit te dagen om maar te doen. Het t-shirt, het ethisch t-shirt, het zwaaihandje doppen erbij. En die speciale Pac-Man sokken. Dus het is zeker de moeite waard.
1: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerkerij in zicht komt.
2: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
1: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nou jouw vieven. Jacob Stelbaar is hier, maar het Frieske Nijs. Goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. De lekkage bij het Leppa Aquaduct, naast de A32 bij Akkrum, is gerepareerd. In december 2020 ontstierde die lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in de grond boorde voor de onlis van glasvezelkabels en daarbij de folie die de jip in de grond leidt rekken. Zonder tijd komt er geregeld wetter omheen, wat veroorlijst voor het verkeerswagen. De politie had gisteren 12 verdachten houden voor de mishandeling van 2 meisjes op het festival Scots & Skeef in Droriep. De mishandeling vond plaats op 16 augustus en een van de slachtoffers roemde bij een zwierde hersenschudding op. De ouders van dit slachtoffer zijn een belering daar voor de persoon die het beelden leverde koe, dat het dier dus op de Genwijze zone. De politie had nu een 23-jarige en een 26-jarige man uit Waardhoeken onhouden. En er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal van de Westerijn. De gemeente is daarmee akkoord gegaan. De hal viel dicht nadat het Broekers vaststelt hier dat het gebouw net meer veilig weer. Renovatie moet dit verhelpen. Het gaat onder andere om problemen met de dakconstructie en

0: jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
3: Onderwijs.
4: Bij Jan Dirk de Haan.
5: Het is nou 3 minuten oer jouw bevier. Ja, de krijgt regelmatig in de bus hè, van die kranten. Baglies van de Kolmerkranten of de Harlinger Courant. Dat soort van kranten. Maar in Noord-East Friesland, daar hebben ze nou Wils Courant in de bus gekregen. En dat is een nieuwe titel. Het is denk ik een eenmalige titel. En dat komt van de stichting Ik Ben Wil. Dat is een stichting die het lokaal omdenken vreegt voor dementie. En bestaat nou 4 jaar, die stichting. En in die 4 jaar is er heel wat uit de waai. Titus Vocht is de initiatiefnemer. Hij is aanstaande telefoon om meer over die kranten en over de stichting te vertellen. Maar eerst naar Waarman Sibo Mollema. Ja, goeiemiddag Sibo.
6: Goeiemiddag Jan Dirk.
5: En dit is eigenlijk wel een historisch moment, realiseer ik me. Want het is waarschijnlijk de laatste keer dat ze op de radio onkondigen wist. Als Waarman.
6: Dat klopt, want ik stop je ermee, ja.
5: En waarom haast dat ermee op?
6: Nou, ik ben begin van het jaar toen had ik de ziekte van Meniere gekregen. Dat had met evenwichtsorgaan te meisje. En toen ben ik maanden uit de roulage geweest. Het is nog net heel goed dat ik dacht, misschien is dit het moment om er een punt achter te zetten.
5: En toen dacht ze van, ik krijg van Drees en dan is het wel klaar.
6: Ja, Drees die wil me wat taskoen. Ik zou ze verzoekringen over gewoon gebroek van mij te doen. Ik denk, let me dat maar voldoen. Ja. Want ik had er ook altijd wat premie voor betalen. Dus het is mooi geweest. Ik had mij een soort nog te willen dienen. Maar ja, aan alles komt een eind.
5: Ja, nou, dan is het een historisch waarberucht. Ja. En dan zoen je zes kennen van, nou, hij is in elk geval voor variaties waren de waargoden. Maar van alles wat op deze dag.
6: Ja, hier wordt we wat buien gehad. Dan boord hier zelfs zo'n 2,8 mm. Nou, die gaat net hoog natuurlijk. Maar bons het zo'n 0,6. Laagsem 1,6. Grauw 2,4. En bij mezelf in Bodenburg 1,3. En Waskemar hier 1 mm. Nou, de temperaturen die liggen nu ongeveer zo'n 18, 19 graden. Nou, dat weegt zo'n beetje in de verwachting. Nou, joen, dan neemt een bui hier hoor. Dat deelt ik van de nacht. Maar er is nog steeds kans op een enkel buikje. Maar daartussen terug, en natuurlijk, ik wil langere, droegere rieten. Ja, de zuidwestenwind die neemt stadig hoor, en die is vannacht zwak. En die draait dan meer naar het zuid-zuidwesten. Ja, dan hebben we vannacht zo'n 1,5 graden, wat een normale temperatuur is voor heel september.
5: En bij een oorskier mag je trakteren. Dus ja, bij Marstis Moon op trakteren.
6: Nou ja, Moon, dat is net zo'n mooie tractatie. Want ja, Moon had de bewolking had de oerhang. Waarbij op de Moon een enkel licht buik ontstaan kan. Ja, op de Nijmeidje, dan loopt er zelfs een gebied met Rijnoer. Wat onder mij de Jong dwarrt. Nou, dan kunnen er even de 90 millimeters vallen. De zuidwestenwind is matig bobbelon. En in windpoester stof was een kracht 6. Ja, in het waardgebied. Dat is toch wel een kracht 5. Maar uitzet het zo, dus volop juist waar. Morgen een temperatuur van zo'n goede 17 graden in de nacht. Nou, dan hebben we krekkers. De komende nacht, ik weer zo'n 1,5 graden.
5: En dan, Sjubbe, vooruit, had je dan nou wel wat leuks in het vet?
6: Uiteindelijk wel. Vreet nog net. Ja, dan bloedt het wel van het geruste pad. Bloedt het droeg en de zinnen schijnt wat vaker. En de loeken wat stepelwolken hoor. Ja, dan zo'n zontje graden. En een matig, een vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, eigenlijk de joende en de nacht is het dan droeg. Maar je leest de temperatuur van zo'n rond de 13 graden. Ja, sneeuw, dat wordt weer een echte jesdij mijn soort bewolking. En utentrog een bui. En ik dan liet de zuidwestenwind zich flink hielden. Maar ze krijgt 4 tot 6. Dus ja, ik werd een vlagerige wind.

0: Positief is dat de temperatuur op de mitsje wat heger uitkomt met zijn 19 graden. Ja, en snij, dan kun je er een spotje wetter vallen. Maar het meest is, denk ik, dat het droog bloedt. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Ja, nog wel een stevige west-noordwestenwind. Ja, en dan is het ik maar west zo'n 19 graden. Nou, na het weekend, ik denk dat dat het cadeautje is. Komen er een, ik denk wel meerdere droge dagen. De wind die neemt dan al en ja, ze noemen dan ik wat zinnen. Dus ja, oh wel, juist waar, we hebben 10 buien en een soort wien.
1: Nou, uit naam van de hele redactie en ik denk ik uit naam van alle harkers, tegen dank voor die waarberuchten de laatste trui hier.
0: Ik had graag die.
1: En ik zou zeggen, een hele goede pensioen tiet. En waar weet, Adrien de Rooster is nog wat verhoren, dan jaren we die de komende maanden misschien nog.
0: Helemaal goed.
1: En ons jaren we die op.
0: Het allerbeste.
1: Jaren we die op een orenwies, misschien wel werks. Dank u wel, Fibo, voor alles.
0: Graag die. Ja hoor, doe ik.
2: De wieken van de heren 80.
3: Doek treien wie je naai dus heet eruit en hij leert voor is met mijn mingen spruit alleen daar gitaar en een flessen wien. Ik neem hem net kwee jou dat er bij is weegie, maar het gemeenste dat er doen nog die wie het er voortgie, dat er mij neemde trin. Ja, hij vond dat zelfs stinken greut hem op en al zijn vreunen laken haar slap en het wie al moest ik verjocht in het leven in. Als een famke giebelen kreeg ik een kaam, als een jongen gnieske dan sloeg ik hem laam. Ja, het leven is zwier voor een jonge trin. Maar ik waar gauw groot en gauw gemien, maar een scherpe kop en een gezicht van steen bezocht mij schamde toen vlechtje in het land. En ik zwaar een dure eet op een joen, ik zo hem ziek joen dat ik hem voen en ik zo hem deertje, ja.

Ik kwam diep in de woning in de Westerijn en de droeg de Wimmy op het keeltgatslijn. Dat ik stap het daar en ik zoek de kroeg maar in. En daar zeg ik amper de drompeloer, daar aan het taap geweldig stoer. Des idioots, maar bok dit mijn neem de trin. Mijn eigen heet wist ik dat er weer van verwaren foto's dit is mem nog hier. Die groeide boppen zien boze eeg koekskoorn. Die wie groeit en grauw en gries en hard. En ik zeg hem aan mijn bloed wat kaart en ik zei, mijn naam is Trin, hoe is het met die?

Nou, ik rek hem hut tussen 9-1 en hikkie onderuit, maar dat wie maar skien, want die helle mij een knieft en stik van mijn heren mijn hier. Toen sloeg ik hem een stoel, ik hoorde het snuit en weer onder in het westen de feestjes eruit, viochtje en graantje, die naar blubber het bloed en het bier. Ik had er eens vochten mij een taaier, heer, maar ik weet per vast en meer wanneer, die skopt als een ezel en viert als een krokodil. Die laak er rauw en vlokte hees, hij greep zijn pistool, maar ik ging minus eerst en hij stiem je aan te sjen en hij glimke stil.

En hij zei, zoon, de vrouw is roef. Hij worst wat wurrewijs net sloeg. En ik wist, ik kon die net helpen op die libbeswee. Dat ik jou deed die namen en ik verdwoen. En doe zo staf taai wurren onder de groen. En krijg die namen hulp die dat die waak ze mee. Ja, doe vocht is nies en donders gefjocht. En doe meist mijn deeltje, doe haast het riocht. Ik wit het en ik lis er ik neertje niet. Maar de mast mij al tankje, jet ik stier voor de murg in die bonken en de moord in die het. Want ik ben die sek die neemde trien.

0: Ik stap het shit daar ik voort en trek hem in schoon. En ik zei heet en hij neemde mijn zoon. En doet ik voort, je zeggen gedoorzien. Ik denk nog wel om hem uit en terug. Had ik in je verslijn van mijn lis en sjoch. Maar had ik een zoon krijg, dan neem ik hem Piet, Jan of Klaas. Maar geen trien.
1: In de wieken van de jaren 80, een plaatsje van Doe de Veeman. Hij is nep en onruus, maar maakt prachtige teksten. Een jongen neemt Trien, dat is zelfs een oorzetting van de Amerikaanse versie, die heel verneemd worden is. Maar de nood die in onderwijs voor een wat speciaal moment, want oud-voorzitter Henk Kroes van de vereniging De Friese Elfsteden, die is verstorven. In die functie kondigde hij in januari 1990 de 15e Alvesteden-tocht aan. Hij was voorzitter van Simmer 2000, de stichting Nijkleester in Jorwert, werk ik jarenlang als directeur bij de natuurorganisatie Het Friese Geer. Henk Kroes was bijna op 1 november 1938 in Ter Kapelle, wat grootbracht in Goeingehuizen, in 1963 die er mij onder 12e Alvesteden-tocht dus zelfs. En bij die extreem zware tocht kwam maar 1% van de deelnemers over de eindstreek.
2: In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs en toen startten we nou bij de brug in de Van Huismakanaal. Nou, dat was de eerste en was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was zat in het noorden. Ja. Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
1: Ja, Kroes die waart uiteindelijk bij Frenzer van het IJshelle. Zes jaar later in 1969 waart Kroes IJsmaster van de Friese Elfsteden. De IJsmaster stond aan het hart van de regionhaven, had een zware stem bij het besluit om een tocht wol of net teruggeen te lippen. Kroes die wie 24 jaar lang IJsmaster. In 1969 rekenen de meesten door de strenge winter op een tocht, maar die kwam er doen net. In 1984 en 1986 ging de tocht wol terug, maar Kroes dus als IJsmaster.
3: Ja, ik hoop altijd dat de mensen het goed bijhouden, want we moeten natuurlijk wel zien dat we een krappe route bij krijgen. Ja.
4: Hoeveel, je hebt hier 35 knelpunten vliegende week, hoeveel hebben we nou?
3: Nou, we hebben sowieso zandje klumplakken en de zeil ik maaien waar zo'n 1000 meter klunt worden moeten. Het is wat langer omdat haas langer worden is, maar het kan in de rin van de dag kan het wel oprennen. Krijgelijk had dat vliegende week het geval was dat.
4: Die frost die de komende nacht nog komt, heb je die echt nog nodig?
3: Ja, die hebben we heel hard nodig. Net alleen om nou het ijs. Ja, we hopen dat het ijs wat bijgroeien zal. Maar het is vooral omdat we die frost nachts nodig hebben om die zinnen hoe daar we ten eerste te doen.
4: Er wordt geruchten dat er tongen alweer oprennende temperaturen komen. Heb je derde keer van de baan?
3: Ja, heel duidelijk. Omdat wij spookbenauwd zijn voor oprennende temperaturen hoe daar.
1: Nou, Kroes Dami, Jotje Fjouwer, het voorzitterskip oor van de Alvesterenvereniging oor van Jan Sipkema. De winter van Jotje 94 weer rijstig. In Jotje 96 ging de Alvesteren toch net sinds de strenge frost net terug. Maar in Jotje 97, wie dan Safir? Op 2 januari is Jotje 97 kwamen de Rijonhaarden in vergadering bij elkaar. En Aaron spruts Kroes de historische wetten.
5: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
1: Tja, en zij kwam er dus die historische tocht van Jontjen Zoon Jontig. In 2000 Zoon lag Henk Kroes zijn werk voor de Alvesterenvereniging Del, dat wie Hedrik al onkondigde. Op 14 december 2000 Zoon kreeg Kroes de onderscheiding officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn opvolger wie Bewilling.
6: We hebben het volgende besloten. Ik stop als voorzitter van de Elfstedenvereniging, maar op termijn. Dat wil zeggen dat ik als er geen tocht komt, 2 jaar de mogelijkheid neem om mijn opvolger in te werken. En mijn opvolger dat is Wiebe Wieling, hier rechts van mij. Wiebe is 49 jaar, laat ik daarmee beginnen. Dus hij kan nog een tijdje mee. Woont in Hurrikerriep. is lid van de raad van bestuur van de Hanze Hogeschool in Groningen. Is Fries in Ieren en Zien. En is ook Elfstedenschaatser.
1: In Twardhoezen wie Henk voorzitter van Simmer in Friesland, of Simmer Twardhoezen. En in Twardhoezen Sais fietste hij maar 13 oren 10.000 kilometer van Bolthut naar Ghana. De fietsers die helden toen 1200.000 euro op voor een project om het onderwijs in Ghana te verbeteren. Epi Dam die had een biografie schreun over Henk Kroes. De Steer heet dat in het Nederlands. De Skoskerinner in het Friesk. En Kroes wie net alleen nog maar voorzitter van de Alvesterenvereniging en dus van dat Simmer Twardhoezen. Hij wie een keer lang directeur bij de natuurorganisatie het Friese Geer. En Henk Kroes is zo'n 80 jaar geworden. Ik praat over het versterren van Henk Kroes, niet krijg dus bekendmaken, maar de man die hem opvolgde, dat weer Wiebe Willing. Hij waard daarna voorzitter van de Vereniging der Friese Elfsteden. Is intussen dat ik al net meer, maar is aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Wat is jouw eerste reactie op het versterren van Henk Kroes?
7: Nou, die is Pieter, een man die het in het en nieren verbond wie met de vereniging, die daar ik nou zoveel jaren, hè, want het was direct alleen een song van 69, zo intensief bij belutsen is. En een prachtig mens, een hele aimabele man. Ja, die is Pieter.
1: Ja, het ziet er al wel wat onkom, want ja, zijn vrouw is kwartling verstaan. Jo, hebben we altijd nog wel wat volgen, hè?
7: Ja, ja, wij hebben altijd contact gehouden en ja, in die zwaantje is nog net zo lang Lien verstoren. En ja, zwaantje en Henk, die jaren bij elkaar. Henk deelde ik altijd alles met zwaantje. Zwaantje wist ik van alles wat er gebeurde. Dus die dreef heel veel achter. Nou ja, en ik weet hoeveel het hier dat het vreegt om dat te doen. En als dat dan zoveel jaren dingen heeft, dan was dat ik wel te jaren van, maar... Ja, ik denk dat het verlies van Zwaantje van Henk ik wel heel zwier mooi telt. Ja,
1: zo'n 80 jaar is er worden. Laten we dat even bromsen op zijn rol voor die Alfsterentocht. Ja, hoe zou je dat omschrijven, Matten? Wat had hij daarvoor beschutten? Had Peek Sjögenaai zijn rol als ambassadeur voor die tocht naar Boetenta?
7: Nou ja, Henk het vanzelf dat altijd verwoorden op een manier dat dat heel positief was. Ja, de eerste 80, 84, 86 was de Easemaster. Dat kwam vanzelf als een verrassing. Ja, het is zo lang ik vanaf 63 net een tocht was. En in één keer weer die er in 84. Ze hebben mij op de schouders eronder zetten. Het had ik maar krijg kennen alle jaren. Maar ja, Henk wist alles van die Ies. Zette ze daar 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 66 die het vlak daarna kwam. Henk, wie echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vriendelijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je moet op een gegeven moment het besluit nemen dat hij toch terug gaat.
1: Ja.
7: En ik denk dat de Easemaster daar mooi de rayon had, want de rayon had met Rick achtersteen, maar de Easemaster daar een groot woord in had.
1: Ja, je hebt een eer mag hem mooi roepen voordat jou het oornaam. Hij in die tijd een protte om hem vregen en een protte van hem leren kennen?
7: Nou, wij hebben wel een heel soort tijd trobbracht, ik wil te jaren. Ik weet nog, maar je vrouwen in de auto, maar de vrouw die naar de Wijzenzee west. Ja, je praat maar over één ding, en dat is die Alfsterentocht. En wat ik van Henk altijd wel heel erg geleerd heb, is ja, je doet dat mooi. Nou, je doet dat mooi, een hele grote groep van belutse mensen. En dat wol in Friesland, dat we er al hier achter stingen. Maar Henk wie een verbinder en bracht de mensen bij elkaar en die dat op een fantastische wijze.
1: Misschien moeten we nog even memoreren. Debien Jonetsen nou bij Belutsen, maar misschien hij het wel maar maken. Zijn rol bij Simmer Twardhoezen?
7: Nou, ik heb dat een beetje van afstand mooi maken. En, want dat wie nog voordat ik in beeld die vader al sterren toch. Dus ik heb dat in ieder geval maar vanuit het perspectief naar Henk daar net echt mooi maken.
1: Nee, maar goed. Wel een belangrijk ambassadeur ik voor dat grote evenement. En daar zal ik om betocht worden. Lieve Willing, ik vond het mooi dat jou reageren kon bij je in het programma. Dank daarvoor.
7: Graag gedaan.

Henk Kroes dus verstommend 10 minuten van 4 konden we dat melden in deze editie van Onderwijs. Had een belangrijke rol spelen in de wieken van de, of in de jaren 80, dat naam bekruipt al. En ja, nou is de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Maar nou, Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac en The Little Lies.
1: De stem van Doe.
0: Dan maken we nog voor Ruud, hè? Waar Jerrest, Jerder in het programma doet ik de opjefte Jerre Liert. Dat wie de grote vraag. Eerst eens is nog een keer de opjefte.
1: De stem van Doe.
2: Die houtjes, ik ben wel niet beleefd. Dus wat dat betreft gebeurt er net zoveel. Maar ja, de setten die dingen, die ben altijd wel was.
0: We hebben een storm aan ommeldingen gekregen aan deelnemers. Die het, soms het verkeerde antwoord hadden en soms het goede antwoord hadden. Eens even zien, Martin Walega, waar het onder oren neemt, dat wie net het goede antwoord. Eens even zien, wat zit er nog meer? Harm Wiersma, waar het ik nog neemt. Of Van Kouter en de Bie. Maar dat wie het al je net. Ipi van der Kooi uit Sibranda worden. Goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Want wat wie wil het goede antwoord?
3: Dat wie Jannes van der Waal.
0: Dat wie Jannes van der Waal. Zullen we eens even jaren, als het goed is. Even het langere fragment.
4: En ja. Het werd net niet eenzijdig van jou om heel tijd te damien.
2: Nou ja,
4: of is dat mooi?
2: Die houtjes, die ben wel altijd beleefd. Dus wat dat betreft gebeurt er net zo vol. Maar ja, de setten die dingen, die ben altijd wel was.
0: Het wie hem helemaal, daar is het goed. Hast door de tijd van Jannes van der Waal actief mooi maken?
3: Ja, zeker. Jawel. Ja, ik ben het echt de damer, maar ja, ik zie wat rol wat hij dat weer. Ja, ja, dat is ik wel. Ja.
0: Het weer wel een hele verneemde man eigenlijk op dat moment, hè?
3: Zeker, ja, zeker. Hij scheert er wel een beetje uit, hè? Zien ik het dragen en zo. Ja, hij had het wel aardig te zien.
0: Een beetje excentriek wie er toch wel. Ja. Ik heb het wel constateren. Ja. Dan is het helemaal goed. De prijzen komen die kant op dat je dat het t-shirt naar je brandenboring gaat. De Pac-Man zakken en ik het zwaaihandje. Dat we erbij.
3: Geweldig, dankjewel Jan Dirk.
0: Tegendank voor het meidoen. En houd de radio lekker om voor al die ethische hits, hè?
3: Dat gaan we, zeker.
0: Dankjewel voor het meidoen. Dat wie Ipi van der Kooi, de winnaar van deze keer. Morgen is er weer een ei. Kom ons zelfs bij De Stem van Doe.
1: Omroep Friesland.
5: Televisietip.
0: Ze hebben nou vooruit naar de programma's Aasten bij Omroep Friesland op de televisie. We hebben dadelijk eerst Jan Tine Weidenaar met het Friese Nijs. Daarna het allerlaatste waarberucht ik op televisie van Sibo Mollema. Is dat krijgt mij kregen. Hij neemt alles hier. En dan is het tijd voor hier. Dat weer een bijzondere dag bij Golden Retriever Fokkerij Remy Martin in Bantegeer. Reunie met Agnes en haar hoen. Fokker Rob is blied, maar het goede contact in al die jaren.
6: Wij hebben nog mensen in onze kennissenkring van 40 jaar geleden. En daar hebben we nog steeds contact mee. Dat is echt geweldig. En dat is wat die gekke honden allemaal doen.
7: De honden stonden bekend als heel goed, met een heel goed karakter. En minder gefocust op het uiterlijk, maar voornamelijk op het karakter. En het uiterlijk is natuurlijk ook hartstikke goed bij de honden.
8: Gewoon je merkt en je ziet gewoon die liefde, die stralen ze zo uit voor hun honden. En dat is prachtig om te zien.
0: En betreft in Lauzig de familie Wieringa uit Grijnsloon met haar bijzondere auto op Trijet Zilm. En dadelijk na 4 op de radio onder oren om te denken voor het spektakel Stik het Hinder van Harig, dat in januari 2 keer voor een uitverkocht WTC-expo op Viert Waard. Dat zal in reprise. Dat is net in Friesland, maar boeten is provincie. Hoe dat zit, dat hier staat onder oren in onderwijs.
9: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
10: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
11: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
9: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hey, Remon! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daarmee is nood 12 minuten of 7. Een fleurig versierde bus kwam van de Molendel bij Verskaatskwam, Nieuweld en Wurm. Maar een bijzonder pakket aan boord. Het nieuwe startpakket Friese taal en cultuur. Waarom krijg je alle kwam in Friesland dit pakket? Wat vinden de band er zelfs van? Verslagjouwer Geke Leenstra weer erbij. We praten met de band en met de directeur Maaike Beetstra.
9: We zijn hier een wieke bij Omroep Friesland.
22: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
9: De wieke van de jaren 80. Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is verkees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
24: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
25: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
26: Hoe kom ik je waai?
25: Of in die tij wekker had.
27: Hoe kom ik aan het werk?
25: Vragen die toet in toekomst keer.
28: Waar kan ik van over werk leren?
25: Vragen die praktisch binnen.
29: Hoe vind ik personeel?
25: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
30: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
25: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
31: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
2: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data.

0: zoest het net zeggen. Was dit fleurige nummer juist van Billy Joel uit de jaren 80. Maar hij had wel echt hele depressieve perioden. En ja, daarom werd hij vregen om een nummer te maken. Dat ja, jongeren wel een beetje opwekken kunnen, zo wil ik maar zeggen. En om te voorkomen dat jongeren ja, de verkeerde zoen om zelfmoord te plegen. Echt wel een zwier thema. Hij nam hem eerste versie op toen dacht hij van ja, dit is toch te negatief, lid me zeggen. Hij had een hele nieuwe versie betocht. En dat wie deze maar een volle fleurige context. Billy Joel en You're Only Human.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 9 minuten oorvieren is ten mij worden. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 16 september. De dag dat de provincie bekend maakt dat de Friese stikstofaanpak perspectief houdt. Mogelijk kunnen de boeren al in 2027 van het stikstofslot. Deputaire Matthijs de Vries.
3: Wij winnen van Oetjogen met de onderbouwingen die wij hebben. Dat dit plan een plan is voor de oplossing van vergunningverlening en echt natuurherstel in Friesland. Dus wij geven vol vertrouwen in Peter Ekmeidriek.
0: En het is ik de dag dat we van de gemeente Leeuwarden dat er voor eerst geen maatregelen genomen worden. Het zijn fatbikes in de stad. Wethouder Stellingwerf.
4: Er zijn wel meldingen over die fatbikes. En je ziet zelf ook wel eens wat gebeurt. Maar het is net zodanig dat je daar een heel verbod op los wilt kennen.
0: En het is ik de dag dat we jaren dat Henk Kroes verstaan is. Kroes wie Eastmaster en later voorzitter van de Alvesterrenvereniging. Zijn opvolger is Wiebe Wieling.
5: Henk, wie echt heel kundig, heel integer mens, precies. En vriendelijk, maar echt wel besluitvaardig.
0: En op deze bijzondere dag hebben we er nog ontzettend horen met muziek, nijs en achtergrond. Duidelijk onder oren. Ja, een fleurig versierde bus kwam van de morgen bij Verskate Squan, Lilliout en Wurmdel. Maar een bijzonder pakket aan boord. Het nieuwe startpakket Friese taal en cultuur. Maar waarom krijg je alles Squan in Friesland dat pakket? Wat vinden wij er zelfs van? Ze hebben daar een snor hebben. En misschien had het mij kregen in januari van dit jaar het spektakelstik Het Hinder van Harig. Dat zal op Nij opvierd worden. Net in zijn eigen provincie. Maar de boeten hoort het zit juist verderop in deze onderwijs. Eerst nog iets voor het waarbrugt in het kwart kruiven van Sibo Mollema. Goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Jan Durk. Nou, Jona vannacht nog kans op een enkel te buiken. Nou, de wind die neemt aan en zwak vannacht. En het is dan zo'n 11 graden. Morgen hebben we een soort bewolking. Maar eerst kans op een bui en later een regengebied. De zuidwestenwind is in vlagen krijgt 5 ont zon. Straks meer over het waar.
0: De eerste squal had van de morgen het startpakket Friese taal en cultuur kregen. Maar een fleurig versierde bus bracht een zeilskip, maar onder andere debuteerde Volkerts de startpakketten bij de basisqual De Sprong en Alexia in Leeuwt en de dwarfsquallen in Wurdum. En toen reed de bus ik nog terug naar het twarfsqual van voortzettend onderwijs, dat wien Eres en Comenius Marienburg. Beide is in Leeuwt. Alle oorsquallen in Friesland die krijgen dat startpakket ik, maar dat krijgen ze dan voor 1 oktober maar de post. Uw verslaghouder Geke Leenstra, wie er van om bij en praten met directeur Maaike Beetstra en ik maak een aantal bijen.
7: En krijg je in groep 8 ik Friese les?
8: Ja, zeker.
7: Hoe vaak?
8: 1 keer in de week.
7: En leest er ik al Friese praten?
8: Een beetje.
7: Ja, dus krijg je wel een beetje Friese praten?
8: Niet heel erg.
7: En in welke groep zit je?
9: Groep 8.
7: En zo ben je dan weer een keer jou?
9: Ja.
7: En daar is een hele mooie ketting om. Waar is die ketting voor?
9: Omdat ik kinderburgemeester ben, moet ik die om.
7: Oh, en wat betekent dat dan, dat je kinderburgemeester binnen?
9: Nou, ik ben eigenlijk de stem van kinderen.
7: En wat moet je dan vertellen?
9: Ik ben bijvoorbeeld bij Sinterklaas en bij dodenherdenking. Alles wat een beetje met kinderen te maken heeft.
7: En herstel ik Friese les op school?
9: Ja.
7: En ik 1 keer in de weekend?
9: Ja.
7: En nou straks krijg je vaker Friese les. Wat vind je daarvan?
9: Ik vind het wel leuk.
7: Wat hoop je te leren?
9: Om een beetje Friese te praten.
7: Is dat al een beetje?
9: Niet heel erg.
7: En dan? Kun je dan wel een beetje Friese praten?
8: Nee, niet echt. Nee.
7: En wat vies je ervan dat je hem straks meer Frieske lessen krijgt op Squallen?
10: Ja, fijn. Ik hoop wel echt meer de Friese taal kunnen spreken.
7: Maaike Beestra, jij bent de directrice van IKC Alexia. Wat docht je hem nou al om Fries hier op Squallen?
11: Nou, wij dochten best wel een verskarden hier toen dingen. Alleen dan rint het nog net helemaal mooi in trok in de line. En we zeggen ik, dan ben ik krijg nou een kwartierke, een jaloerke in de week Friese les. En dat dan leer je de Friese taal net. En dan maak je de taal net eigen. Dus daar helpen de Nijkeren doen ontzettend bij.
7: Ja, wat zou het grootste verschil nou direct wijzen?
11: Nou, je kan veel meer verbindingen maken met de verschillende vakgebieden. En daardoor krijg je ben gewoon het Fries meer onderbeen. En krijgt het ook meer betjutting. Ja, het jouw rekening in het Fries, ja, dat is heel anders als het jouw losse een boekje wat leren. Mm-hmm. Dus we vinden het belangrijk dat ze en de stavering ding goed leren, maar ook gewoon de verbindingen maken met de dagelijkse dingen.
7: Hebben ben je er nou moeite mee of vinden ze het best wel makkelijk?
11: Dat is heel verschillend. Het ene ben vindt het heel makkelijk en het andere ben vindt het heel moeilijk. Mm-hmm. Ja.
7: Wat denk je dat de grootste uitdagingswijzen zullen?
11: Nou, we hebben best een heel soort Nederlandstalige bijen op Squallen. En oorstalige bijen, hè, die van een oren achtergrond komen. En dus voor hun is de stap natuurlijk volle grutter als Varien die thuis al Fries spreekt. En we hebben natuurlijk collega's die Nederlandstalig binnen. En dus voor deze collega's is dat wel een uitdaging. Ja.
7: Ja, en hoe vleer je dat dan om?
11: Nou, we hebben een hele mooie truck in de line. Ik materiaal voor ons kaft vanuit het taalplan Friesk subsidie. En daar zit ik een hele mooie uitspraakfunctie op. En dus die kunnen onze leerkrachten ondersteunen bij het Jan van de Lessen. Dus ik kan ze net Friese leerkrachten kunnen daar mooi te voeten. En als het al nodig is, dan kunnen de leerkrachten ik onderling wisselen. Hè? Dus de Friese leerkracht kan dan ondergang in een andere groep. En dan kissen en ruilen. Ja.
7: Wat hopen jou dat jouw jaren zullen in 2030?
11: Nou, ik hoop vooral dat er een hele positieve energie zit op de Friese taal. Hè. Dus dat ben er heel blij van willen en leerkrachten uit het leren maaien. En dat het mooi verboen is. Hè. Dus dat het helemaal in het curriculum zit.
0: Maaike Beestra, directeur van IKC Alexia in Leeuwarden.
12: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hele week juist bij u de hits van de jaren 80, maar juist ook bijzondere feitjes en bijzondere televisietunes bij Glix uit de jaren 80. En we komen uit bij een televisieprogramma dat zijn introductie beleefde in jontje 88, misschien wist het nog. Een nijquizprogramma, het heet Waku Waku. De eerste uitsturing is op 18 november. Rob Fruithof, die presenteert dit quizprogramma op Wisten en de Natuur. Bij vragen die gesteld worden op een panel van bekende Nederlanders zitten vaak hele korte filmpjes, hele aparte beste filmpjes, het werd ze vreemde dingen doggen. En bij elke goed beantwoorde vraag werd er een plus een aapke verzinnen. Waar het online van de meeste van de uitzending de meeste aapke zat, is winnaar van de quiz. En de winnaar krijgt dan een geldbedrag dat skonken wordt om een zeld uitkeersen beste doel. Nieuwtje 88, ik neem die eventjes maar om, een mai naar die tijd, naar Waku Waku.

0: Hier is uw presentator, Rob Kruithof.
1: Met de volgende wakkel wakkel.
2: Zelfs wie ik nog jong in jaartje 88. Ik herinner het niet nog. Had het nou echt mooi. Wie het hierkes op de bank, wie dat weet ik net. Maar nou, toch dierbare herinneringen. On wakkel wakkel. En Rob Fruithof, dat speciale programma. Wat toen dus introduceerd werd in jaartje 88. Nou, waarom? Naar de muziek van de jaren 80.

0: tiet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van Dokter van de Ploeg.
2: De tiet van De Tourwees van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hit.

0: drukwerk zong in de jaren 80 oer Marianneke.
1: Onderwijs.
0: Het spektakelstuk Het Hinder van Harig, dat in januari strakker voor een uitverkocht WTC-expo opviert is, belibbert een reprise. In november binnen de 3 voorstellingen in de expohal in Assen. Het Hinder van Harig, als misschien mooi kregen, het is een show met Friske hinders, muziek en theater. De voorstellingen in januari zijn Leoudwiener Steve uitverkocht en waar Nicole enthousiast ontvong. Dat succes krijgt dus nou een vervolg Boetenus Provincie. De artistiek leader is Thierry Kooistra van Weidem. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, ik zei een spektakel met muziek, theater en Friske hinders. Is dat een, wat dat betreft een goede omschrijving?
2: Nou, dus het is het toch, wat ben ik nou nog dat voelt hieraan? Dus wat dat omgeeft, ja, dat is ja, als antwoord, ja. Nee, dat wie het absoluut, een groot spektakel. En dat spektakel, dat gaan wij toch nog eens een keer te herhalen op haar zoektocht. En wij dat weer leven om dat weer maar eens te bedenken.
0: En hoe kom je hem dan in Assen terug?
2: Ja, dat is natuurlijk, dan komt ze eigenlijk in het organisatorische merkomst uit. Maar wat mij verteld is, er zit een half onder TT-circuit. En die is zo'n kwart wordt dat werd als een evenementenhal, een beetje hetzelfde als het WTC Expo. En daar willen ze wat meer activiteit willen ze in. Nou, daar is een heel soort motocross daarin. En daar is al zo'n, en er is binnen al tribunes. En toen dachten ze, wat kunnen we nog meer? En daar is dan ik rond de vaart. Ja, wat doe ik in zo'n en wat mooie tribunes? Nou ja, dat is, dan kom je ook dichtbij een soort piste of eerste bak, om het maar zo te zeggen. En staat die dingen bij elkaar, die werelden bij elkaar. En die motiocor nou eind november in Assen.
0: In hoofdvallen van het oorspronkelijke stuk van Het Hinder van Harig, zat we hier in Friesland zien konen, get aan mij naar Assen.
2: Nou, ik vind sowieso dat als je iets dingen haalt en iets is een wolf net een succes is, maar iets haalt al een keer dingen, dan vind ik dat je het altijd met je de lekkers en tekens met je opscotchie en naar je ding kan je. Dus ik denk dat we 60% horen dat wat goed is, horen. Maar ik al je nieuwe dingen brengen in. En de weekend rondom al je oren zaken die wij ooit een keer scrossed hebben of nog net erin zetten om dat erbij te doen. En ik werd een eigen nieuwe vaststelling. En dat nemen ze dan zitten we natuurlijk nieuwe dice, zoals een heel gauw 2.0 versie of zo. Maar ik wou wel sinds dat ik echt een 2.0 versie is.
0: En de cast en zak in die mei, of komen er een heel soort nieuwe acteurs en nieuwe hinders bij?
2: Nee, gewoon in de basis niet alleen in mij kent. De eerste die vallen al in verband, maar gewoon dat het qua tief net uitkomt. En dan hebben we een hele betoefde naaien meesten die al ver rondstaf. Net verroren het verhaal ik iets erop. Maar in de basis die hebben we maar dezelfde meesten hier. Uit Fries van mij zijn we naar Drenthe al reizen. Yes.
0: En is dit dan de laatste keer? Of denk je dan van nou, kan misschien nog wel een keer?
2: Nee, dat weet ik net. A lijkt het net in mijn hand. En het is net dat ik direct op in eerste instantie van iets maar weer helder wat een succes is. Want ik heb een succes uit te melken. En ik vond het hier nog een heel soort helder wie. En dertig is het artistiek. Ik uitdagend voor u. En tegelijk gaat er een heel soort meesten. Ga dit pas je wat van jij hebt nou dat het voorbij is. En dat vind ik zelfs ik net. Ik zelf, ik leuk dat een aardig meesten dat nog zien kennen. Dus dat is eigenlijk in ieder geval van de redenen dat ik graag het wandel. En ik heb het idee dat er allemaal kreeg begon wie en dat doe je het al aan doen. Nou ja, zou ik even verlengen.
0: En nee, ik kon zien Assen dus voor Het Hinder van Harig. Dank wel voor de bijdrage in deze programma. Tjerk Kooistra wie dat. Dadelijk hier Jacob Stelwagen. Hij brengt het belangrijkste nieuws van deze woensdag. Onder woorden dus het festiëren van Henk Kroes. Dat is triest nieuws, maar daar is ik oornieuws. En ik wil nog een aardige plaat draaien uit de jaren 80, waar ik zelf wel een gevoel bij hier. Dat wie dissen, want wie een jeugdhonk in Dron riep. In te rijden wie dat. Ik stierde vroeger als jonkje zelf. En wat wie het dan leuk als je daar een plaatsje draaien mocht. Op de speakers en die versterker die het zal loodgong. Ken Laszlo en Tonight.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nou Jelde Seizen. Het oorzicht van het Nijs van Dissewijs, die Mai Jacob Stijlwagen. Goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Oud-voorzitter Henk Kroes van de vereniging De Friese Elfsteden is verstoorn. In die functie kundigde hij in januari zijn zoon en jontig de 15e Elfstedentocht te horen met deze nou legendarisch geworden.
14: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
13: Hij was voorzitter van Simmer tot Toezen, de Stichting Nijkleester in Jorvet en werkt hier lang als directeur bij natuurorganisatie Het Friese Geer. En Koers werd bijna op 1 november 1938 in Ter Kapel en werd gebracht in Gwaingehuizen. Als voorzitter van de Elfstedentocht staat erop volgen, troch wie bewieling. Dit is zijn eerste reactie op het versterken van Henk.

0: Biologische boeren binnen benauwd dat ze in de probleem komen door de stikstofplan van landbouwminister Van Essen. En daarom hebben ze een brandbrief gestuurd. De minister wil dat boeren haar stikstofuitstoot flink verminderen. In de plan keppelt Van Essen de melkproductie onder uitstoot. Biologische boeren produceren net een soort melk en zoenen daarom ook net volle stikstofuitstoot te mijen. En dat wil ze nevens bioboer Sjoerd Mierema van Haskedieken een fabiel binnen.
1: Uw statement is eigenlijk van landbouw is een deel van is een pad van het probleem, maar het de kaai van de oplossing. En dan denken wij, biologisch extensief, dat moet een norm worden. En net uitzondering.
0: De lekkage bij het Leppa-aquaduct, naast de A22 bij Akrum, is repareerd. In december 2022 ontstierde die lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in de grond boren voor de onlis van glasvezelkabels en daarbij de folie die het jip in de grond leidt rekken. Zond het iets kwam er geregeld wetter omheen, wat veroorlaast voor het verkeerswagen. De reparatie dwarre haast 4-4, het wie nogal een puzzel om u te vinden hoe die stikkende folie makker worden moest. Is het probleem nou definitief verholpen? Vregen we onderzoeker Anne van der Meer van Rijkswettersteed.
2: Nou, daar liep het wel op, ja. We hadden wel even een slag op de arm, hè, want dat is even jam. Ja, juist dat natuurlijk alles hersteld, de groen is weer dicht. Dus we moeten even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep het erop dat na al die jaren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
0: Van de Moon, de eerste Squam, het startpakket Friese taal en cultuur kregen. En bij het startpakket kennen Squam lessen Friesk en Friese cultuur, Jan. Sinds 1 augustus binnen de nieuwe kerndoel van Kreeft. En dit pakket helpt de Squam bij het invieren van die kerndoel. Alle Friese Squam in het primair en in het voortzet onderwijs krijgen de komende tijd het startpakket Tastjoerd. Dus echt de Squam in de regio's dat net een soort Friesk praat wordt. Nevens debutaire Eke Volkerts, maar de ek die Squam gewoon Friese.
3: En dat zit er maar ook in dat ook hun leerlingpopulatie, en dat is ook wat van de directeuren nu die squallen rondkrijgen, die gaan van een groot pad in mbo-banen ontwerpen, die gaan in Friesland ontwerpen. En dan is het gewoon heel wichtig dat ze wel de taal begrijpen en eventueel praten kunnen.
0: Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
4: En dadelijk keer het waarbericht voor de laatste keer van Sybo Mollema.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
10: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Wie visserplant in Lippenhuizen, dus kunnen Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
12: Onderwijs. Bij Jan Dirk de Haan.
13: Alles wat te spelen. Omroep
4: Het is nou 6 minuten over jouw 6. Ja, een kranten krijgen we wel vaker door de bus, maar meestal in Maties Friesland krijgen nou een hele speciale kranten, Wils Courant. En dat is een uitjeft van de stichting Ik Ben Wil, een stichting die het lokaal omdenken vreegt voor dementie. Die stichting bestaat nog 4 jaar en er is heel wat uit de wijsheid in die tijd. Titus Vocht is de initiatiefnemer. Hij weet ik meer over de enorme oplagen van die kranten en wat er dan nou precies mee bereiken wil. Dadelijk dus de gast in onderwijs. Maar nou een gast die we ja, voor de laatste keer hadden om jouw vier en wie zien officiële afskieën. Sybo Mollema, hij die het waar 3 jaar lang bij Omroep Friesland.

0: had Rob als baarman. En nou, daar hebben we het om jou vier van Oerhoorn. En later in het kwartier vroeg ik hem van ja, hoe komt het nou met de temperaturen jong en vannacht? En dit was zijn antwoord.
1: Nou, de temperaturen die liggen nu ongeveer zo'n 18, 19 graden. Nou, dat weegt zo'n beetje in de verwachting. Nou, jong, dan neemt een buik hier aan. Dat deelt ik van de nacht. Maar er is nog steeds kans op een, ja, een enkel buikje, kan ik wel zeggen. Maar daartussen terug, en natuurlijk, ik wil langere, droegere rieten. Ja, de zuidwestenwind die neemt stadig hoor, en die is vannacht zwak. En die draait dan meer naar het zuid-zuidwesten toe. Ja, dan hebben we vannacht zo'n 11 graden, wat een normale temperatuur is voor heel september.
0: En bij een aarskier mag je trakteren, dus jij bent maastisch morgen op trakteren?
1: Nou ja, morgen dat is net zo'n mooie tractatie, want ja, morgen had de bewolking had de oerhang, waarbij op de morgen een enkel licht buik ontstaan kan. Ja, op de Nijmeidse, dan loopt er zelfs een gebied met Rijnoer, wat onder mij de jong dwarrt. Nou, dan kan er even de nedige millimeters vallen. De zuidwestenwind is matig boppelaan en in windpoester stof was een kracht 6. Ja, in het waardgebied, en ja, dat is toch wel een kracht 5. Maar uitzet er zo, dus volop juist waar. Morgen een temperatuur van zo'n goede 17 graden in de nacht. Nou, dan hebben we krekkers. De komende nacht, ik weer zo'n 11 graden.
0: En dan, Sjubbe, vooruit, hast dan nou wel wat leuks in het vet?
1: Uiteindelijk wel. Vreet nog net. Vreet, ja, dan bloedt het wolf van het rustenpad bloedt het droeg. En de zin is kind wat vaker. En de loeken wat stepelwolken hoor. Ja, dan zo'n 17 graden. En een matige, vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, eigenlijk de jonge en de nacht is het dan droeg. Maar je leest de temperatuur van zo'n rond de 13 graden. Ja, sneur, dat wordt weer een echte jesdijmijn soort bewolking. En uit en trog een bui. En ik dan liet de zuidwestenwind zich flink hielden. Maar ze krijgt 4 tot 6. Dus ja, ik werd een vlagerige wind. Ja, het positief is dat de temperatuur op de midje wat heger uitkomt met zijn 19 graden. Ja, en snij, dan kan er een spotje wetter vallen. Maar het meest is, denk ik, dat het droog bloedt. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. Ja, nog wel een stevige west-noordwestenwind. Ja, en dan is het ik maar west zo'n 17 graden. Nou, na het weekend, ik denk dat dat het cadeautje is, komen er een, ja, ik denk wel meerdere droge dagen. De wind die neemt dan aan en ja, ze noemen dan ik wat zinnen. Dus ja, om wel, juist waar, met 10 buien en een soort wind.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Maar dank dus aan Sibo Mollema voor al zijn waarberuchten die hij de laatste trein hier bij Omroep Friesland bracht had. Hij is zelf maar pensioen. Maar ik heb het slotstuk van jou het net hoor. Het gaat over heel wat oors. Of wat het wel wat maar historie te maken heeft. Het is een opmerkelijk verhaal van een bibliotheek in New Hampshire, dat is in Amerika. Daar is een tijdschrift weerombracht dat maar eerst 132 jaar lang uitleend werd uit de bibliotheek. Gewoon een nummer uit september 1894, dus kist intinken. Het is 48.000 dagen te laat inleveren. De man die het inleveren had, die zei dat het tijdschrift al tientallen jaren niet in huis lag. Maar hoe het daarvoor bij hem bedaren is, daar had er eigenlijk geen idee van. En waarom had hij dat nog inleveren naar de bibliotheek die hier een romhertig boertebeleid aankondigen? Dus al die boertes die weer een feest zet en als hij er ja, misschien wel $10,000 betalen had, dat weet ik net zo precies. Maar in elk geval, nou doorde hij dat tijdschrift in te leveren. Ze hinden bij die bibliotheek wel verwachten dat er nog wat boeken en tijdschriften uit het verliende waarom komen zon, maar dat er iemand bij was zo uit 1894. Dat is wel heel bijzonder. Wat voor plaat past er nog bij? Dat is de vraag. Want hij, even als inspiratie, Davine Michel. Ja, het luidt een beetje voor de hand misschien.
3: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang.
0: Of wat dachten ze van deze oude knijter uit de jaren 70? Dat is van de Johnny Mathis en Denise Williams. Ja, dat komt net uit de jaren 80. Dat hoefde ik net helemaal bij het slotstuk. Aan de andere kant was het ook de bowlingslagers om een jaren 80 plaat te bedenken. Bij het verhaal van Joert, dan krijg je 3 punten extra en draai je die insturing. Als ik het nummer vinden ken en zou het traceren kennen dat het echt uit de jaren 80 komt. Ik mag mezelf nog net te dreig, Martje. Hij wil de Bible lezen van de top 40 en zo, maar daar zit natuurlijk net al te zien. Let maar weten en stuur die suggestie. Maar de app van Omroep Friesland of broek het oude vertrouwde WhatsApp nummer 06 20 4 9 9 9 9.
2: De tijd van Doe Maar. ochtends. En chill.

0: Swin Mai van de eerste de Friske artiesten die het in de jaren 80 tot staren om begon om op het plaatsje. Die wil meer in de popsfeer lijnen. Al die alweer een vries wat meer hybride lipmissies. Maar er schijnt een nieuwe versie om te komen van Bouke en Greetje van Alweer een Vries.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Misschien, wat is Friesland, die krijgen je het al hier een kranten in de bus. Wils Courant. Wils Courant is een uitjefte van de stichting Ik Ben Wil. Een stichting die het lokaal omdenken vreegt over dementie. Ik Ben Wil bezit nog 4-4 en in die tijd er heel wat gebeurt. Titus Vocht is de initiatiefnemer. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En ik ga me een beetje informeren, lid Marcesio het maar. Hoe groot is de oplage van die kranten die het nou de doorrit gaat?
3: Tussen de 30 en 35.000 stuks.
0: En ja, waarom doe je dat?
3: Nou ja, wij doen het eigenlijk omdat we 5 jaar bestaan, hè, zoals je net al zei. En wij vinden het heel belangrijk om aan te geven wat er allemaal is gebeurd, waar we nu staan en waar we de komende jaren naartoe willen. En dat vinden we heel belangrijk, dat het in een papieren krant mooi door onze regio heen gaat.
0: Ja, maar het is wel een enorme kostenpost, toch? Heemse Valleelt?
3: Nee, we hebben niet veel geld, maar we gaan zuinig met onze centrum. Maar we vinden ook een stukje informatie, vinden wij ook heel belangrijk. Ook mensen te blijven betrekken. En daar is dit ook een onderdeel van.
0: Even voor de duidelijkheid, waar wie je wil.
3: Wil was mijn moeder, mijn lieve moeder moet ik eigenlijk zeggen. En Wil die kreeg dementie in 2020. Alzheimer kreeg ze. En ja, daar hebben we als familie zijn we daar heel open in geweest. We hebben toen de campagne gestart van ik ben Wil en ik heb Alzheimer. We hebben 6 grote advertenties. Daar hebben we heel veel mee losgemaakt. Echt een taboe. Als ondernemersfamilie hebben wij dat eigenlijk op straat neergelegd, bekendgemaakt. En helaas is mijn moeder in 2021 overleden. En ik ben toen door de vele reacties ben ik eigenlijk deze stichting begonnen. Ik ben Wil.
0: Wat voor reacties kreeg je dan?
3: Nou, mensen, het taboe zat er nog op, maar heel veel mensen herkenden zich hierin, of familieleden. En, maar ook de openheid, hoe je hier als gezin mee omgaat. Hè, dat je eigenlijk je moeder, een mens, eigenlijk compleet verliest.
0: In wat voor opzicht?
3: Nou ja, de ziekte die neemt overhand. Hè. De ziekte die bepaalt uiteindelijk wat het gaat doen. En dat, mijn moeder heeft dat laatste toe ons gelukkig nog goed kunnen herkennen. Maar de zin die zij tegen ons zei, die nog steeds mij emotioneel maakt, is van ik ben zo bang om te vergeten te zeggen dat ik van jullie hou. En als je daar goed bij nadenkt, dan is dat vreselijk als mens, als moeder, als oma, dat je zo bang bent om de mensen die naast je staan, dat je daar ja, eigenlijk niet meer naar omkijkt.
0: En gebeurde dat, ik? Of had ze dat toch altijd onthouden? In?
3: Nee, heeft ze altijd onthouden. Heel gelukkig, dat heeft ze gelukkig onthouden. Mijn moeder was ook heel positief, ook nog wel. Vrolijk, tuurlijk wel eens verdrietige momenten. Maar nee, ze heeft het eigenlijk heel krachtig. Maar ze heeft op haar sterfbed eigenlijk gevraagd van vertel dit door, ga hiermee aan de slag. Want nou, zoals ze eigenlijk compleet in het leven stond, heel sociaal.
0: Die opdracht, die nemen jou dus heel serieus. Wat, had je heel kwaad een berichtenpunt nemen, Matten? Wat is er het al een 4 weken gebeurd dan?
3: Ja, dan is het. We hebben een eigen boek uitgebracht. Vergeet je niet dat ik van je hou. We hebben een vergetelijk koken gedaan. Er is een wilstulp gekomen. We geven educatie. We hebben de Kilimanjaro beklommen. We noemen het de Wilimanjaro. We organiseren rondvaarten. Ja, kennissessies, symposiums, fietstochten. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Dat, daarom hebben we ook die krant uitgebracht. Om daar eigenlijk alles erin te vertellen. Wat we allemaal eigenlijk gedaan hebben.
0: Ja, en die kranten luiden dus nou. Wat is dan ja. Het eerstvolgende wat er gebeurt?
3: Het eerstvolgende waar we nu vooraan staan, dat is voor komende zondag. Komen de 600 sporters met Los Dokkum komen in actie voor Wil. Want wij willen namelijk volgend jaar de hoogste berg van Nederland gaan beklimmen met 6 tot 8 mensen met dementie uit onze regio.
0: Oh, en dat is.
3: Fantastisch project.
0: Dat is dan in Limburg ergens.
3: Dat is in Limburg en daar maken we een hele expeditie van vrijdag tot en met zondags. En daar komen, dat is het hele mooie, komen zoveel jonge mensen komende zondag in actie. 600 sporters met kids en alles erbij en allemaal voor Wil. Nou, ik krijg er gewoon kippenvel van. En dat halen we hopelijk veel geld op, zodat we de mensen die we meenemen volgend jaar en misschien wel hun mantelzorgers, dat we daar een onvergetelijk, eigenlijk een vergetelijk weekend van maken.
0: Nou, nog één kranten en ik nog een stukje radio-uitsturing te pakken.
3: Dat dacht ik.
0: Titus Vocht, dank u wel.
3: Dank u wel.
0: En succes met je activiteiten.
1: De wieken van de jaren 80. De tijd van het roensje van Hilbert van der Duin.
2: De tijd van
4: Tommy.
2: Betje Pietermientje.
1: En de A-team.
5: I love it when a plan comes together.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ondertinkers en de gevoel.

0: Kim Carnes in de wieken van de jaren 80 hier bij Omroep Friesland en Better Davis Eyes.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Zonder een forsage tiet om gouden ballons op te maken. Dat gaat om het slotstuk, want ja, dit soort sturing zit er alweer op. Dadelijk hier op de radio tiet voor Willem de Vries en Noorderwien. Maar je hoort onder oren muziek van Siep van de Ploeg en de Scene. Maar iedereen is van de wereld. The Road en Boas komen voorbij. En The Homesick zit ik op de playlist. Dat is hartstikke nice size. Maar nou tiet voor de ballons van het slotstuk. Mijn onderleiding van dat tietschrift. Wat dus echt jaren en jaren en jaren te laat inleveren waard daar in Amerika in een bibliotheek. It's Too Late van Carole King zou je hem draaien kennen, zei Gary. De T-set, Song Along, zei Teun zou je hem draaien kennen. Te Laat van André Hazes, Agen, die komt er mee. Fisher Z, maar het nummer So Long. Jelle, die komt er mee. Jelle, u te maken, dank op van in de instuurring. Late Again van Steeler's Wheel, Atje, die zei dat. The Beatles en Get Back. Dat dit ongeveer de suggesties. Want ik zei al, als er nou in je betekent is die door de jaren 80 komt, dat zou het helemaal wel mooi wezen. En er is iemand, nou, die heeft dat toch betekent kunnen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dat is Jan Jaap. Wat hij zei van was draai ik is, dat is Elvis Costello. Komt in 1983 en het heet Every Day I Write a Book. Nog een keer om te aanwezigen. En graag ont een andere keer.

0: zul ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Levering vuurwerken.nl.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
8: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de weg.

0: Ja, welkom luisteraars. Ja, een hele goede avond luisteraars. Welkom bij Balkie Break de Week op deze mooie woensdagavond 16 september 2026. Ik begin al met 226. En aflevering 247. Daar kwam het eigenlijk al...
1: Weet je het zeker?
0: Ja, dat weet ik zeker. Okay. Ja, nee, dat weet ik zeker. En ja, hele goedenavond. En hele goedenavond, Menno.
2: Hoi.
0: Ja. Hey.
2: Hey.
0: Hi.
2: Hi.
0: Oké. Okay. En hele goedenavond, Rianne.
1: Goedenavond.
0: Jij ja, hebt een andere plek gekregen.
1: Ja, nou, het, blijkbaar wil Sebastian niet meer met mij in de studio staan. Dus we wisselen elkaar wat af.
0: Oh nee, ja. Van harte welkom. Jij gaat het presenteren, toch?
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, dat is. Dat wordt me nu even verteld.
0: Ja, luisteraars, Alco is sowieso. Die luistert ook wel af en toe mee. Maar opleiding, brandweer. Dus.
1: Anders gezegd, ik wil niet meer met jou in de studio zitten.
0: Deze woensdag
1: beginnen? Oh ja, beginnen? Zeker.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh jee.
1: Ik sta op een bepaalde plek die dat normaal gesproken ook doet.
0: Ja. Dus, ja, oké. Okay. En Sebas is samen met andere Sebas een dagje uit.
1: Ja.
0: Voor zijn verjaardag. Want die was afgelopen paar weken geleden was hij jarig.
1: Zaterdag.
0: Ja.
1: Zaterdag.
0: Afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Dus en dan heb ik een cadeautje. En dan natuurlijk. En dat kan niet. Ja, dan nemen wij het over. Wat gaan wij in de eerste uren allemaal doen?
1: Nou,
0: mevrouw.
1: Ik dacht de quote van de week.
0: Ja, zeker. En wat hebben we nog meer? In de tweede uur hebben we natuurlijk...
2: Oh, ik moet zeggen, mijn top 5.
0: Ja, top 5. En natuurlijk hebben we ook nog visite.
1: Visite, ja, een paar gasten, hè?
0: Ja.
1: Ja,
0: dus die komt er ook aan beurt. Voor de rest hebben we heerlijk muziek. We zijn begonnen met Menno.
2: Rockwell, Somebody's Watching Me.
0: Ja, en wie kijkt naar jou?
2: Nou, Kylie Minogue, denk ik, met Can't Get You Out of My Head.
0: Ja, en dat allemaal hier bij Balkie Break de Week op deze mooie avond. Waar ook de AD bezig is momenteel. Dus, maar blijf hangen. Wij gaan een lekkere avond.

0: Ja, wie kan jij niet uit je hoofd krijgen?
1: Wie? Kylie Minogue.
0: Hè, kan je die niet uit je hoofd krijgen?
1: Nee, nou. Ja. Nee, maar ik vond Kylie Minogue in de tijd in The Neighbors. Ken je dat serie?
0: Ja, nee, daar hadden we het net ook wat over. Nee.
1: Ja. Ken je dat niet?
0: Nou, misschien als ik het zie, maar ik weet het
1: moet
0: zo
1: je
0: het
1: opzoeken. Neighbors, Australische serie. En daar speelde Kylie Minogue in en Jason Donovan.
2: Natalie en Bruglia.
1: Ja.
2: Ik heb het niet gekeken, maar...
1: Hoe weet jij dat?
2: Omdat je dat weet.
1: Oh.
0: Dat zoek ik je net even.
2: Nee, dat wist ik al.
1: Maar echt waar, dat was... In die periode was ook natuurlijk ook The Flying Doctors. Die ken je wel.
0: Ja.
1: Nou, dat was met elkaar toch wel een avondje Australië eigenlijk.
0: Maar hoe groot is Kylie Minogue ook eigenlijk?
1: Hoezo?
0: Ja, gewoon...
1: Ja, hoe groot, hoe lang ze is?
0: Hoe klein?
1: Ze is klein.
0: Ja? Jouw lengte? Kleiner.
1: Volgens mij 1,58.
2: Hoe groot ben jij?
1: Ik ben 1,72.
0: Oh ja, toch nog een tikje kleiner.
2: Ja, een tikje kleiner.
0: Ja.
2: Heb je het ook al opgezocht?
0: Nee.
2: Oh, ik heb maar het opgezocht.
1: En?
2: Durf je een gok te doen?
1: Ik denk, nee, maar ik denk zelf 1,68.
2: Naar beneden.
0: 1,52.
2: 1,52, ja.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: hoe wist je dat?
0: Ja, ik heb het volgens mij ooit eens ergens gelezen.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ja, sorry, ik zag jou staan. Ik denk lengte, weet niet.
1: Ik ben echt vandaag de pineut, hè?
0: Ja, maar ik sta op Sebastiaan zijn plek. Dat komt erdoor.
1: In de tweede uur, dan ga ik wel daar.
0: Oh, dan mag ik de knoppen doen. Ja. Dat komt helemaal goed.
1: Hé, wat hebben we van de week allemaal meegemaakt? Even de week. We hebben de Prinsjesdag gehad. Afgelopen dinsdag.
0: Ja.
1: Derde week. Derde dinsdag.
0: Ja.
1: Wat zei jij?
0: Ja, ik zei derde donderdag van september.
1: Ja.
0: Maar nee. Ik weet wel wat dat is.
1: Wat dan?
0: Dat is namelijk, dat was vroeger de dag van de kinderleidster. En ik kom uit de kinderopvang. Dus vandaar dat ik het zo heb onthouden.
1: Ah. En wat is het deze week, Menno? De dag van?
2: Van alles.
1: Nou, vertel.
2: Er staan hier 5 dingen.
1: En?
2: Internationale dag ter behoud van de ozonlaag.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Internationale dag van de identificatie.
0: Heb jij hem bij je?
2: Ja, zeker.
0: Okay.
2: Altijd. 2 stuks.
0: 2 stuks nog wel.
2: Ja. Dus ze kunnen me goed controleren.
0: Nou.
2: Internationale dag van de interventionistische cardiologie.
1: Lekker moeilijk.
2: Ja, ik weet, ja.
1: Ja.
2: Internationale dag van de wetenschap, technologie en innovatie voor het zuiden.
0: Ja.
2: Heel specifiek. En Internationale Dag van de Vrouwencondoom.
1: Wacht even.
0: Oh, wacht. Nou krijg ik alle ogen natuurlijk.
1: Ja. Wat is dat?
0: Een vrouwencondoom.
1: Ja.
0: Dat is een condoom voor vrouwen.
1: Ja, nee, maar...
0: Ja, heel eerlijk. Ik ken ze niet. Heb ze nog nooit in het echt gezien?
1: Ik ook niet.
0: Nou, dat wat te studeren... Ik denk niet dat je met een banaan ver komt met een vrouwencondoom.
1: Nee?
0: Nee.
2: Wat grappig. Oh, ik moet toch zeggen ook. Jennifer Lopez met Ain't It Funny.

0: Heel grappig.
1: Ja, maar hoe groot is zij?
0: Ja, ik had net even gekeken.
1: Ja.
0: Zij is een tikje groter, zij is 1,64.
1: Ja, maar weet je wat het is? Wat ik meestal, Jennifer Lopez en er zijn zo van Shakira, volgens mij is het. Oh, is ze ook niet lang?
0: Nee, maar Anastasia ook niet.
1: Wat zei je?
0: Anastasia.
1: Ja. Maar dan hebben ze wel, als ze op het podium staan, en dat, dan hebben ze zulke van die grote hakken. Zulke.
0: Ja, dat kunnen kleinere mannen ook aan.
1: Oh, nee. Ja, nee, wat bedoel je ermee?
0: Nou, als Sebastian luistert, weet hij precies waar ik het over heb.
1: Oh, ja.
0: Ja. Wil je dat ik het benoem?
1: Ja, je kan het benoemen.
0: Zal ik het even uitleggen?
1: Ja.
0: Nou, je hebt op tv zo'n programma met allemaal drag queens.
1: Oh, dat. Oh ja, maar dat klopt. Dat heb ik gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar gaan we in de derde uur gaan we het over hebben. Misschien okay. In de tweede uur, maar in de derde uur gaan we het over hebben. En ook in verband met Armin van Buuren.
0: Ja, en iets wat er morgen is.
1: Ja, zeker. Dat gaan we ook doen.
0: Nee, dan hou ik nu mijn mond.
1: Wat hebben we morgen gedaan?
0: Even bingo.
1: Oh ja, bingo.
0: Bingo?
1: Ja.
0: Van Sascha.
1: Dat? Oh, daar gaan we straks over hebben. Maar we gaan toch nu even heerlijk naar Robbie Williams met...
0: Advertising Space.

0: Oh, dat heerlijk nummer van hem.
1: Ja, dat is wat minder bekende deze.
0: Ja, daarom. Daarom had ik het ingedaan. Ik denk, dan moeten mensen ook...
1: Maar wat klinkt je gek?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Maar heb je een kikker in je keel?
0: Nou, zoiets. Maar ik krijg een heerlijke kopje thee aangeboden zo.
1: Ja, ik hoorde het al.
0: Dus ja, en ja, wat hebben wij nog meer? We hebben sowieso straks komt de quote van de week eigenlijk. En ja, dan moeten we eigenlijk nog 30 seconden even doorpraten. Hé, Menno?
2: Oh, gezellig.
1: Maar dat kan Menno heel goed.
0: Ja, Menno.
2: Oh, dat kan ik heel goed.
0: Ja.
1: Kletsen.
2: Wat moet ik zeggen?
1: Nou, van alles.
2: Oh.
1: Wat ken jij de vrouwencondoom?
2: Nee.
0: Weet je hoe het eruit ziet?
2: Als ik het niet ken, hoe moet ik het dan weten?
0: Nou, jij googelt alles.
1: Zoek eens een plaatje.
0: Ja, zoek een plaatje.
1: En beschrijf eens.
2: Dat hoeft niet hoor.
0: Nee, maar goed. Zo maken we altijd wel van die dingen mee hier bij Balki. Ja, we missen er nog twee collega's. De een is weg. Nou, allebei weg eigenlijk. Eentje is uitje en de andere in de opleiding.
1: Ja, dat klinkt wel heel ernstig. Weg.
0: Ja, weg. Ja, soms moet je van bepaalde mensen afscheid nemen. Maar gelukkig niet van onze collega's, hè?
1: Hou op, zeg. Hey. Hallo.
0: Nee, gewoon afscheid.
1: Ik sta hier tijdelijk, hè?
0: Ja, nee, ja. Maar heb je ook wel eens het gevoel van vernieuwing?
1: Ja, regelmatig.
0: Ja?
1: Ja. Ja, in de winkel ook gewoon.
0: Ja. Vernieuwing en daar komt... de quote van de week ook vandaan.
3: Balki breekt de week. Quote van de week. Omroep
4: Zeeland. This creature knows it's time to leave. When the place protecting it begins limiting its growth. Meet the hermit crab. Unlike most crabs, it doesn't grow its own hard shell. It finds an empty one and carries it as protection. For a while, the shell fits perfectly. It keeps predators away. It gives the crab somewhere safe to retreat. But the crab keeps growing. And eventually, the same shell that once protected it becomes too small. So it does something dangerous. It leaves. For a brief moment, its soft body is completely exposed while it searches for something larger. And maybe that's why some transitions feel so uncomfortable. The identity that protected you 5 years ago may now be restricting you. The relationship that once felt safe, the beliefs that once gave you certainty, the life you worked so hard to build. Outgrowing something doesn't mean it was wrong. It may have been exactly what you needed then. But growth sometimes creates an uncomfortable space between what no longer fits and what hasn't become home yet. The hermit crab doesn't hate its old shell. It simply recognizes that protection has become limitation. And sometimes, the courage to grow begins with becoming vulnerable enough to leave what you've outgrown.

0: mooi hè?
1: Ja, dat past heel mooi bij de quote van de week.
0: Ja, dit was met dat vlindertje zeker.
1: Ja, ja? Zeker weten.
0: Ik moest even nadenken.
1: Dus dat speciaal natuurlijk voor de twee mensen die ik heel goed ken.
0: Oh, wat leuk.
1: Vandaar dat de quote ook zo binnenkomt.
0: Ja, nou heel mooi.
1: En de andere die kijkt ook natuurlijk mee. Ik ga geen namen noemen, maar blijf gewoon lekker rustig hier. We hebben visite en dat komt ook allemaal. We hebben zelfs een, die komt meekijken van hoe hier alles werkt. Nou, onze studio is gewoon vol, joh.
0: En dan missen we ook nog twee.
1: Idris, die zou vandaag komen, luisteraars. Alleen helaas kon hij niet komen.
0: Je verklapt nu gewoon de mystery guest.
1: Ja, helaas. Moet ik nu wel even bekendmaken.
0: Ja.
1: Want ik had het wat op de Facebook gezet. Maar en wanneer die komt, dat laat hij je weten.
0: Verrassing,
1: dat allemaal. Hey, hebben we het over morgen?
0: Morgen? Ja, mogen we het er eindelijk over hebben?
1: Ja, zullen we het even over hebben?
0: Ja, ik ga voor de bingo.
1: Ja, ik ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, dacht jij gaat foto's maken en zo.
1: Ja, nee, ik moet filmen. Ja, want House of Sweetheart bestaat 5 jaar.
0: Ja, vet leuk. Gewoon dezelfde maand als...
1: Als Jules of Nature, ja. Oh, je moest even nadenken.
0: Ja, ik moest even nadenken. Ja,
1: ja,
0: sorry.
1: Nee, geef niet hoor.
0: Het is laat.
1: Ja. Nee, maar dat is morgen eigenlijk, dat gaan we vieren. En zij hebben gevraagd van, goh, hey, Balki, je doet altijd leuk. Sebas zit ook in ons groep eigenlijk. Van, wil je dat opnemen? Ja, dat gaan we doen. En het is een speciaal
0: aflevering.
1: Ja, dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Het leuk.
1: Hey, wij gaan veel muziek draaien. En we hebben visite en dat gaan we installeren. Tot die tijd gaan we naar...
0: Bon Jovi, It's My Life.

0: Ja, prachtig toch?
1: All My Life, ja.
0: Maar All My Life, dat zegt het eigenlijk al. We hebben Bon Jovi, It's My Life.
1: Ja, je bent wel op de live tour.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Wie bepaalt jouw leven eigenlijk?
1: Wie van mij? Nou, ik mag hopen dat ik hem straks zelf bepaal.
0: Bij sommigen is het bepaald door iemand anders of wat dan ook. Het is net hoe de relatie is. Ja, maar eigenlijk bepaal je dat zelf.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, en communicatie is ook heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Ja.
0: Hey, wat gaan we doen?
2: Valky breekt de week.

0: Ja, visite.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ja, het zit hier vol.
0: Nee, hier zit helemaal vol. De studio, ja, min 2.
1: Ja, geen plek voor Alco en Sebastian meer.
0: Nee, dus daarom. Maar wie is aangeschoven bij ons?
1: Nou, we hebben hier 2 dames van de pubquiz.
0: Ja.
1: Ja. En wie zijn jullie?
0: Ja, wie gaat er eerst? Want ja, ik zie hier alleen maar een
2: Nou, dan begin ik gewoon.
0: Oh, kijk.
2: Ik ben Anne. Ik ben 54 jaar. Kom uit Emmeloord. En heb via mijn collega / vriendin meegedaan met de pubquiz. Bij Rianne in de winkel. Jewels of Nature. En toen hebben wij de muziekronde gewonnen. En toen was er gezegd, als jullie van de radiomannen winnen, dan mogen jullie in de studio komen. Dus hier zijn we.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ze hadden echt... Overal, ja, ik zat in een groep. Met wie zat ik eigenlijk? Met Marijke.
1: Maar er zit nog iemand naast, hè?
0: Ja. Alleen dat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Radiomannen. Mm-hmm. Die konden niks aan winnen.
1: Nee, dus, precies.
0: Maar wie hebben we ernaast?
3: Ik ben Angelique. Ik ben 45 jaar en ik kom uit Sneek. En ik heb dus Anne meegenomen naar jouw mooie winkel. Voor de pubquiz. Ja.
1: Ja, wat hebben jullie het goed gedaan ook?
3: Ja.
1: Want jullie hadden één team naast je met Sebastian. En nog een team naast je met Rajesh erin.
3: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, als je de muziekronde wint van 2 radiomannen, dan moet je gewoon langskomen.
0: Ja.
1: En dat deden jullie.
2: Bedankt voor de uitnodiging ook.
0: Ja. Maar hoeveel hadden jullie goed?
3: Maar 13 van de 15, dacht ik.
2: En niet meer.
3: Zoiets. Ik weet het ook niet meer.
2: Ja, we hadden wel veel goed.
1: Ja,
2: veel
1: bijna
2: goed.
1: Alles.
3: Bijna alles.
1: Ja. En Rajesh, hoeveel had jij goed?
0: Wat was het? 8 of zo?
3: Ja, zoiets.
0: 7 of 8?
1: Ja.
0: Ja, maar je zegt het nu ik, hè? Maar ik heb Marijke ook naast me zitten.
1: Ja, maar jij bent van de radio. Jij kent heel veel muziek.
0: Ja. Maar er waren muziek bij en toen dacht ik van, ja, hoe heet het? Ik weet, de eerste was al Nirvana.
2: Ja, dat kwam voor mij. Ja.
0: Jij had het shirtje al aan. Ik zei, joh. En toen kwamen er nummers en ik denk, wat? En toen zat Marijke naast me en op een gegeven moment, ja, hallo, komt er wat? Ik zei, maar ja, muziek was bekend, maar...
1: Ik kwam niet verder.
0: Ik kwam niet verder.
1: Zij wel.
0: Ja.
3: En 2 keer snap. Wij dachten nog 1 is vast fout.
2: Was de vergissing, want, maar je had de hele pubquiz door. Had je de dubbele...
1: Ja. Ja, je moet
2: met Rammstein had je ook met Lind, hoe heet die zanger? Had je ook iets mee?
1: Ja.
2: Ja. Ja, dus dat kregen wij op een gegeven moment in de gaten. Dus daarom waren wij denk ik ook gewoon zo goed.
1: Ja, denk ik ook, ja. Of het komt... Nee, laat mijn mond houden.
2: Oh ja, nee, zeg dat maar niet.
0: Maar de vorige keer... Dat ging kielen met jullie erbij.
2: Dat klopt. Ja.
0: En toen was het echt na 1...
2: Moesten we shoot-out doen.
0: Shoot-out.
2: En elke keer hadden we het allebei goed.
0: Goed. En een paar wisten we niet en jullie ook niet. En toen
1: steeds meer vragen verzinnen.
0: Ja, je had meer vragen moeten verzinnen.
2: En toen was je er zat van en toen zei je, nou is één van deze vragen... Als die hem goed heeft, die heeft hem dan gewonnen. En toen riep ik met mijn domme kop een verkeerd antwoord.
1: Maar geeft niet, want jullie hebben hem nu gewonnen.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Maar hoe vonden jullie de avond? Vertel, mensen gaan ook naar de pubquiz. Maar de sfeer bepaalt ook. Mm-hmm. Ja. Dus na de aanloop, hoe ging dat bij jullie?
2: Ja, heel leuk. Ik had nog nooit pubquiz gedaan. En Angelique die vroeg me voor die eerste dan de ethisch pubquiz...
3: Ja.
2: Nou, ik vond het gewoon superleuk. Dus ik dacht, nou, dit wil ik wel vaker doen. En toen kwam de 90's eraan. Dus ja, natuurlijk.
3: Ja, en ook gewoon in jouw mooie winkel.
2: Ja, sowieso.
3: Een heel andere sfeer dan
2: dat. En dat je dan tussendoor even mag shoppen, wat natuurlijk niet goed is voor je portemonnee.
1: Nee. Geeft niks.
2: Nee, voor jou niet.
1: Als spons je de winkel.
2: Ja, tuurlijk. Nou, je hebt heel veel mooie spullen.
1: Nou, dankjewel.
2: En op Facebook zie ik ook steeds mooie spullen voorbij komen. Nu heb je van die geodes en zo.
1: Als je komt weer langs, buiten de pubquiz.
2: Ja, ik denk dat ik gewoon een dagje Vraneker moet doen. Want om zo even vanuit Emmeloord even naar Vraneker voor jouw winkel alleen... dan maak ik er gewoon gelijk een hele dag van, toch?
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja, dus kom binnenkort een keertje langs.
1: Gezellig.
2: Ja, leuk.
1: Ik vond het in ieder geval superleuk dat jullie er gewoon weer waren.
2: En, ja, omdat het ook bevallen is de eerste keer. Ja, dus kijk, dan is het gewoon leuk om de tweede keer ook te gaan. En zeker als je dan dezelfde tegenstanders hebt, waar je dan nu wel van wint. Dan is het extra leuk natuurlijk.
0: Ik zal volgende keer gewoon mijn extra best doen. Dan is de team Balkie met versterking.
1: Menno.
0: Jij weet alles.
4: Zeker.
0: Dit is ons lopende... wat is het?
1: Woordenboek. Ik denk, dan geef je een ander woord.
4: Ik zal deze keer
2: minder
4: niet vergeten.
2: Lettergrepen.
0: Wat zeg je?
4: Ik zal deze keer niet vergeten te komen.
0: Nee, maar weet je, het is leuk. Het is totaal een andere sfeer, andere plek. Normaal is het een café, weet ik veel. Want het is ook verschillend wie het presenteert het. Hè? En hoeveel vragen er komen.
1: De leukste presenteert het.
0: Ja.
2: Ik vond het wel leuk dat er nu meer vragen waren. Want de vorige keer had ik het gevoel dat het zo snel afgelopen was.
1: Ja, ik was natuurlijk ook aan het... was toen de eerste keer, dus ik pas alles aan. En misschien wordt het de volgende nog wel meer.
2: Nou.
0: En wat is het volgende?
1: Nou ja, Marijke wilde heel graag... Millennium.
2: Zero's.
1: Ja.
0: Zero's.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, Niek schudt ook al...
2: In de lijn der verwachting, zeg maar. Ja. 80's, 90's, zero's.
1: Ja, ik dacht, de kersteditie is ook wel heel leuk.
3: Ja.
2: Oh, dat kun je toch ook doen? Toch? Dan doe je eerst de kersteditie en daarna gewoon de zero's.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik ga nog even bedenken hoe en wat.
3: Leuk.
1: Of we gaan het gewoon over de Grinch hebben. Kan ook.
0: Oh, alsjeblieft.
1: Pubquiz Grinch.
0: Ja, maar wat wil je met Grinch uithalen dan?
1: Oh, kan ik heel veel mee verzinnen. Vooral vlak voor kerst.
2: Oh, maar beginnen met kijken.
1: Iets met groene soesjes.
0: Ja, maar ik ken je antwoorden, maar...
1: Nee, hoeft niet.
0: Nee,
1: ik vroeg niet om een antwoord.
0: Nee, maar die groene soesjes gingen hier wel door de studio.
1: Nee, dat waren geen groene.
0: Nee?
1: Dat waren witte.
0: Je hebt ook altijd... Alle antwoorden erop, hè? Hey, nee, maar wel leuk dat jullie durven om hier naartoe te komen. Want ik weet nog, toen zei... Nou, ik zag jou zweten al van... wie moeten we gaan? Maar ik moet ook zeggen, het was heel gezellig. Want je had ook andere dames mee.
3: Ja.
0: En ik vond het zo grappig. Op een gegeven moment riepen ze wat allemaal. Ja, nee, de tafel was zo gezellig. En op een gegeven moment keken we elkaar aan. En toen lagen we in een deuk. Maar de dames, die deden ook heel leuk mee. En ze waren, hoe oud zijn ze?
2: Het is jouw moeder en schoonmoeder. Dus ik zo tussen de 7...
1: Zeg nu de goede leeftijd voordat ze meeluisteren.
2: Tussen de 60 en de 70.
0: Nou, okay.
1: Heel ruim begrip.
0: Nou, kijk, dat moet je nou gewoon hebben.
3: 60 plus, laten we dat.
0: Ja. Hey, straks gaan we nog meer over hebben. En nou sluiten we eigenlijk de eerste uur af met Michael Jackson, met Billie Jean. En natuurlijk de millenniumjaar, toch?
3: Ja.
1: Ja, staat erbij, hè?
0: Ja, hallo. Ik zou zeggen, tot straks in het tweede uur van Balkie Breekt de Week op deze mooie woensdagavond. Tot zo.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Welkom terug bij Balkie Break de Week. Tweede uur op 16 september, aflevering 247.
1: Oh, wat doe je dat lief.
0: Ja, leuk. Ja, ik was nu voorbereid.
1: Ja. Joost, nu heb je nu voorbereid.
0: Ja,
1: ja, weet je, ja, tweede uur. En dan hebben we straks de top 5. Maar eerst gaan we even verder praten. Monique is aangeschoven.
2: Ik kwam even thee brengen.
1: Ja, en dan blijf je hangen.
2: Ja.
1: Nou, heerlijk. Hey, jij heb jij pubquiz?
2: Nee, ik zou beide keren wilde ik heel graag komen. Maar ik had opleiding, dus ik zat in Katwijk.
1: In Katwijk?
2: Of all places.
1: Ja, all places. Ja. En wat doe je eigenlijk in Katwijk, terwijl je zo'n mooie pubquiz hebt bij Jewels of Nature?
2: Ja, nou, het is zo. Deze opleiding ben ik al 5 jaar aan het uitstellen. En nu dacht ik, ik ga hem doen.
1: Ah.
2: Ja.
0: En dus, toen kwam de pubquiz.
2: En nou, toen kwam de pubquiz. Ja, en toen dacht ik, oh nee, hoe moet ik dit nou doen?
0: Ja, niet.
2: Nee.
1: Nee, maar ja. Volgende keer.
2: Ik hoop dat gaat lukken. Ja. Dan ga ik alles
0: nou even voor, datums door.
2: Ja,
0: dat je er bent.
2: Ja, ik heb de data al staan. Dus ik geef ze wel even door.
0: Helemaal goed.
1: Hey, voordat wij verder gaan, moet ik je wel even zeggen. Ik moet even Misty en Mallory Roy uit India moet ik even de groeten doen. Want zij kijken ook mee.
0: Zellig.
1: Ja, en ze vroegen ook bij, als wij weer van Misty een nummer kunnen draaien. Dat gaan we dat zeker doen in de komende tweede, derde uur. Weet ik niet precies. Maar ik ga even aan de andere kant. Nou, dan ga jij verder, hè? Jij hebt vragen voorbereid.
0: Ach joh, heel veel. Nee, ja. dit ga ik niet voorbereiden, zulke dingen niet. Hé, hey, wat vonden jullie de leukste vraag? Weet je dat nog?
3: Oeh.
0: Ik hoor het kraken.
3: Ja, het kraakt heel hard. Eten. Nou, qua ronde vond ik de muziekronde het leukst.
0: Ja, dat snap ik. Die hebben jullie gewonnen.
2: Ja, maar
3: van die tv-series en zo, daar wist ik gewoon niet zo heel erg veel. Omdat
2: ja, ik weet hem. Die van Natte Mama.
0: Ja, die was die leuk,
3: Natte Mama, ja. Van
0: de tv-series.
2: Van de dinosaur.
0: Ja. Keken jullie die vroeger ook?
2: Ik wel. Ja. De rest had geen idee.
3: Het is compleet langs me heen gegaan.
0: Oh, dat is echt een hele leuke serie. Moet je ze opzoeken. Online.
3: Ik ga het doen. Dinosaur.
0: Ja.
3: Oh, daar heb jij een link van gestuurd.
2: Ja.
3: Ja.
0: Van, en dan weet ik zeker, dan ga je slapen en dan denk je, natte mama.
2: Nee, klopt.
3: Oké.
0: Maar de game ronde, die hadden we ook.
2: Wat ja, daar waren we heel slecht in. Want wij zijn geen gamers.
3: Volgens mij wist ik 1 antwoord of zo.
0: Ja, ik wist ze allemaal eigenlijk niet hoor, maar dat...
2: Nee.
3: Dan denk je Nintendo, Wii, PlayStation, I don't know.
2: Nee.
3: Mijn zoon heeft ze allemaal gehad, maar...
0: Dat hou je niet, maar ik zie nu dat iemand de boel op heeft gezocht.
2: Oh, alle vragen. En,
3: kijk eens.
1: Ja, mooi. Ja. Ik moest hem even zoeken. Ik moest hem even halen. Ik denk, ik heb die nu antwoorden.
3: Heb je gewoon alles meegenomen? Of alleen je eigen...
1: Nee, ik heb alles meegenomen.
2: Oh.
0: Dus hij kan precies zeggen welke hij fout had. Hoeveel rondes waren er eigenlijk in totaal?
3: 5, toch?
0: Ja, even zeggen 5
2: of 6.
0: Ja, 6.
3: Met 15 vragen.
0: Ja, 6 rondes met 15 vragen. Ja. Ja, want dat was 2 keer 5. Weet ik nog wel. Toen hadden we er al 6 op zitten. Maar als je het leuk hebt, schiet het zo voorbij.
3: Ja, ja. Zeker. Ja. Maar ja, je moet het ook allemaal maar verzinnen, die vraag.
0: Ik ben er 3 dagen bezig geweest.
2: Behalve de gameronde, toch?
0: Ja, behalve de gameronde. Die had ik niet gemaakt.
2: Nee.
3: Als je er echt niks van weet.
0: Ja, en ik ben geen gamer, maar de volgende keer doen we ook geen gameronde meer. Dus bij deze, voor degene die willen aanschuiven, er komt geen gameronde meer.
2: Nee,
1: dat was de eerste ronde, de muziekvragen, toch?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nou, weet je hoeveel punten wij hadden?
0: Nou.
1: Marijke en ik.
0: Marijke luistert mee, dus dit vindt ze heel leuk om te horen.
1: Ja, nou ja, het spijt me. Ronde 1 hadden wij maar 3 punten.
2: Hè?
1: Ja. Ik weet dat wij het goed hadden met Nirvana. Ja,
3: ja, maar Nirvana, die kregen jullie cadeau van ons.
1: Ja, dat
0: eigenlijk
1: aan.
0: Maar 2.
1: Dus, ja. En wat wij goed hadden, ja, serieus, dat was eigenlijk de K3. En No Doubt.
3: Oké.
1: En voor de rest was het...
0: En hoeveel punten kon je ook wel halen? 15.
1: Vijftien.
0: Oh, 15.
1: Ja, 15.
0: En dan 3 goed? En dan ook nog bij de radio een eigen programma hebben.
3: Ja, wat vraag je dat vriendelijk.
0: Ja, zo zijn wij, hè?
3: En hoeveel hadden wij dan goed? Want nou werk ik het niet meer.
1: Even kijken hoor.
0: Die had hij net niet mee. Nee.
1: Ja, maar, nou, jawel. Want volgens mij...
0: Ja?
1: Wij gaan even uitzoeken. Want we gaan even kijken van wie wat was.
0: In de derde uur komt Balk hiermee terug.
1: Ja, ik kom op terug. Daar kom ik echt op terug. Want ik heb het hier en bewijs is er. Kijk, op de camera.
0: Ik zie het echt.
1: Ja?
0: Ja, zie het? Ja. Ja. Drie en hele punten.
1: Drie hele punten hadden wij.
0: Twee eigenlijk, hè?
2: Ja, twee.
0: Ja. Maar die hadden jullie wel, hè?
1: Bontekoe.
0: Ja.
1: Ik denk dat wij naar muziek gaan.
0: Echt?
1: En dat hebben jullie aangevraagd. Waarom?
4: Nou, we hoorden het op de radio op het werk. En toen zeiden we, dat nummer, dat nummer moet het worden.
1: Ja. Nou, en dan mag je zelf aankondigen.
4: Nou, hier komt Karma Chameleon van de Culture Club. Ah.

0: Er moet iemand even bijkomen.
1: Ja, ik moet echt bijkomen. Maar jij wou wat zeggen, Monique?
2: Ja, ik dacht net, hoe leuk is het als wij verzoekjes kunnen doen voor onderwerpen voor rondes van de pubquiz?
0: Nou, altijd welkom.
2: Of bedoelde je dat ander over die drie punten?
1: Nee, het is heel vaak genoemd, drie punten wat wij hebben.
0: Nee, ja, sorry, ik drukte nog even. Je hebt één gratis gekregen. Je hebt gratis.
1: Mevrouw, er staat drie, dus je kan wel doorgaan, maar het is drie punten.
3: Ja, van één cadeau.
0: Dat bedoel ik dus.
1: Ja.
0: Eigenlijk twee.
2: Hey, ik geef ook les aan kleuters, hè? 1, 2.
0: Precies.
2: 2, dat stopt die. Ja, dan 3. Stop je. 2.
1: Ik heb drie krulletjes daar.
2: Ja, oké, dat is ook wel
0: op je hoofd bedoel je.
2: Als je ergens een pen hebt, kan ik nog wel een krulletje zetten. Maar dan heb je niet de punten bij.
1: Even uit, dankjewel. Dat is begin. Nee. Nee, maar hey, wat doen jullie voor de rest allemaal? In het dagelijks leven?
3: In het dagelijks leven zijn wij collega's.
1: Ja.
3: Wij werken bij de apotheek van Zuidwest-Friesland. Ik werk meestal in Balk. En Angelique werkt meestal in Akkrum.
4: Akkrum. En Balk.
3: En Balk, soms en werken we ook samen. Okay.
1: Hey, ja, we gaan even over naar van Popquiz naar jullie werk. Is dat moeilijk werk? Zijn er onaardige mensen die daar...
3: Zeker.
1: Ja?
3: Zeker.
1: Oh, ja, nee, ja. Dat is een serieuze vraag.
3: Ja, maar het is ook een serieus antwoord.
1: Ja, echt waar?
3: Maar, wij zijn eigenlijk gewoon het klankbord van de onvrede... wat mensen hebben over verzekeringsmaatschappijen... of het niet leverbaar van een medicijn of, nou ja, verzin maar wat. Dat krijgen wij op ons bordje, ja.
1: Maar dat is eigenlijk wat de verzekeraars bedenken.
3: Ja, dat... die maken een deal met een leverancier, met een fabrikant. En dan bepalen ze dat wij dat moeten leveren aan de patiënt. En sommigen doen er totaal niet moeilijk over. Die zeggen, ach, als het maar werkt. En anderen die gaan er helemaal los op, omdat er één stofje in zit waar ze misschien niet tegen kunnen... En ja, dan, ze moeten het wel altijd eerst proberen. Want ze kunnen niet zomaar zeggen dat ze ergens een allergie van krijgen... als ze het nog niet geprobeerd hebben. Want daar trapt niemand in natuurlijk.
1: Nee. Maar voor duidelijkheid, jullie bepalen het niet.
3: Nee, absoluut niet.
1: De bepaling ligt eigenlijk aan extern, de verzekeraars... en de grote de fabrikanten. Die...
3: Wij zijn zeg maar het doorgeefluik. Wij doen wat er bepaald is.
1: Ja, want ik had altijd een hele andere beeld van. Hè, dat jullie, dat is logisch, want als ik bijvoorbeeld een maagtablet, dan heb je van, hoe heet die ook weer? Aprosol is dat?
3: Panto, Omeprazol.
1: Juist, maar je hebt verschillende merken.
3: Ja. Ook, ja.
1: En dan wordt er dan een goedkope, maar... Toen kwam ik achter dat jullie dat niet beslissen, maar de verzekeraar van... Hey, die vergoeden wij en die andere vergoeden wij niet, want dan moet je zelf betalen.
3: Ja, klopt.
1: Want daar zit het.
3: Ja.
1: Terwijl als ik dus naar het ziekenhuis ga bijvoorbeeld... dat een cardioloog of weet ik veel wie dat schrijft... die haal je dan weer bij de apotheek daar, want dat is een noodapotheek... en krijg je wel... De andere merk.
3: Dan kan je een ander merk krijgen, maar dat ligt gewoon aan het contract wat die apotheek heeft met welke verzorgverzekeraars. Dus het ligt aan het contract van de apotheek met de Friesland of FBTO of wat dan ook. En onze apotheek kan een ander contract hebben dan de ziekenhuisapotheek.
1: Oké.
3: Dus die kunnen dan weer andere dingen leveren en dat krijg je dan natuurlijk ook weer te horen van ja, maar ik, vorige keer kreeg ik in het ziekenhuis kreeg ik een heel ander doosje.
4: Nou, is het wel vergoed.
1: Ja, maar nee, maar jullie zijn eigenlijk heel droog gezegd de pispaal van...
3: Dat
1: is toch zo? Nou, dat is gewoon het feitelijk.
3: Als je het zwart-wit zo bekijkt wel. Gelukkig zijn er ook heel veel leuke patiënten. Dus...
4: Ja, maar het nare is ook dat sommige mensen kunnen er echt niet tegen.
3: Ja, dat is waar.
4: Maar die zijn wel genoodzaakt om het dan te betalen, omdat... wij het anders niet vergoed krijgen vanuit de verzekering. En hè, vanuit onze opleiding, toen ik begon, toen werd alles vergoed. En had je echt zorg naar de mensen en dan kon je ook echt zorg leveren. Maar tegenwoordig wordt dat je gewoon afgenomen. Dus dat is wel, ja, vind ik best wel lastig, ja, soms. Want je wil het zo goed mogelijk doen voor iedereen. Maar dat soort regels, ja, houd je wel daarin tegen. Ja.
1: Jullie blijven hier zitten tot 10 uur?
4: Ja, wat ons betreft,
1: oh, dan gaan we de derde uur hebben we de klaaguur. De klaaguur. Ja. Dus daar gaan we even. Ja, de klaaguurtje, dan mag je alles kwijt. Wat je kwijt, dan gaan we dat over
0: dat
1: hebben.
0: Dat is ook de presentator.
3: 3 punten. Nee, het waren er 2.
0: 1, 2.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Nou, Menno, nee, neem het over hoor. De top 5.
5: Ja, heb ik weer de tijd.
1: Jij hebt weer de tijd.
5: Het is een thema, dat hebben jij en Sebastian volgens mij uitgekozen,
1: ja,
5: toch?
1: Ja, klopt.
5: Hoe dat eigenlijk? Ik weet niet meer hoe namelijk.
1: Nou, dat kwam eigenlijk met Dua Lipa.
5: Had ik het wel goed is.
1: Ja.
5: Dus dit is de top 5 over live optredens.
6: Dit is Menno's top 5.
5: En dit is dus Menno's top 5 en editie 34 alweer. Op uitzending 247 op 16 september 2026. En nummer 5. Dit nummer verscheen voor het eerst in 1970. Het gaat over een man die denkt dat een vrouw te ontmoeten in een nachtclub. En het blijkt een man te zijn. Een omstreden onderwerp toen de tijd. En nu nog steeds eigenlijk. Een aantal radiostations had daardoor moeite om het nummer te draaien. In eerste instantie zong zanger Ray Davies over het merk Coca-Cola in het nummer. Maar dit werd door BBC als reclame gezien. En voor de singleversie werd daarom deze merknaam veranderd in het neutrale Sherry Cola. De zanger moest speciaal uit de Verenigde Staten komen om dit te kunnen veranderen. Maar ja, in 1980 werd een live versie uitgebracht van het nummer. En dit werd een gigantische hit. Dus op nummer 5 vinden we de Britse rockband The Kinks met het nummer Lola. Live gezongen bij de Providence Civic Center in Rhode Island.
6: Nummer 5.
7: We're not going to play that one tonight anyway. All right, we'll do it. One condition, you've got to join in, sing along, right? I took a lot of persuading. If you can't sing, clap your hands. All right, if you can't clap your hands, there's no hope. I'm gonna do a guitar solo.

0: Nummer 4. Omroep
1: Zeeland. Lotte. Graag in Wembley, graag in Philadelphia. En de world. Ik zie gewoon dit in this. This is called Against All Odds.

0: En wat blijft het toch een waanzinnige klassieker. Maar wist je dat je zojuist hebt geluisterd naar een van de grootste stunts uit de popgeschiedenis? We hoorden Phil Collins met Against All Odds. Live opgenomen tijdens het legendarische Live Aid spektakel in 1985. Het verhaal achter deze opname is eigenlijk bizar. Want Collins deed die dag iets wat nooit iemand voor mogelijk hield. Nadat hij 's middags bij het Wembley Stadion in Londen plat speelde, reisde hij met een Concorde om uren later in Philadelphia nog een keer te schitteren. En hij is de enige artiest die op dezelfde dag op twee continenten optrad. En doodop van de jetlag. En met een haperende piano zong hij daar De Sterren van de Hemel, puur op karakter en adrenaline. Een absolute kippenvelmoment dat eigenhandig popgeschiedenis schreef en waarmee Phil Collins liet zien dat hij een absolute wereldklasse artiest is. En van het ene kippenvelmoment gaan we naar de andere op
1: nummer 3.
0: Ja, en dit nummer van Led Zeppelin is een van de bekendste hits van de band, Stairway to Heaven. We gaan alleen niet naar het origineel luisteren.

0: Bonham, zoon van de helaas overleden drummer van Led Zeppelin, John Bonham. Een groot live orkest en een gospelkoor maakten de uitvoering nog unieker en specialer. Dit is de live versie van Stairway to Heaven van Heart op nummer 3.
1: Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Heart, Anne and Nancy Wilson.

0: Ja, George Michael en Queen zorgden in 1992 voor kippenvel op Wembley tijdens een legendarische uitvoering van Somebody to Love. Dit iconische eerbetoon aan de overleden frontman Freddie Mercury geldt tot op de dag van vandaag als een van de beste live optredens ooit. En achter de vocale kracht van George Michael schuilde op dat moment een diepe persoonlijke tragedie. Hij zong een nummer met extra veel kracht omdat zijn eigen partner destijds vocht tegen de gevolgen van AIDS. Ja, zijn partner Anselmo Flepa overleed op 26 maart 1993 in Brazilië aan de hersenbloeding gerelateerd aan AIDS. En op nog maar 33-jarige leeftijd. En de unieke live-registratie werd een jaar later uitgebracht op de succesvolle EP 5 Live. En de volledige opbrengst van dit nummer, van deze nummer 1 hit, ging rechtstreeks naar de strijd tegen de genadeloze ziekte. En hoewel George Michael daar bewees een waardige vervanger te zijn, was er natuurlijk maar één man die Wembley echt bezat. En het brengt ons bij de absolute koning van dat stadion. Dat natuurlijk op nummer
1: 1.
0: En er staat een van de mooiste live uitvoeringen van Queen. Een magische interactie tussen Freddie en het publiek. Het lied is geschreven voor zijn toenmalige verloofde Mary Austin in de jaren 70. En deze relatie veranderde toen Freddie erachter kwam dat hij meer voor mannen begon te voelen. Het lied vertelt hoe hij worstelde met deze gevoelens. En hoe hij Mary kwijtraakte door de keuzes die hij maakte. Ondanks dat de liefdesrelatie eindigde, bleven de twee zielsverwanten en bleven Mary altijd aan Freddie's zijn zij staan. Hier is op nummer 1. Live at the Rock in Rio Festival, 18 januari 1985. The Love of My Life.

0: En dat was hem weer.
1: Ja, je blijft even... Nee, hartstikke mooi, joh. Kunnen we niet nog een top 5 doen? Van met live. Volgende week, want Sebastian is er niet, maar volgende week is hij er wel.
2: Ik had al een themaatje op de agenda staan.
1: Oh, mogen we niet weten.
2: Volgens mij hebben jullie dat ook weer bedacht.
1: Oh.
3: Ik weet van niks. Wat was het?
2: Weet je het niet meer?
1: Nee.
2: Protestnummers.
1: Oh ja. Dat vroeg Sebastian.
2: Ja. Ik hoor muziek, alleen ik zit er af te vragen waar dat vandaan komt.
3: Ja, niet van mij.
2: Oh, hier. De computer zelf.
1: Ik denk...
2: Ik hoor het nog steeds.
3: Ja, wij allemaal hoor.
1: Ja. Wat heb je gedaan?
3: Verrassing. Special effect.
2: Ik heb helemaal niks gedaan. Kijken we zo wel even naar.
3: Dat gaat wel ver.
1: Hey, tweede uur ook bijna afgelopen.
3: Ja.
1: De dames blijven zitten. Derde uur gaan we klagen. maar jij gaat weg.
3: Ik ga weg.
1: Ja.
3: Ik ben het zat. Nee.
1: Nee. Nah.
3: Nee. Ik moet iemand op bed leggen.
1: Oké. Okay.
3: Instoppen.
1: Ja.
3: Ja, een verhaaltje voorlezen.
1: Aha. Ja. Maar volgende week ben je er ook niet.
3: Nee, ben ik er ook niet. Ik zit nu even tijdelijk met een oppasprobleempje. Dus ik ben een beetje om de week nu.
1: Oh, maar dat geeft niet. Maar morgen drek bingo, neushoorn.
3: Ja, dus. Pas voor de bingo.
1: Ja.
3: En Menno?
2: Zeker. Nee, ik ben er niet bij Borg trouwens. Ik zeg het dus nou zeker.
1: Nee, maar zit Team Balki ook eigenlijk. En dat maken we een hele leuke avond van.
3: Ja, en gedeelte Jules of Nature zitten.
1: Ja, ja. Dus dat wordt een hartstikke leuke avond. Straks in de derde uur gaan we van alles nog praten. Klaaguurtje. Dus, maar voordat we dat gaan doen. We gaan luisteren naar Paul Simon met You Can
2: Call Me L.
1: Oké, tot straks in de derde uur.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Ja, welkom iedereen op ja, derde uur van Balkje Breek de Week, aflevering 247. Nog drie te gaan, dan zitten we op 250 en dat is op 7 oktober. Ja, en ja, daar gaan we een klein feestje houden met naasten en 300, daar gaan we helemaal los. Dus maak je maar klaar voor ja, aflevering 300, want dan hebben we hier heel veel mensen. Ja, wat gaan we in het derde uur? Klaaguurtje, Menno.
1: Ja.
0: Ja, jij zegt van Michael Jackson alvast erin. En ja. Ja.
1: En dan stapte je kern af, hè? Dus.
0: Ja. Hey, dit, ja. Anna en Angelique die zitten hier ook. En ja, jullie zijn, ja, wat is het? Apothekersassistenten. Ja. En ja, daar gaan we een beetje over klagen. Wat maken jullie mee? Nou ja, klagen. Voor jullie dan. Want je maakt best wel heel veel dingen mee. En leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Nou, vroeg ik me af. Hoe stressvol is jullie baan eigenlijk? Ja.
2: Best wel.
0: Ja.
2: Best wel, maar niet alleen vanwege kennis, maar ook.
0: Microfoon 4. Dichterbij.
2: Oh, ja. Dichterbij.
0: Ja, ja, dat.
2: Ja.
0: Nou, trek hem naar je toe hoor, een
2: ja,
0: microfoon.
2: Nee, ja, dan valt hij. Nee, maar ook, we moeten heel vaak overleggen. Dan zijn recepten niet duidelijk. We moeten heel vaak met de arts overleggen. Want niet alle recepten zijn even duidelijk. Dus dat maakt het ook stressvol. Niet alleen het patiëntencontact, maar ook alles eromheen.
0: Ja, en, maar dan beginnen we eigenlijk het stukje. Je gaat naar de huisarts.
2: Ja.
0: Die zegt, je hebt een bepaalde kwal. Nou, ja. ik zeg maar wat, je last van hoge bloeddruk.
2: Ja.
0: Ja? Dan doe je de gewone meting, de 30 minuten meting en dat soort dingen. En
3: 24 uur meting.
0: 24 uur meting. Nou, en de conclusie is dan, oké, hoge bloeddruk. Maar dan moet je gaan peilen van welke medicatie gaat werken.
3: Dat is dan de Nederlandse huisartsenstandaard, zeg maar.
0: Ja.
3: Die hebben onder huisartsen is er dan dus een protocol. We gaan eerst met dit beginnen. He, heeft meneer die klachten, dan gaan we daar eerst mee beginnen. Want je hebt natuurlijk 101 klachten die allemaal vanuit het hart kunnen komen. Dus daar zijn ook verschillende medicijnen voor. De ene die werkt meer op je bloedvaten. En de andere zorgt dat het vocht meer uit je lichaam gaat. Zodat je hart minder hard hoeft te pompen. Dus er zijn allerlei verschillende hartmedicaties. En daar maakt de arts dus een keuze in van we gaan dit doen.
0: Oké, maar dan krijg je een medicatie voorgeschreven. Ik weet dat het digitaal gaat. Vroeger kreeg je een papiertje en dan moest je naar de apotheker en die gaf je af. En nou ja, dan moest je wachten.
2: Ja.
0: Half uurtje, uurtje.
3: Zo, ja. Langzame mensen dan.
0: Ja. Ja, ik heb het over Amsterdam, hè.
3: Oh, oké.
0: Ja. Maar nu komt het digitaal bij jullie.
2: Ja.
0: Daar begint het eigenlijk pas het werk voor jullie.
2: Ja, klopt.
0: Wat doen jullie?
2: Nou, wat doen we? Dan de patiënt komt aan de balie en dan is het vaak al digitaal inderdaad binnengekomen. En dan schrijven we het aan. We starten het op, het recept. En dan, dan komen vaak meldingen in beeld van als het niet samen kan met andere medicatie die ze gebruiken. Of als ze ergens een allergie voor hebben. Of als er,
3: Ja, verzin maar iets.
2: Verzin, ja.
3: Ja.
2: Kijk, en wanneer het niet samen kan, dan nemen wij contact op met de arts van dit past niet helemaal goed samen. En dan of we overleggen met de apotheker voor een alternatief. Of we moeten zelf iets aanbieden aan de arts van dit kan niet samen, kunnen we het zo of zo doen. Of er is misschien een dosering niet helemaal goed. Dus we hebben allemaal naslagwerken. Dan moeten we altijd alles controleren of de dosering wel juist is. En of het samen kan met de rest van de medicatie. Dus dat komt wel heel nauw.
0: Maar
2: dus het is niet zomaar een recept
0: Daar staat het hier. Ik zeg maar wat hoor. Oxycepam heb je nodig. En, maar dat is ook nog verschil. Hoe reageer je en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Dan heb je dat gehad. Maar dan ben je uren verder?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
2: Dat moet allemaal in een kwartiertje klaar zijn.
3: Ja, het moet echt, waar? Ja, het moet echt, dat gaat ook best wel snel. En vooral als je geen meldingen krijgt, dan ben je er binnen een minuut in principe eigenlijk al wel doorheen.
2: Ja.
0: Maar stel je voor, iemand heeft een hele nawerk van alle klachten, medicaties moet passen bij elkaar.
2: Ja.
0: Maar dat kost dus meer tijd.
2: Dat kost meer tijd.
3: Ja.
2: En dan hangt het er ook nog vanaf of de arts mee wil werken.
0: Ja, daar zit je ook nog mee.
2: Niet alle artsen zijn
3: Nee, sommigen die staan erop om een bepaald iets voor te schrijven. Die willen dan niet wijken, want die patiënt heeft dat echt nodig. En die heeft maling aan alle andere medicijnen die man of vrouw gebruikt. Ja, dan zitten wij er weer mee. En dan roepen wij het natuurlijk de hulp van de apotheker in om te kijken of er toch niet iets
2: mogelijk is.
3: Mogelijk is om een alternatief.
0: Maar dat is dus de ene meneer, mevrouw die altijd achterin zit, die de adviezen geeft.
2: Ja. De apotheker.
0: Tenminste, de apotheker bij ons hier.
2: Die is eindverantwoordelijk en die neemt alle beslissingen.
0: Want die zet ook een krabbeltje, heb ik wel eens gezien.
2: Digitaal.
3: Digitaal. Die is gewoon echt eindverantwoordelijk.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Als wij iets niet goed hebben gedaan, dan hij controleert gedurende de dag alle recepten die verwerkt worden. Dus dan pikt hij een foutje eruit en dan komt hij naar je toe van, goh, hoe heb je dit bedacht? Dit is niet goed, je moet de patiënt opbellen of, wat voor actie er dan ook maar nodig is. Maar die zit daar heel scherp op om te kijken of wij geen fouten maken natuurlijk.
0: Dus bij jullie is eigenlijk recepten verwerken, medicijnen uitgeven, voorlichting geven.
2: Ja.
0: Nieuwe patiënten, alle nieuwe medicaties die die persoon krijgt.
2: Ja.
0: En daar gebeurt veel of van, dan moet ik rekening houden.
3: Ja, we leggen uit wat het voor een medicijn is, hoe het werkt en wat voor bijwerkingen je zou kunnen krijgen. Wanneer je het moet innemen, voor het eten, na het eten of helemaal niet eten.
0: Nuchtere maag.
3: Ja, sommige medicijnen moeten echt op een nuchtere maag genomen worden. Dus dat is wel even een ding wat je er dan bij moet vertellen. En sommige medicijnen kunnen beter 's morgens ingenomen dan 's avonds. Zo heb je allerlei variaties natuurlijk.
2: Ja,
3: dat moeten wij wel uitleggen.
0: Maar ondertussen heb je heel wat gedaan. Maar dan krijg je dus ook boze klanten, cliënten. Wat zijn het? Patiënten?
3: Patiënten
0: bij jullie?
2: Niet cliënten, moeten we zeggen.
0: Cliënten?
2: Cliënten.
0: Ja, maar je hebt ook mensen die meteen aanvallend is. Heb je ook zulke dingen meegemaakt? Dat ze over de balie heen springen van, jou moet ik hebben.
2: Over de balie trekken.
3: Nee, ik heb niet dat hij er overheen sprong, hè? Maar jij was erbij, hè? Van die meneer.
2: Ja.
3: Ja, die, ik was een andere patiënt aan het helpen, mevrouw. En die meneer, die stond daarachter. Maar die stond er vrij dicht achter. Dus alles wat ik tegen die vrouw zei, dat kon die gewoon horen. En wat die vrouw ook tegen mij zei, kon die ook horen. Dus dat zat me al niet lekker. Maar ik ga niet het gesprek afkappen met die vrouw. Wat ik achteraf misschien beter wel had kunnen doen. Maar toen was die mevrouw weg en toen vroeg ik gewoon, naar mijn idee, heel netjes, meneer, zou u voor de volgende keer iets meer afstand willen nemen in verband met de privacy? Nou, en dat was het startschot. Toen ging die wel los, ja. Dus, ik ben voor de duvel niet bang, dus kom maar op. Dus ik heb hem een beetje uit laten razen. En toen heb ik gewoon gezegd, meneer, als u zo tegen mij praat, dan help ik u niet verder. Dan ga ik kijken of er een collega is. Ik weet niet precies meer wat ik allemaal gezegd heb. Ik bleef vrij rustig.
0: Ja.
3: En ik vond het gewoon niet kunnen. Dan denk ik vraag alleen of hij even afstand wil nemen. Hij had ook kunnen zeggen van, Maar hij begon terug te komen op het inhoudelijke gesprek met die mevrouw. En toen dacht ik, je hebt nog vet staan afluisteren ook. Kwaaier kan je me niet krijgen. Ik blijf gewoon heel rustig. En mijn bloeddruk gaat ook echt niet omhoog of zo. Maar dan denk ik ook van, door wie ben jij opgevoed? Ik zie het echt als een gebrek.
0: Dus dat zijn eigenlijk de mensen die een beetje toxic zijn, toch?
3: Dat zijn mensen die toxic zijn, ja.
2: Mooi bruggetje.
0: Nou, we gaan luisteren naar Britney Spears.

0: Dat was toch toxic. En sommige mensen zijn dat. We hadden net over van het fatsoen. Van dankjewel als je iets gedaan hebt voor de persoon. En dat ze even zeggen, hey, bedankt, werk ze dat. Dat geeft het je ook een bevredigend gevoel van, hey, je hebt je ding gedaan en je gaat naar de volgende. Maar dat missen we momenteel heel erg in ons nieuwe maatschappij eigenlijk.
1: Ja, het is er gelukkig nog wel. Het is er gelukkig
0: het is er wel. Maar het is ook een beetje de opvoeding die je hebt gehad, denk ik.
1: Denk het ook. Absoluut, ja. Maar ik verbaas me er wel over. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar ik heb heel vaak jongere mensen aan de balie gehad. In het verleden ook. Van een jaar of 12, 13 of zo. Die dan iets opkwamen halen. Of voor hunzelf of voor hun vader of moeder, opa, oma. En dat die dan naar de, zich omdraaide en zei, nou, fijne dag nog. En dan sta je echt zo een beetje met je mond open van, oh ja, dankjewel, jij ook, fijne dag. Dat je echt denkt van, hè? Hoe komen hun aan die beleefdheid?
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon opvoeding heet dat natuurlijk gewoon.
0: Opvoeding.
1: Ja. Maar je bent het niet meer gewend, weet je wel. Want je denkt dat iedereen van 13, 14, 15, dat het allemaal rotkinderen zijn.
0: Ja.
1: En geen respect voor ouderen hebben en werk. Ja. Nou, dat denk je niet, maar je maakt het wel heel vaak mee. En, ja, dan zitten er toch een paar van die pareltjes tussen die je hele dag weer goed maken.
0: Ja,
1: weet
0: nou,
1: je wel?
0: Maar dat. Het is het kleine gebaar die je ander geeft eigenlijk van, hey, dankjewel, bedankt en fijne weekend. En heel veel. Weet je wat me ook opvalt? Dat heel veel mensen last hebben van alles op vrijdag.
2: Oh ja, ja.
0: Serieus, en dan komen ze vrijdag van, ja, ik heb de hele week ben ik ziek geweest en nu kom ik bij de dokter. En ja, de medicatie, als je niet in voorraad hebt, kan je niet toveren.
2: Nee, dat denken ze wel.
0: Ja, en dan zeg je van, ja, het is een maandag. Ja, nee, maar ik heb het nu nodig. Ik heb wel eens meegemaakt, hoor. En dan denk ik, ja, maar spaar je dan alles op tot vrijdag?
2: Ja.
1: Ja, en gebrek aan planning is niet ons probleem.
0: Nee, maar dat denken ze wel.
1: Maar dat denken ze wel, ja. Ja.
0: Ja.
1: En dan zeggen wij gewoon, nou, dan moet u naar de spoed.
0: Ja, Leeuwarden.
1: En dat willen ze dan niet, want dat kost natuurlijk weer extra geld.
0: Ja, als je handje schudt, dan ben je meteen je eigen
2: kwijt.
0: Ja. Hey, we hebben derde dinsdag in september. Hebben we onze Prinsjesdag. En heb je naar gekeken?
1: Nee.
0: Oh, nou, dan hoef ik ook niet.
1: Ja. Ik heb het in het journaal voorbij zien komen.
0: Ja.
1: En ik heb natuurlijk een parodie gezien erop. En
0: Die was leuk.
1: Van Marcel Bamberg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die was leuk. Maar verder nee.
0: Nee. Hey, ik wou vragen, want zorg is een hele grote ding. Jullie vallen onder de zorg. Dat was van, waar haal je geld vandaan? En toen was gisteravond eigenlijk op een van de programma's. En toen dan kunnen burgers gewoon dingen vragen. En zei, ja, wat doen jullie zo moeilijk allemaal? Ik zei, van de ene kan je oplossen, maar jullie moeten altijd. Ja, hun verdienen natuurlijk ook kapitalen. Ja, het is soms heel simpel, oplossingen. Maar ja, democratisch moet je dit, daar en zo. En
1: ja, maar overal zitten haken en hoog aan.
0: Ja. En toen zeiden we van, in de zorg eigenlijk, vroeger hadden we particulier en gewoon ziekenfonds. Dat ging makkelijker.
2: Ja.
1: Je kreeg gewoon je medicijnen mee.
0: Ja.
1: Je ging naar de apotheek, je hoefde niks te betalen. Ja, dat. Het is allemaal veranderd.
0: Ja.
1: Alles is duurder geworden.
0: Maar ik moet je wel zeggen, wat wel stapgewijs zie, dat dingen weer terugkomen van vroeger. Dus ik hoop ook de ziekenfonds en de particulier.
1: Ja.
0: Maar dat was makkelijk. Verdiende je meer, dan ging je in een particulier. Verdiende je minder onder een bepaalde. Dan bleef je in het ziekenfonds.
1: Ja.
0: En dan had je geen keuze van die of dat. Nee, was ziekenfonds.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik voel me echt oud. Nee, maar zijn er nog meer dingen die jullie kwijt willen? Ja, is het klaaguurtje, dus dat kan.
1: Nou, het lijkt misschien een heel saai beroep, maar dat is het niet. Je gaat met mensen om, je moet je hoofd gebruiken, dus er moet wel wat hersens in zitten. Want je moet niet alleen maar... Het is best een hele pittige opleiding. Maar dat is juist leuk, de uitdaging. En om als je dus een boze klant aan de balie krijgt... dat je die toch weer probeert met een goed gevoel de deur uit te krijgen. Ja. Dat is een uitdaging. En dat vind ik het leukste om te doen.
0: Ik zou meteen oxyse pam geven, zo iemand. Serieus, ik zeg, ga maar even gestrekt. Even bijkomen. Maar is er ook toevallig... toevallig... dat jullie politie moesten bellen om te langs te laten komen? Nog...
1: Bij mijn vorige werkgever was er iemand die wel helemaal die ging dreigen. Daar was ik zelf niet bij. Dat heb ik dan gehoord van mijn collega's op dat moment. Toen is er wel politie gebeld. Maar dat was een eenmalig incident. Verder heb ik dat nog nooit meegemaakt.
2: Ja, ik heb het wel een keer meegemaakt. Daar was ik zelf niet bij. Maar dat er een vals recept was onderschept. En toen hebben ze die... patiënten heel lang in de publieksruimte aan de praat gehouden en intussen de politie gebeld. En die is toen inderdaad meegenomen.
0: Maar dat gebeurt dus ook wel eens.
2: Ja.
0: Maar dit is wel nu dat er gewoon... dan is het wel blij dat er nu allemaal digitaal gebeurt.
2: Ja.
0: Maar vroeger meestal...
2: Was het
0: gewoon veel, met een papiertje. Maar ja, ze hadden een krabbeltje,
2: die kans,
0: jongen.
2: Het is nu minder, maar dat gebeurt heel af en toe nog steeds wel. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar en dat zijn dan vaak opiaten natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, wat ik ook lees eigenlijk is dat bijna ongeveer 51% van de apothekers assistenten ervaart het... werk als stressvol. Maar merk je dat ook thuis? Je neemt toch het
2: soms
0: stress.
2: Soms wel. Ja, soms wel.
1: Ja, ik durf het. Ik weet het eigenlijk niet. Dat zou ik dan aan mijn kinderen moeten vragen.
2: Maar als je echt een hele drukke dag hebt, dan kom je soms thuis en dan weet je van voor niet meer dat je van achteren leeft. Dus,
1: maar ik denk ook dat het wel met je karakter en je mindset te maken heeft.
2: Ja.
1: Of je druk laat maken.
2: Ja, ook. Maar sommige periodes heb je het gewoon veel drukker.
1: Zo rond kerst is het gewoon een hele drukke periode. Dan ben je soms wel eens blij dat je je voetjes omhoog kan doen.
0: Ja, ik kom één keer in een half jaar bij de apotheker. Voor mijn vader, mijn pleegvader, die heeft allemaal medicijnen. Dus die doen ze om de half jaar.
1: Oh.
0: Dus die krijg ik, dan kom ik daar en dan krijg ik een zakje mee. Nou, mensen kijken me aan van zo, die is... maar het is voor het hele half jaar.
2: Nou, dat helpt wel, dat ze tegenwoordig de herhaalservice hebben dan. He, dus dan wordt het geautomatiseerd herhaald. En dan kun je ook zeggen van... we gaan alvast een paar weken eerder beginnen met de kerstdrukte. Zodat het rond kerst wat minder druk is. Ja. Dus dat helpt zeker, ja.
0: Nou, wij gaan nog meer over... straks nog meer over verkeersruimte. We hebben nog verkeersopstoppingen hebben we ook nog. Dat straks allemaal. Maar nu gaan we toch naar het nummer van Misty en met Young Universe. En daar heeft ze prijs mee gewonnen in India. En 12 september heeft ze ook nog optreden gedaan. En het leukste van dat is, ze komt namelijk in 2027 naar Nederland. En dan is ze ook de gastvrouw en natuurlijk onze co-host van Balkenbreek de Week. We gaan naar Young Universe van Misty.

0: Nou, Menno. Niet de mijne, hoor.
1: Sorry?
0: Nee. Nou, Menno, ik zei, nou ja, wat zongen ze dan?
2: If you want to be my lover?
0: Ja.
2: Nou, nee.
0: Nee, maar... Ja?
2: Niet die voor jou.
0: Nee, ik ben bezet, dus...
2: Mooi.
0: Nee, maar van iemand anders, nee?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oké. Zo houden. Krijg je al... Nee.

0: oude Spaanse?
1: Ja. Ik denk, hoe vaak moet je dat... Nou, dan heb je dat gehad. En dan ga je richting het centrum. Dan is de ene versmalling naar de ander. Dan krijg je in één keer stoplichten... wat eigenlijk in Hallingen stoplichten niet bestaat. Maar die staat er wel. Ja, en dan weer de andere kant komen. Dan is de brug weer stuk. Die moeten ze weer...
2: maken.
1: Ja. En dat doe je half uur aan de andere kant te komen. Kun je beter een fiets pakken? Oh nee.
0: Ik moet beter een boot rondrijden, denk ik. Ik heb het allemaal niet meegekregen eigenlijk.
1: Niet? Nee. Je woont in Hallingen.
0: Die brug bij de muur, zeg maar, die heb ik wel meegekregen. Die ligt er 4 weken uit. Alleen in het weekend kan je er nog overheen rijden.
1: Ja, maar hoe kan je alleen in de weekend... Ja, oké.
0: Okay. Dan werken ze niet, hè? Dan is hij gewoon open.
1: Nou, over dat gesproken... Oh. Dan kom je van Hallingen richting Herbaaiem. Ja? Heb je ze daar weekend zien werken?
0: Nee. Oh, die borden die staan er dan nog, dat je 50 mag.
1: Ja. Ja. Heb je ze zien werken?
0: Nee.
1: Waarom staat er dan?
0: Volgens mijn moeder is die bord toch gewoon omdraaien, bedoel ik.
1: Ja, omdat ze lui zijn, omdat ze die ding niet om willen draaien.
0: Hoeveel werk is dat?
1: Ja, maar kun je de bon voor krijgen? Dat vraag ik me af.
0: Ik hoop van niet.
2: Anders ben je mooi de sjaak.
1: Nee, maar het is overal, hè?
3: Ja.
1: Het is overal.
3: Het is overal.
1: Het is echt waar. Ga je richting Naam, dan is alles afgesloten. Ga je richting Sneek, dan is ene weg...
4: Rondweg is afgesloten, ja.
1: Dus dan denk je, waar kom ik uit?
4: Ja.
1: Nou, dan moet je blij zijn dat je een TomTom hebt. Ja. Nou ja, Google Maps.
4: TomTom, je bent veel langer onderweg.
1: Als je TomTom neemt, dan ga rechtsaf. Dan lig je meteen in de weiland.
4: Ja, precies.
1: Dan had je moeten updaten, zeggen ze dan. Ja, nee, maar het is overal momenteel. En dan denk ik bij mezelf, ze hebben gewoon echt gewacht, hoor. Dat iedereen naar werk ging en dan zeggen ze, ga maar thuis werken. Ja. Nou, dat was mijn vraag. Nee, maar het is irritant. In Leeuwarden is er ook.
0: Wow. Ja, de TomTom die stuurde mij naar Harlingen, want ik was in Leeuwarden.
1: Ja.
0: Dus ik ga bij die oprit. Oprit ligt eruit. En dat had de maps niet aangegeven.
1: En
0: dus
1: toen dacht
0: ik heel Leeuwarden doorrijden om naar huis te kunnen.
1: Ja. Dus via welke kant ben je gegaan? Via Stiens?
0: Ik weet niet via welke kant. Wat maps zei.
1: Dus
0: ik ken Leeuwarden niet. Hè?
1: Waar zit je op school?
0: Drachten.
1: Oh, ja.
0: Dat is niet
1: is
0: beter,
1: hetzelfde?
0: Maar...
1: Rottevallen?
0: Ja.
1: Nou, daar kun je niet op.
0: De drachten, daar begin ik maar niet over.
1: Nou, ik dacht eerst dat... Ik zei, drachten over drachten gesproken. Ik moest werken daar, vroeger. En toen dacht ik, drachten had een treinstation. Maar dan bleek een bushalte te zijn. Busstation. En ik, op een gegeven moment... Ik werkte toen bij de AZC met minderjarige asielzoekers. En ik had... Iemand kon me niet ophalen, dus ik moest naar huis. Dus ik zei, treinstation is verderop. Nou, echt niet.
0: Een beetje bus 320 pakken.
1: Nou, ja. En een kapitaal die ik moest betalen.
0: Het is niet goedkoop, nee.
1: Nee.
0: Ik heb dan gratis OV, gelukkig, maar...
1: Had ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb wel gedeclareerd. En dubbel en dwars ook, want het is bijna midden in de nacht, man. Hebben we nog meer?
0: Nou, ik zat 2 weken geleden ook klagen over iets in het verkeer.
1: Ja, vertel.
0: Dan word je ingehaald door iemand die je keihard rijdt.
1: Ja.
0: Ik rij 106. Dan haalt hij wel zeker in met 130.
1: Ja.
0: Gaat hij voor je rijden.
1: Ja.
0: En dan gaat hij 95 rijden. En dan ga ik hem weer inhalen. Gaat hij harder rijden? Ga ik harder rijden? Gaat hij harder rijden? Ga ik ook harder rijden? Ja. Zit uiteindelijk met 135 naast elkaar te rijden.
1: Ja, die dag zeker van wij gaan wedstrijd doen, meneer.
0: En dan ga ik zachter rijden. Gaat hij ook zachter rijden? Zitten we weer met 105 naast elkaar te rijden? Dan denk ik van, wat moet ik hier nou mee?
1: Nou, ik denk dat het seintje is van, goh, ik ben verliefd op je.
0: Nou. Het was geen vrouw hoor, maar...
1: Nee?
2: Het kan, dat kan ook, hè?
0: Ja, dat kan ook. Nee.
1: Ja. Misschien zei hij van When the Lady Smiles.
0: Ja, had gekund. Maar,
2: je had even moeten lachen.
0: Ja.
1: De Golden Earring. Hier op bij Balkie Breekt de Week.

0: Ja, mijn microfoon mag ook wel doen, hoor.
1: Nee, dat vind ik niet open. Nee,
0: dat geeft niet. Zie je wel, jij had hem echt aan de kant gezet.
1: Ja, ik moet zelf ook even wennen.
0: Ja, nou,
1: ik vergeet het waar mijn eigen microfoon staat.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Dus ik moest ook wennen met... Oh, kijk, onze andere popper is er. Alco.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, Alco, welkom.
2: Dankjewel.
0: Hoor je me?
2: Ja, ik hoor je.
0: Hey, hoe was het?
2: Goed.
0: Ja? Druk gaat?
2: Oh, hartstikke druk.
0: Wat deed je eigenlijk vanmiddag bij de agrarische dagen?
2: Kindermiddag.
0: Kindermiddag?
2: Ik deed zo min mogelijk, maar de rest deed spuitspelletjes.
0: Ja. Ja, wat voor spuitspelletjes?
2: De mensen mochten tegen een autootje opspuiten en die ging dan naar rijden.
0: Oh, oké. Ja, je moet... Je bent in de klaaguurtje gekomen. We hebben nog 13 minuten, dus klaaggeven. Wat ben je? Heb je...
2: Nee, ik heb niks te klagen.
0: Nee. Morgen zijn we bij Drek Bingo, hè?
2: Ja.
0: Jouw moeder gaat mee.
2: Mijn moeder gaat mee.
0: Oh, wat gezellig.
2: Die wou ik zo graag mee. Ik zei, nou, dat kan.
0: Ja. En ik heb een tafeltje voor 8 geboekt, dus...
2: Dan kan het.
0: Ja.
2: Nou, Menno gaat ook mee, toch?
0: Nee, Menno heeft andere dingen op de planning.
1: Ik heb iets van school.
2: Oh. Ja.
1: School? Huiswerk. Oh.
0: Ja, dat hebben we ook. Heb jij ook.
1: Harde deadlines die ik nog moet halen.
2: Oh, jawel.
0: Ja, voor de luisteraars, Alco is er. Dit is onze, wat eigenlijk onze technicus. En die doet er van alles. Hij is een bakker en brandweerman. Hij heeft ook gespeeld brandweerman.
2: Sam.
0: Maar vanmiddag ook druk bij de agrarische dagen. Ja, die is er vanaf vandaag begonnen.
2: Ja.
0: Tot en met zondag. Dus heel veel activiteiten. Dat kun je allemaal opzoeken via hun website. adveraneke.nl. Ga jij nog wat leuke dingen doen?
2: Wanneer dan?
0: Ja?
2: Ja, ik ga de stad in.
0: Wanneer?
2: Vrijdag de stad in en ik denk dat ik er zondagochtend uitkruip.
0: Oké. Nou ja. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Ja.
0: Nou ja. Nog meer klagen. Fatbikes hoorde ik net. Wat vind je van fatbikes? Heb je zelf ook eentje?
3: Nee.
4: Ik heb een elektrische fiets.
0: Geen fatbike. Dat is
4: vind echt... ze er wel leuk uitzien?
0: Ja.
4: Lijkt me ook best wel handig. Alleen ik snap wel waarom ze het fatbike noemen. Je ziet heel veel vette kinderen erop zitten.
0: Sorry dat ik het zeg, maar het is echt zo. Het is een klaaguurtje. Ga maar los.
4: Nou, ik ga niet los.
0: Oh.
4: Maar het valt me wel op.
0: Nee, maar wat ik ook... Weet je, iemand die een vetbak heeft, prima. Hè? Dat is eigen ding. Maar wat ik wel heel erg vind, is dat ze allemaal een hoodie hebben. Over zijn kop heen doen. Nog een petje erop. Dat je eigenlijk niet meer kunt. En soms nog een doekje nog voor ook nog. En dan denk ik, wat verberg je?
2: Ja, maar het is niet zo erg dat ze daar winters mee op gaan op de fiets. Maar zomerdags ook hoodie aan. Petje op. Bodywarmer aan.
0: Ongelukken. Hoeveel, wat heb je dat meegemaakt?
2: Met fatbikes niet.
0: Ja?
2: Nee? Alleen fietsen, elektrische fietsen.
0: Oh. Gaan ze harder dan normaal?
2: Die fietsen?
0: Ja?
2: Nee, volgens mij niet.
1: Wat is de leeftijd?
2: Van een fatbike?
1: Nee, van de ongelukken van de elektrische fietsen die je meemaakt.
2: Eentje was middelbare leeftijd en de andere was een 65 plus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Even terugkomend op fatbike. Bij ons in Hallingen ook, ze racen jongen, echt waar... Alleen toen, dan zie je al degene in de straat, staat nooit de politie natuurlijk, en dan trappen ze niet. En ze gaan hard!
2: Ik mag er niks over zeggen, ik heb een step wat niet mag.
0: maar die gaat niet zo hard als een fatbike hoor.
2: Heel officieel hoort de fatbike ook maar 25 te mogen.
0: Nou, echt niet. Deze echt niet.
1: Dus, wat ook heel irritant is dat irritante toetertje.
0: Ja,
1: dat ze zitten te doen.
0: Heb je wel eens een elektrische auto? Die hoor je niet eens.
1: Nee. Hoor je dan. Nou. Dat is heel traag rijden. Maar...
0: Ja. Hey, nou, we gaan een nummertje draaien. We hebben 9 minuten, dus we moeten wel wat draaien. Keuze. Wie gaat het van jullie twee... We gaan naar luisteren.
3: Charles en Eddie met Would I Lie To You.
0: Oh, heerlijk nummer.
3: Heerlijk nummer.

0: Ja, heerlijk. En, weet je, dit soort nummers draaiden we eigenlijk vroeger heel vaak. En nu komt er toch de donkere tijden aan en dat soort nummers. Vind ik gewoon heel gezellig. Ik, trouwens, ik weet niet of jullie televisie kijken. Jullie hebben MTV of andere net waar de videoclips... En dat vind ik, ik doe het ook wel eens gewoon s'avonds, gewoon kopje thee, videoclips aan.
1: Ja, vroeger had je echt dat MTV nog, hè?
0: Ja.
1: En dan kon je gewoon de hele dag doorkijken.
0: Ja, en je kon en er waren ook weinig reclames. Nu heb je één door reclame, want je moet geld binnenharken. Ja. Ja. Dus dat heb je. En nu proberen wij eigenlijk heel veel jaren 80, 90. De zero's ook te draaien.
2: Daar zorg ik wel voor.
0: Ja. En alcohol zorgt altijd, als hij er is, de Nederlandse hits te draaien.
2: Ja. Mag ik nog klagen?
0: Ja, je mag klagen.
3: Je nog een paar
4: vertel, waar
3: dan
4: heb je over te klagen, Menno?
2: Vreselijke muzieksmaak heb jij.
4: Zegt degene met nauwe ziel.
2: Ja.
4: Nee, dat maakt niet uit, Menno.
1: Niet hoor, Menno.
2: Jij hebt ook hele mooie muziek. Is dat nou sarcastisch of...
0: Hij gaat niet meer een uitzending van je overnemen.
2: Nee.
4: Oh jawel hoor, ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ja, ik
4: alleen had ik de volgende keer een tip. Alleen maar lange nummers doen.
2: Ja, en minder tekst.
4: Ja.
2: En ik moet er misschien 10 minuten van afrekenen, sowieso.
4: Ja, maar het is allemaal goed gegaan.
2: Ja, ja.
0: Nou, we zijn de laatste minuten gaan in. Ik wil jullie heel erg bedanken. Hebben jullie nog wat de luisteraars wilt zeggen en roepen?
1: Ja, wees een beetje lief voor elkaar.
0: Dat is een hele belangrijke tip.
3: En heel erg bedankt dat we hier mochten zijn.
0: Nou, jullie bedankt dat jullie tijd hebben gemaakt om hier te zijn. Ja, jullie zijn altijd welkom. En volgende pubquiz... dat zien we zeker jullie weer daar. Jij moet vanavond naar de bakker?
4: Nee, ik heb vakantie.
0: Ja.
4: Wat dan, had je weer zo'n wijze broodjes gewild?
0: Ja. Ja, namens mijn zoon ook bedankt, hè? Hey, ik wens iedereen een hele fijne avond. En wij gaan uit met...
2: De Crash Test Dummies.
0: En ik zou zeggen van... heb lief voor elkaar. Denk al om elkaar. En hou van elkaar. Tot volgende week bij Balken Breekt de Week. Volgende week aflevering 248. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur door Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
3: En daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80. De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Oud-voorzitter Henk Kroes van de vereniging De Friese Elfsteden, die is verstoren. In die functie kondigde hij in januari 1990 de 15e Alvesterentocht aan. Hij was voorzitter van Simmer Twatoelsen, de stichting Nijkleester in Jorwert, werk ik jarenlang als directeur bij de natuurorganisatie Het Friese Geer. Henk Kroes was bijna op 1 november 1938 in Ter Kapelle, wat grutbracht in Goeingehuizen. In 1963 die er mooi onder de 12e Alvesterentocht dus zelfs. En bij die extreem zware tocht kwam maar 1% van de deelnemers over de eindstreek.
2: In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs en toen startten we nou bij de brug in de Van Huismakanaal. Nou, dat was het eerste en het was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was in het, zat in het noorden. Ja. Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
1: Ja, Kroes die waart uiteindelijk bij Frenzer van het IJshelle. 6 jaar later in 1969 waart Kroes IJsmaster van de Friese Elfsteden. De IJsmaster stond aan het haard van de rajonhaden, had een zware stem bij het besluit om een tocht wol of net teruggeen te lippen. Kroes die wie 24 jaar lang IJsmaster. In 1969 rekkenen de meesten door de strenge winter op een tocht, maar die kwam dat doen net. In 1984 en 1986 ging de tocht wol terug, maar Kroes dus als IJsmaster.
3: Ja, ik hoop altijd dat de mensen er goed bij horen, want we moeten natuurlijk wel zien dat we een krappe route bij krijgen. Ja.
4: Hoeveel, je hebt hier een 34 knelpunten vliegende week, hoeveel hebben we nou?
3: Nou, we hebben sowieso zandje klumplakken en de zeel ik maaien waar zo'n 1000 meter klunt worden maten. Het is wat langer omdat haas langer worden is, maar het kan in de rin van de dag kan het wel oprennen. Krekkelijk had dat vliegende week het geval was dat.
4: Die frost die de komende nacht nog komt, haal je hem die echt nog nodig?
3: Ja, die hebben we heel hard nodig. Net alleen om nou het ijs, ja we hopen dat het ijs wat bijgroeien zal. Maar het is vooral omdat we die frost nachts nodig hebben om die zinnen hoe daar we ten eerste te doen.
4: De wutgruten dat er tongensje alweer oprennende temperaturen komen. Hij derm ik eerst van de baan?
3: Ja, heel duidelijk. Omdat wij spookbenauwd zijn voor oprennende temperaturen hoe daar.
1: Nou, Kroes dame in Jotje Fjouwer-Njontig, het voorzitterskip oor van de Alvesterenvereniging oor van Jan Sipkema. De winter van Jotje 94 weer rijstig. In Jotje 96 ging de Alvesteren toch net sisteren de strenge frost net terug. Maar in Jotje Zonjontig, wie dan Safir. Op 2 januari is Jotje Zonjontig kwamen de Rajonhaarden in vergadering bij elkaar. En Aaron spruts Kroes de historische wetten.
5: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
1: Tja, en zij kwam er dus die historische tocht van Jontjen Zoon Jontig. In 2000 Zoon lag Henk Kroes zijn werk voor de Alvesterenvereniging Del, dat wie Jadrik al onkondigde. Op 14 december 2000 Zoon kreeg Kroes de onderscheiding officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn opvolger wie Bewieling.
6: We hebben het volgende besloten. Ik stop als voorzitter van de Elfstedenvereniging, maar op termijn. Dat wil zeggen dat ik, als er geen tocht komt, 2 jaar de mogelijkheid neem om mijn opvolger in te werken. En mijn opvolger dat is Wiebe Wieling, hier rechts van mij. Wiebe is 49 jaar, laat ik daarmee beginnen. Dus hij kan nog een tijdje mee. Woont in Hurrikariep. Is lid van de raad van bestuur van de Hanzen Hogeschool in Groningen. Is Fries in Ieren en Zien. En is ook Elfstedenschaatser.
1: In Twardhoezen wie Henk voorzitter van Simmer in Friesland, of Simmer Twardhoezen. En in Twardhoezen Saais fietste hij maar 13.000 kilometer van Bolsward naar Ghana. De fietsers die helden toen 1200.000 euro op voor een project om het onderwijs in Ghana te verbeteren. Epi Dam die had een biografie schreven over Henk Kroes. De Steer heet dat in het Nederlands. De Skoskerinner in het Friesk. En Kroes wie net alleen nog maar voorzitter van de Alfstedenvereniging en dus van dat Simmer Twardhoezen. Hij wie een keer lang directeur bij de natuurorganisatie het Friese Heer. En Henk Kroes is zo'n 80 jaar worden. Ik praat over het versterren van Henk Kroes, niet schrik dus bekendmaken, maar de man die hem opvolgen, dat weer Wiebe Willing. Hij waard daarna voorzitter van de Vereniging de Friese Elfsteden, is intussen dat ik al net meer, maar is aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Wat is jouw eerste reactie op het versterren van Henk Kroes?
7: Nou, die is Pieter een man die het in het en nieren verbond wie met de vereniging die daar ik nou zoveel jaren, hè, want het was ik alleen zo'n van 69, zo intensief bij belutsen is. En een prachtig mens, een hele aimabele man. Ja, die is Pieter.
1: Ja, het ziet er al wel wat omkomen, want ja, zijn vrouw is kwartling verstaan. Jo, hebben we altijd nog wel wat volgen, hè?
7: Ja, ja, wij hebben altijd contact gehouden en in die zwaantje is nog net zo lang Lien verstoren. En ja, zwaantje en Henk, die jaren bij elkaar. Henk deelde ik altijd alles met zwaantje. Zwaantje wist ik van alles wat er gebeurde. Dus die dreef heel veel achter. Nou ja, en ik weet hoeveel tijd dat het vreugde om dat te doen. En als dat dan zoveel jaren dingen heeft, dan was dat ik wel te jaren van, maar... Ja, ik denk dat het verlies van Zwaantje van Henk ik wel heel zwier mooi telt. Ja,
1: zo'n 80 jaar is er worden. Laten we dat even bromsen op zijn rol voor die Alfstedentocht. Ja, hoe zou je dat omschrijven, Matten? Wat had hij daarvoor bezitten? Had Peek Sjögenaai zijn rol als ambassadeur voor die tocht naar Boetenta?
7: Henk het vanzelfs dat altijd verwoorden op een manier dat dat heel positief was. De eerste 80, 84, 86 was de Easemaster. Dat kwam vanzelf als een verrassing. Het is zo lang ik vanaf 63 net een tocht was. En in één keer weer die er in 84. Ze hebben mij op de schouders eronder zetten. Het had ik maar krijg kinderen alle jaren. Maar ja, Henk wist alles van die Ease. Zetten ze Dirk 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 86 die het vlak daarna kwam. Henk, wie echt heel kundig, heel integer mens, precies en vrolijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je moet op een gegeven moment het besluit nemen dat hij toch teruggeeft.
1: Ja.
7: En ik denk dat de Easemaster daar mooi de rayon had, want de rayon had maar er ik achtersteen, maar de Easemaster daar een groot woord in had.
1: Ja, je hebt een eer mag hem mooi roepen voordat jou het oornaam. Hij in die tijd een protte om hem vregen en een protte van hem leren kennen?
7: Nou, wij hebben wel een heel soort tijd teruggebracht, ik wil te jaren. Met je vrouwen in de auto, bij de vrouw die naar de Wijzenzee west. Ja, je praat maar over één ding, en dat is die Alfstedentocht. En wat ik van Henk altijd wel heel erg geleerd heb, is ja, je doet dat mooi. Nou, je doet dat mooi, een hele grote groep van belutse mensen. En dat wol in Friesland, dat we er al hier achter staan. Maar Henk, wie verbinder en bracht de mensen bij elkaar en die dat op een fantastische wijze.
1: Misschien moeten we nog even memoreren. Debien Jonetsen nou bij Belutsen, maar misschien hij het wel mooi maken. Zijn rol bij Simmer Twardhoezen?
7: Nou, ik heb dat een beetje van afstand mooi maken. En, want dat wie nog voordat ik in beeld die vader al sterren toch. Dus ik heb dat in ieder geval maar vanuit het perspectief naar Henk dan net echt mooi maken.
1: Nee, maar goed. Wel een belangrijk ambassadeur ik voor, voor dat grote evenement. En daar zal er ik om betocht worden. Lieve Willing, ik vond het mooi dat jou reageren kon bij ons in het programma. Dank daarvoor.
7: Graag gedaan.
8: Alles wat je op dein is hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
9: Dit is de dag voorbij.
10: Stichting Praat, die houdt hier een smarige waskmanifestatie op het Jereveen. Het is onderdeel van een landelijke campagne waarin omdenken verlegen wordt van bennenmishandeling. Dat bloot van een soort mensen onbespreekbaar, wil onze openheid heel belangrijk is om mishandeling te herkennen en op te houden. Ik ben te verder met Ted Kloosterboer van die stichting. Mevrouw Kloosterboer, een goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Hoe ziet zo'n manifestatie er precies uit?
9: We staan op het gemeenteplein in Heerenveen en daar staan we met twee hele prachtige droogmolens die speciaal voor ons gemaakt zijn. We hebben een paar strijkplanken bij ons, we hebben een heleboel wasmanden bij ons waar schoon wasgoed in zit. We hebben twee wasdames bij ons, dat zijn Ali en Ellie. En die gaan in gesprek met mensen die voorbij lopen en die nieuwsgierig zijn naar wat we aan het doen zijn. We hebben ook nog muziek bij ons, dus het ziet er allemaal prachtig uit en het is ook leuk om het te bezoeken. En dan gaan we in gesprek met mensen. En dan vragen we ook aan mensen van, goh, hoe ben je zelf eigenlijk opgegroeid? En heel vaak gaan mensen dan hun verhaal met ons delen. En eigenlijk is dat wat we de hele dag gaan doen.
10: Ja, want Nederland hangt de vuile was buiten. Is eigenlijk de landelijke campagne. Ja. Het is een heel gevoelig onderwerp, maar jullie proberen het dus zo bespreekbaar te maken.
9: Ja. Kijk, kindermishandeling en ook huiselijk geweld, dat vindt altijd plaats achter de voordeur. En we vinden het allemaal ongelooflijk lastig om ons ook te bemoeien met wat er achter de voordeur gebeurt. Maar het is ook iets, omdat het achter de voordeur gebeurt en omdat er niemand over spreekt, dat het heel erg lastig is om ook de signalen te herkennen, om met mensen daarover in gesprek te gaan. En omdat we het allemaal zo verschrikkelijk spannend vinden en ingewikkeld vinden, wordt het nog steeds moeilijker. En wat we eigenlijk met de vuile wasmanifestaties proberen te doen, is dat we het wat normaliseren. Het is iets wat gewoon heel veel gebeurt, heel veel voorkomt. En het is belangrijk dat we als samenleving leren om daar op een wat normalere manier over te praten. En dat is dus ook wat we vandaag gaan doen in Heerenveen.
10: Jullie doen dit wel vaker. Wat zijn dan verhalen die voorbij komen?
9: Ja, heel vaak beginnen mensen met, want dan zien ze dat het gaat over kindermishandeling. Dat leggen we ook een beetje uit. En dan zeggen mensen heel vaak, nou, gelukkig heb ik daar helemaal niks mee te maken gehad. Maar, en dan komt er een verhaal van een vader die misschien toch wat te vaak dronk en dan agressief werd. Een moeder die heel erg labiel was en daardoor niet goed voor de kinderen kon zorgen. En dat zijn de verhalen die dan met ons gedeeld worden. En het zijn verhalen door witte Nederlanders, door bruine wit Nederlanders. Nou, het is echt iets wat breed gedeeld is en in alle lagen van de bevolking ook voorkomt.
10: En die verhalen worden dan uiteindelijk op die schone was genoteerd, zodat jullie die vuile was buiten kunnen hangen. Wat moet dan het effect zijn daarvan?
9: Het effect is dat het in ieder geval vandaag de hele dag ook zichtbaar is. En dat mensen er voorbij lopen en denken, hé, waar gaat dit over? En dat ze er even mee geconfronteerd worden. En eigenlijk is dat ook wat we ermee willen bereiken. Dat het een onderwerp is wat veel meer in ons hoofd aanwezig is. En dat het daardoor ook meer herkenbaar wordt. Dus het is niet zo dat het heel grootse meeslepende resultaten heeft. Meteen ook vandaag. Maar wel dat het bij mensen weer even aangeraakt wordt. En dat men denkt, oh ja, het bestaat wel. En zodra je dat gaat denken, het bestaat wel, betekent er ook dat je op een iets andere manier soms naar kinderen kijkt en soms ook het gevoel kan hebben, hey, volgens mij gaat het niet zo goed met dit kind. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon in ieder geval het kind goed aankijkt en zegt tegen een kind, hey joh, ik ben er voor je. En dat maakt wel een groot verschil.
10: Ja, want is dat wat je dan kan doen? Want wat is dat de oplossing?
9: Nou, de oplossing, die hebben we vaak niet. Die hebben wij ook niet. Die hebben we ook niet kant-en-klaar liggen. Maar wat in ieder geval heel veel helpt, is dat we ons, dat je je verbindt met een kind. Dat je contact maakt. En dat je een kind laat weten, hey, ik zie jou en ik hoor jou. En als het nodig is, dan wil ik naar je luisteren. En ik wil ook mijn best doen om in ieder geval je zo goed mogelijk te helpen. Kijk, kindermishandeling ontstaat niet zomaar. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Meestal zijn er echt grote problemen binnen een gezin aanwezig. En een van de uitingsvormen van al die problemen is dat er kindermishandeling kan ontstaan. Dus het oplossen van het probleem is vaak heel erg ingewikkeld en complex. Maar dat helpen, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. En dat maakt een heel groot verschil.
11: Alles wat Jordaïs mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De lekkage bij het Leppa aquaduct naast de A32 bij Acklum is repareerd. In december 2020 ontstierde die lekkage door het bedrijf Selecta Infratechniek illegaal in een groenwarde voor de onis van glasvezelkabels. Bij de paralleldiek waren de gatten in de folie die de groenvetters in hadden met borden. En zo de tijd komt de geregeld wet eromheen, wat voor oerlast voor het verkeer zorgt. Maar het probleem liep het nou oplost te wijzen. Anne van der Meer is wetvierder van Rijkswettersteen. Een goeiemetje.
4: Goeiemetje.
3: Ja, even waarom na december 2020 wat barren krijgt.
4: Nou, zoals al zei, dus er wie een bedrijf die te bezig wie met het onlissen van glasvezel. Dat is in de provincie gebruikelijk, hè, dat er heel veel glasvezel online werd voor om om snel te kennen internetten. Alleen nog wat deze partij vergeerd is om dat te melden die uur, omdat ze onder het aquaduct erop boren woonden. Dat aquaduct is het verzoek van speciale folie om het op het groenwetter zien te horen. Nou, toen zij boren gang in dat aquaduct, toen zagen zij op meerdere plakken dat folie rekken. En daardoor is dat aquaduct in de simpele mensentaal lekker rekken.
3: Ja, ze zonder u zat de hichten te stellen, dus feitelijk dienen ze dat illegaal?
4: Ja, dat is correct. Dat klopt. Hè. Als je in de groen werken wil willen, dan moet je dat melden. En in dit specifieke geval hier is zelfs nog een vergunning overwegen bij de matten en bij u. Dus wij hebben hier daar officieel toestemming voor, ja, matten of net, hè, want dat is natuurlijk ook afwijzen. Maar dat bedrijf hier dus met u in contact treden, matten, om hun methodes te vertellen, hun aanpak uit te lezen. Ja, dat gaan ze al hier net dingetje binnen, sabagang. En met dit al je tot gevolg.
3: Ja, want wat wie gevolg krijgt, ook dat wie de oorlijst.
4: Nou, die van de sneldiek, de A22 voelde dat wel mee. Het ging vooral in de paralleldiek, daar stroomde water op. Dus we hadden al je maatregelen treffen om dat te voorkomen. We hadden een hele grote pompinstallatie, had er hier een stien om ervoor te zorgen dat het water net op die paralleldiek kwam. Ja, zeker in de winter was dat net, want dan kan het letten worden. Het is een belangrijke route van fietsers, hè, van Bijen, die bijvoorbeeld in Akkermaaien en Grauwe Squallen gingen. Ja, dus vandaar dat er is alles ongelegen die om dat te herstellen.
3: Ja, we zijn nu haast 4 verder. Werden we het zo lang door voordat het makker wordt de koor?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dat had inderdaad heel lang worden. Omdat we hier wonen natuurlijk de skeverheilie op de veroorzaker. Want dat is natuurlijk logisch. Hè. Dat hadden we natuurlijk niet zonder dat ze ons daar ook geïnformeerd hadden. Dus we gaan alles op alles zetten om die skeer te verhelien. Maar dat is slag. Hè. De ruggetraad is daarin het gelijk gesteld. En wat daarnaast ook nog spelen, wie de methode, die heel ingewikkeld om een goede methode te vinden, om dat folie om dat goed te krijgen. Dus we houden je proeven niet om erachter te komen van, wat is nou de juiste aanpak? Nou, uiteindelijk is daar een aanpak uit voorkomen speciale gel. En die hebben we juist op dat post. En dat is slag, gelukkig.
3: Ja, dus het is nou definitief verholpen, Kevin Sezen.
4: En daar liep het wel op, ja. We hadden wel even een slag om die arm, hè, want dat is even schijn, hè. We hadden juist natuurlijk alles hersteld, de groen is weer dicht, dus we moeten eens even de komende tijd in de gaten horen, hè, hoe het zich daar ontwikkelt. Maar het liep erop dat met al die heren eindelijk die lekkage definitief ontpakt is.
3: Ja, nou, het zal flink wat centen kosten, hè, maar ik begrijp het, Joe, die hoef je hebben als Rijkswettersteden steeds in elk geval net de betaling.
4: En jou dus als belastingbeteller, hè, want dat is uiteindelijk het dan belastinggeld. Nee, de kosten die geven wij verheilen, die hebben al deels verheilen, maar alle besteerde kosten die geven wij verheilen op de veroorzaker. En die mag betalen.
3: Oké, duidelijk. Anne van der Meer weer dat van Rijkswettersteed. Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Agnes van een fatbike mag je vereerst gewoon troorrijden in Ljouwt. Er komen geen extra maatregels om de fietsen maar de dikke band te verbieden. Bijkliks in de binnenstad hebben burgemeester en wethouders van Ljouwt besloten. Bij de andere steden in Nederland hebben wel maatregelen genaamd in de fatbikes. In Enschede bijkliks binnen fatbikes in de binnenstad verbieden. En in Amsterdam mag je fatbikes het Vondelpark net meer in. Maar zulke soorten maatregelen zucht Ljouwt dus net zitten. Ik praat erover maar even de Stellingwerf. Hij is de wethouder. Ja, goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag.
6: In de gemeente hier binnen je een protte vraag aan hoe stelt. Op fietspaden wil je soms ik op hege snelheid voorbij scheuren door die fatbikes. Maar hele jonge bestuurders erop. Maar de gemeente Ljouwt wil geen maatregelen nemen. Waarom net?
7: Nou, ik moet er nog even bij zitten. Vooralsnog net. Hè? Want Maar hij inderdaad wat vragen kregen over hoe zit het dan in Amsterdam en Enschede? Hè, werd die gebiedsverboden binnen? Is dat zo dat net dat wij is voor jou het? En als wij daarin drukken, dan zeggen we eigenlijk twee dingen. Hè, er binnen wel situaties met fatbikes, maar dat binnen, er werden net heel soort meldingen over die. En als ze die willen, dan ben ik verspreid door de hele gemeente. Dus wij hebben eigenlijk geen specifieke locaties waar dat. Hè, waar die oerlast van fatbikes het meeste voorkomt. En dat is wel het geval in Enschede en in Amsterdam. Waar het echt vaak gebieden wat uitspringen.
6: Dus had je dan met Bramolesson, dan zoen je de hele stad eigenlijk. Ja, sinds een maat er maar geen fatbike mee komen.
7: Nou ja, en dat ken ik net zo. Maar hè, je moet wel een soort onderbouwing hebben waarom je een bepaalde verkeersgebruiker van de dik alweer. Hè. En we hebben nou net knog, sinds maar in handen, om dat op die manier te dwan. Want ja, er zijn wel meldingen over die fatbikes en je ziet zelf ook wel eens wat gebeurt. Maar het is net zodanig dat ze daar een heel verbod op los willen kennen.
6: Nee. Nou is dit in Amsterdam bij Gries in het Vondelpark, hield dat. Hoe is dat bijvoorbeeld in de Prinsen Tuin dan?
7: Ja, nou, dat is inderdaad een locatie waar we dan naar Sjugge, de Prinsen Tuin. Maar voor de Prinsen Tuin Jilt, dat is een voetgangersgebied. En daar kennen wij nou al handhaven op fietsen. Hè. Daar is geen enkel fietsverkeer daar zien. Dus ik in fatbikes. En dan voegt een gebiedsverbod er verder niks van ta. En dus dat we daar deze fietsjes zullen, kennen we daar nou al op handhaven.
6: Ja, dan is meer de vraag van doe je dat ik echt. Nee, er wel eens een handhaver die zijn fiets onhand.
7: Nou, zeker, er is wel eens een handhaver. Het is net zo dat er op elke hoek van de strijd elke dag een handhaver stiert. Dat geeft mij mijn capaciteit. Hè. Dus dan kiezen wij voor de plakken waar het meeste zaken zich voordoen. Nou, in de Prinsen Tuin zijn we vooral in de Slimmer wat meer actief. We hebben een aantal locaties in de binnenstad waar we een soort met de handhavers rondrennen. En dan ken ik op discussie of fatbikes onsprutsen worden.
6: Dat binnen een peer van argumenten. Jos is van, het is eigenlijk hoe de hele stad is er oerlijst. Juridisch lijkt het ik nog wel ingewikkeld. Maar ken je dan helemaal niks dan? Wacht het de gemeente nou gewoon aan?
7: Nou, als je de wet wil handhaven op voetgangersgebieden, daar mag je sowieso net fietsen te worden. Dus ik net op fatbikes. Het handhaven op zeg maar, opvoerde fatbikes en andere voertuigen, dat lijkt bij de politie. Hè. Daar wordt al een tijd op gecontroleerd met de rollerbank. Dus er wordt wel schoon naar dit aspect. Maar we hebben nog net een onderbouwing dat we zes kennen van hier stellen we een volledig gebiedsverbod in. En wat je zegt, er is landelijk ik nog wel wat discussie over of dit juridisch sluitend kan. Nou is het Riek ook wel actief op het gebied van de fatbikes. Hè. Er zit een helmplicht om te komen voor fatbikes. En men praat nou ook over een minimum leeftijd. En wij denken dat ik hele effectieve maatregels wijzen kennen. En uiteindelijk is het natuurlijk om het gedrag van de verkeersgebroekers. Hè. Dus het is net het voertuig op zich, maar vooral hoe we er gebruik van maken.
6: Ja, maar voor eerst dus geen extra maatregels in jouw auto dat gaat om de fatbikes. Met Hodder Evert Stellingwerf, dank u wel.
2: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Dit is de Dai voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Op de basis kwam De Sprong en Alexia in Ljouwert. Is van de morgen het startpakket van de Nije Keer doen Friske taal en cultuur oerlangen. Bij dit pakket wil de provincie, Squalm, op wij helpen bij de inviering van die Nije Keer doen. Dit zond 1 augustus 2026 van Krijf binnen. Squalm hebben ons kwalie 2030 om die Nije Keer doen een plak te jan. Alle Friske Squalm in het primair en in het voortzetonderwijs krijgen commentiert het startpakket daar stuurt. Dus ik de Squalm in de regio's dat net een soort Friese putsen wordt. Verslag jou Geke Leenstra, wie van de morgen bij die feestelijke start en praten met een leerling en een leerkracht. Maar eerst vregen ze om deputaire Eke Volkerts of Squalm ik ontheffing krijgen kennen voor die Friese lessen.
2: Nee, dat geldt nou net meer, want wij leren dat mij deze nieuwe keer doen Squalm een Squalm eigen curriculum maatje kennen wat past bij de regio. Dus daar kun je de streektaal niet opnemen en andere zaken die van die streek, voor die regio heel wichtig binnen. En de Squalm die kunnen het volslijn aanpassen op hun eigen gebied.

0: Liekes dat ze het Engels en het Nederlands praten kunnen, lezen kunnen en schreeuwen kunnen, dat ik met Friese is.
1: Ja. Rens van der Voorn, jou binnen de directeur van De Sprong. En Joet heeft jou van de deputaire een taalplan oorhandig gekregen. Ja, jou hem beet. Wat zit erin?
2: Ja, allemaal tips waar je mee kan beginnen op school. En allemaal lesideeën. En dan aan de hand van de verschillende kerndoelen die zijn opgesteld. Dus het gaat ook echt over de taal. Hè. Hoe stap je in als taal? Dus waar zijn de kinderen al? Spreken ze thuis al Fries? Of hebben ze nog helemaal niet die achtergrond? Dus zo wordt er eigenlijk per niveau gekeken en ideeën gegeven hoe je daarmee om kan gaan. Maar ook het stukje cultuur. Dus ook waar staat de provincie voor? Waar moet je aan denken? Nou, de bekende Elfstedentocht, de liedjes die we net al hoorden. Dus dat wordt dan bijgebracht door de kinderen.
3: Ja.
1: Jo, spreken zelf geen Fries? Ben er hier meer docenten die geen Fries spreken?
2: Ja, dus hoe je het mooi kan verdelen, ik kom zelf uit Haarlem. Dus ja, ik heb het er ook moeten leren verstaan vooral. En ik ga me er niet aan wagen om te spreken. Maar het is wel dat je elkaar daarin kan helpen. Dus als ik bijvoorbeeld een les zou moeten geven, maar ik kan het gewoon niet goed uitspreken, bied je het ook niet goed aan. En dan moet je samen met elkaar gaan oplossen dat bijvoorbeeld een collega jouw klas op dat moment doet en dat je het uitwisselt. Maar ik kan prima lessen geven over de Friese cultuur. Hè. Dat is gewoon in het lespakket. Maar op dat soort stukjes is het wel goed om met elkaar even samen te werken. Ja.
1: Is jouw eigen doel om bij 2030 Fries te spreken?
2: Nou, het is wel ambitieus, maar ik ga er wel voor. Wie weet. Dus nee, ik ga mijn best doen.
1: En herstel ik Friese les op school dan?
4: Ja.
1: En ik één keer in de week?
4: Ja.
1: En nou straks krijg je vaker Friese les. Wat vind je daarvan?
4: Ik vind het wel leuk.
1: Wat hoop je te leren?
4: Om een beetje Fries te praten.
1: Is dat al een beetje?
4: Niet heel erg.
1: En dan? Kun je wel een beetje Fries praten?
5: Nee, niet echt. Nee.
1: Zit je in groep 8?
5: Ja.
1: En wat vies je ervan dat je straks meer Frieske lessen krijgt op squallen?
5: Ja, fijn. Ik hoop wel echt meer de Friese taal kunnen spreken.
1: En wat vind je er dan van dat je ik meer hoe de Friese cultuur leren? Dus net alleen de taal, maar ik de tradities bijvoorbeeld.
5: Ja, ook mooi dat ik ook gewoon leer dat wat we hier doen in het Friesland.
1: Ja, want kerst al een paar dingen betinken? Zijn een paar Friese tradities?
5: Paten. En weet ik eigenlijk niet.
1: Kun je erbij omvullen?
4: Schaatsen. Dus de Elfstedentocht. Meer weet ik eigenlijk ook niet.
1: Stel nog een paar omvullingen?
5: Sugarbollen.
1: Ja. Goed zo. Nou, top.
3: Ja, Kirsten, Redrieden, Soekerballen inderdaad. Nou ja, aardig Fries collega. En bijdragen we dat van Geke Leenstra.
6: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
7: Om het aanvoeren.
6: De dag voorbij.
8: Ben ze misschien wel eens tjinkam op een rommelmerk of bij een antiekzaak? Oude ansichtkaarten met erop foto's van Friese dwarpen en steden. Dat zijn meestentijds foto's van voor de oorlog. En een groot part van die foto's is makken door een fotograaf uit Loud, Hendrik van Kampen. Ja, die libbert intussen net meer. En zijn pakenzessers die kregen het beheer over de sameling foto's en ansichtkaarten van Kampen. En Joert wilde die voor het eerst weer digitaal beschikbaar maken. Verslagjouwer Jantine Weidenaar die spruts mij twee van zijn pakenzessers.
9: De zaak die mijn opa had. De fotovaker in Leeuwarden. Dus heel veel Leeuwarders weten dat nog wel. Zat in de Sint-Jacobstraat. En die, dus mijn vader heeft die zaak overgenomen. Die heeft de zaak beëindigd in 1973. En al die negatieven zaten bij mijn vader op zolder. Dus toen hij overleed, toen vond ik die negatieve mappen. Die heb ik meegenomen. Ik denk, oh, daar kan ik nog wel eens wat mee. Maar destijds, toen dat was in begin 2008, 2009, zoiets, kon je dat nog niet goed digitaliseren. En pas onlangs heb ik ontdekt van hoe dat het beste kan. Dat kan ik straks wel even laten zien. En nou kan ik ze heel mooi afwerken.
1: Wat voor foto's hebben we het dan over?
9: Het is van allerhande onderwerpen in Friesland. Hij heeft heel veel dorp gefotografeerd voor ansichtkaarten. Maar hij deed daarnaast ook boerenwerk fotograferen. Arbeid op het land en akkerbouw. En hij heeft in de steden gefotografeerd. En heel af en toe wat evenementen. Heel weinig.
1: Ja, maar dat zijn dus de foto's die we op ansichtkaarten vaak tegenwoordig op een rommelmarkt in antiekzaken vinden.
9: Ja, er zijn enorm veel ansichtkaarten van mijn opa in omloop. Dat is ook de reden waarom ik met mijn neef daarmee bezig ben. Wij willen eigenlijk, die man die moet de eer hebben dat iedereen weet dat die ansichtkaarten van hem zijn. En hoe die te herkennen zijn.
1: Ja, want hoe zijn ze eigenlijk te herkennen? Hoe is het

0: Voor jullie om te zien, deze is van opa en deze is niet van opa.
1: Ja, dat kan u straks wel even laten zien. Maar er vallen heel veel puzzelstukjes bij elkaar. Bijvoorbeeld auto's die op een ansichtkaart staan met een nummerbord dat mijn opa heeft gehad. Vooral het lettertype dat mijn opa gebruikt om de titels eronder te schrijven. Dat is heel kenmerkend. En dat gebruiken wij voor de determinatie. En ja.
0: En hoe voelt dat dan als u weer wat vindt van
1: opa? Dat is natuurlijk een schat. 150 glasnegatieven. Want dat is nog veel eerder. Dat is dan periode 1916 tot 1930. En dat ik bij foto's ga van 1930 tot 1940.
0: En wat voor indruk krijgt u van de wereld van toen als u die foto's bekijkt?
1: Ja, er zijn herkenningspunten, maar het was ook totaal anders. Heel veel van die sporen in het landschap. Er is heel veel verveend in Friesland bijvoorbeeld. Daar is heel veel van uitgewist. Dat zie je niet meer in het landschap. En dat was toch volop aanwezig toen hij fotografeerde. Dus ik heb redelijk bijzondere foto's van de sluis van Drachten. Sluis van Jubbega. En dat soort dingen. De Belgische wijk rond Jubbega. Daar heb ik foto's van. Maar ik kwam op de gekste plekken, die man.
0: Ja, nu komt het eigenlijk. Het was al publiek bezit natuurlijk. Op de ansichtkaarten is het de wereld overgegaan. Nu komt het online. Ook voor de hele wereld beschikbaar. Hoe is dat?
1: Ja, dat willen wij graag. Want wij willen die man. Dat die man bekendheid krijgt. Ja, het heeft nu historische betekenis. Hè? Toen mijn opa dat maakte, was dat helemaal niet de bedoeling. Dus het vervelende was ook dat er ontzettend weinig informatie zat erbij. Er waren negatieven en dat was het. Zoek het maar uit. Wat is het allemaal?
0: En bent u erachter wat het allemaal is?
1: Ja, heel veel wel. Ik heb nogal een paar raadsels, maar die heb ik niet uitgevonden. Maar heel veel is wel. Hebben we wel uitgevonden.
2: De fotocollectie van Hendrik van Kampen van Ljouwert is van Joerthaver om te vinden op de website van Beeldbank Erfgoed CMS.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het spektakelstuk Het Hinder van Harig, dat in januari strakker voor een uitverkocht WTC-expo opviert is, belibbert een reprise. In november ben de drie voorstellingen in de expohal in Assen. Het Hinder van Harig, als misschien mooi kregen, het is een show mooi Friske hinders, muziek en theater. De voorstellingen in januari zijn jouw winnaar Steve uitverkocht en waar Nicole enthousiast ontvong. Dat succes krijgt dus nou een vervolg Boetenus Provincie. De artistiek leader is Thierry Kooistra van Weidem. Hij is aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Goeie
3: mee. Ja, ik zei een spektakel met muziek, theater en Friske hinders. Is dat een, wat dat betreft een goede omschrijving?
4: Nou, dus het zo is het toch niet. Wat moet ik dan nog toevoegen hieraan? Dus wat dat omgeeft, ja, dat is ja. Als antwoord, ja. Nee, okay. Dat wie het absoluut. Een groot spektakel. En dat spektakel, dat gaan wij toch nog eens een keer te herhalen op haar zoektocht. En wij dat weer even om dat weer maar eens te bedenken.
3: En hoe kom je hem dan in Assen terug?
4: Ja, dat is natuurlijk dan komt ze eigenlijk in het organisatorische meerkomst uit. Maar wat mij verteld is, er zit een half onder TT-circuit. En die is zo'n kwart beurt dat werd broekt als een evenementenhal. Een beetje hetzelfde als het WTC Expo. En daar willen ze wat meer activiteit willen ze in. Nou, daar is een heel soort motocross daarin. En daar is al zo'n en er is binnen al tribunes. En toen dachten ze, wat kunnen we nog meer? En daar is dan ik rond de vaart. Ja, wat doe ik in zo'n en wat mooie tribunes? Nou ja, dat is, dan kom je ook dichtbij een soort piste of eerste bak, om het maar zo te zeggen. En staat binnen die ding bij elkaar, die werelden bij elkaar. En die motiocore nou eind november in Assen.
3: In hoofdvolle van het oorspronkelijke stek van Het Hinder van Harig, zaten we hier in Friesland zien konen, get aan mij naar Assen.
4: Nou, ik vind sowieso dat als je iets dingen haalt en iets is een, als de wolf net een succes is, maar iets haalt al een keer dingen, dan vind ik dat je het altijd met je de lekkers en tekens met je opscotchie en naar je ding kijkt. Dus ik denk dat we 60% horen dat wat goed is, horen. Maar ik al je nieuwe dingen brengen in. En de week af rondom al je oren zaken die we ooit een keer scrossed hebben of nog net erin zetten om dat erbij te doen. En ik werd een eigen nieuwe vaststelling. En dat nemen ze dan zitten we natuurlijk You Dice, ik zou het een heel gauw 2.0 versie of zo. Maar ik wou wel dat ik echt een 2.0 versie is.
3: En de cast en zak in die mei, of komen er een heel soort nieuwe acteurs en nieuwe hinders bij?
4: Nee, gewoon in de basis niet alleen mij kennen. De eerste die vallen al in verband, maar gewoon dat het qua tief net uitkomt. En dan hebben we een hele betoefde nieuwe meesting of even rondstaf. Net verroren het verhaal ik iets erop. Maar in de basis hebben we maar dezelfde meesting hier. Uit Friesland zijn we naar Drenthe allerreizen. Yes.
3: En is dit dan de laatste keer? Of denk je dan van nou, kan misschien nou wel een keer?
4: Nee, dat weet ik niet. A lag dat net in mijn hand. En het is net dat ik direct op in eerste instantie van iets maar daar helder wat een succes is. Want hoe ik net een succes uit te melken. En ik vond het hier nog een heel soort helder wie. En dertig is het artistiek. Ik uitdagend voor u. En daarvoor ik ga er een heel soort meesten. Ga dit pas je wat van je hebt nou dat het voorbij is. En dat vind ik zelfs ik net. Ik zelf, ik leuk dat een aardig meesten dat nog zien kennen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen dat ik dat graag dwandel. En ik heb het idee dat er maar kreeg begon wie en dat doe je het al aardig. Nou ja, zal ik even dan verlengen.
3: En nee, ik hoor zien Assen dus voor Het Hinder van Harig. Dank wel voor de bijdrage in deze programma.
5: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat er
0: overvoeren.
5: De dag voorbij.
6: Het hield hij duidelijk wat er verschil binnen tussen de Friese en landelijke aanpak van de stikstofcrisis. Op grondpunten binnen die best grut, toch denk de provincie, dat ze ermee het ministerie wel uitkomen kennen. Volgens mij het kan de provincie maar een eigen aanpak op basis van vrijwillig hiet om de stikstofbelasting op 13 natuurgebieden rond te brengen en de natuur daar te herstellen. Nou, hoe lezen mij provinciale steden en belustende partijen als ze van de morgen presenteren wat het opspieten had voor de plan. En daarbij wie verslagjouwer Remco de Vries. Remco, een goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
6: Ja, binnen nog zaken wijzigen, toch, de journalisten?
0: Ze varen wat scherper onder wien en dat gaat om het uiteindelijke doel van deze hele exercitie. En dat is natuurlijk dat er weer een natuurvergunningsuitjoen willen kennen. Want alles zit nou vast in het cilinder stikstofslot. En zij denken in de ring van 2020, dit is een plan voor aanpak, als er dan om een uitvieringsplan werken wordt, dat ze al in een soort met oorgangsbeleid al beginnen kennen, maar ze hier en daar wat natuurvergunningsuitjaan. En dat is er nou wat scherper erin zetten, zeg maar, als het er Jertiet in stier. Dus ze hebben wat sterkere hoop dat dat goed komt. En ja, ik heb zelfs ik vragen van, ja, waar profiteert het daar dan het meeste van? Waar zou er als eerste van profiteren kennen vooral? En dan zeggen zij bijna onder andere de pasmelders en de zogenaamde interimmers. Dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het woonschip vallen binnen zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliet. Dus die twee partijen zullen dan als eerste aan boord komen kennen in 2020 al om het stikstofslot een beetje hyper te maatje.
6: Ja, 2020 dus misschien al de eerste natuurvergunning. Ze listen het over het meer, maar zo scherp is net juist stel, toch?
0: Ik denk dat de hoop er altijd nog weer, maar ze hebben nou wel wat meer hoop op dat wel te dwanen is. Wol maar wat slagen om met jermtaken natuurlijk, want het is een heel juridische griebus vanzelfs. Waarbij de rechter natuurlijk, altijd voor de rechter gebracht wordt, ik nog wel eens wat ze kennen. Ja, en als een rechter er rond de pas komt, dan schoot het makkelijk op. Maar ze hadden dus het goede hoop dat zij Takom hier dus al wat mensen kunnen helpen kennen. Voor de hele generale, het hele stikstofslot om dat hele dal van auto te krijgen, is er volle meer nodig natuurlijk. En daarvoor is deze eigen Friese aanpak, die is daarvoor ontwikkelen. Er zitten ik wel verschillen vanzelfs. Het is eerder ik wel een beetje boppenwetterkaam, dat er wat verschillen zitten tussen deze Friese aanpak en de landelijke aanpak.
6: Ja, en wat binden die verschillen dan?
0: Ja, een groot verschil is bijgelijks dat het Rijk die wil eens voor alle tredje stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden willen ze een zone omheen waar ze haar voor zo'n 400 meter waarin volle behinde stikstof uitzetten worden kennen. Dat had ik het meest effect dat je stikstof uitzet verminder je dicht bij een natuurgebied kan het wel een factor 10 kan het wel schelen. De provincie zei van mij als wij misschien al op het Friese Vestaland 30% minder stikstof uitstieten, dan is dat genoeg voor het zien van die trekkingen bieden om die van de stikstofslot uit te krijgen. Maar wat extra natuurmaatregels om de natuur even een beetje bij te krijgen. Het Richard eis van, wij willen het dus voor alle trekkingen bieden. En net de provincie, hoe dat, is het alleen nog maar nodig? Met wat extra maatregels in zijn zoon alleen nog nodig voor de Bakvinse Duin, het Rensfriese Wold en het Vochtloor Vingen. Nou, dat verschil is er gewoon. En over verschil is bij Glicks ik. De grondgebondenheid er is. Hoeveel kijk kan je op een bunder loon houden? Er is een landelijk woord ze daar een norm aan stellen. En ja, daar zitten wij in Friesland in wijzen al onderzeeën. Dus wat moeten we daar eens mee? Maar goed, ze hebben goede hoop dat ze er met Rijk uitkomen.
6: Ja, juster is op Prinsjesdag de nieuwe begroting van het Rijk presenteren. Stinnen daar nog zaken in derde provincie wol of misschien helemaal net mij u te vorten kin?
0: Ja, één ding waar ze nou echt op verder praten is het geld wat de natuurbeheerorganisaties krijgen, gewoon regulier, om die natuur te beheren. Eind zit het zo'n staatssecretaris Bleker, ontrad een heel skofklin, krijgen ze eens volle minder dan wat ze nodig hebben. Dat is in de rin van de tijd wel wat repareerd, maar het is eigenlijk nog heel tieten te min. En dat is landelijk stelt op 200 miljoen euro. En ze begrepen dat als je meer vreet je ik, als het gaat om het natuurwestel en plan daarvoor, dat wel uitviet worden mat en dat daarvoor ik die natuurorganisaties geld nodig ga, komt puur voor de eigen organisatie en het reguliere beheer. Dat is nog net opgelost. Er luidt nog een gat. De stichter loop ik zo'n een 42, 43 miljoen euro stiet er nou voor 2027 stiet er in de boeken. Er is nog geen structureel geld voor en in 2028 wordt er een natuurpact sletten. Dan is de hoop dat dat er ook structureel geld komt. Maar van het oegongsjeerd, wat toen zo'n 20 beter er nog net uit. En de tiert die dringt wel. Dus de provincie binnen onder druk nog in oorlog met Driek om daarvoor een oplossing te zitten. Dat kan wijzen dat Driek het nog ergens geld vindt. Of dat de provincie zelf natuurlijk nog wat meer eigen geld erin stoppen. Maar de deputier die chirurgieert, Matthijs de Vries, die weer hoopvol dat ze daar uitkomen zullen.
6: Oké, Remco de Vries, dank Wolf.
5: Alles wat jouw dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de dijk voorbij.
3: Friesland kent takken hier mogelijk al een beetje van het stikstofslot al. Benamme boeren die het, zonder dat ze er zelfs wat ontwang kunnen, nou geen geldige natuurvergunning hebben, die zonder maar helpen willen kunnen. Bij de provincie Friesland denken ze dat er mogelijk wat is in een saneerend oergangsbeleid. Daarvoor moet de provinciale steden takken maar wel de eigen Friese stikstof- en natuurherstel onpak goedkeuren. Die hebben deputaire steden Joert versteld, zo zei landbouwdeputaire Abel Koestra.
7: Ja, als je in het varier hebben wij met de steden dus plan van aanpak stikstofreductie natuurherstel besprutsen. Dat hebben we nou versteld in een Friese aanpak, dat we nou definitief uitvieren willen. En daarin hebben we inderdaad dit traject ook naar voren te halen, omdat het primaire doel bloot om die vergunningverlening zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk open te stellen. Vergunningverlening onder voorwaarden kan daarin helpen. Wat je daar wel voor nodig hebt, is een geborgd plan waarmee je A, stikstof reduceren gaat, en B, ik natuurherstel ontslag gaan. Vergunningverlening onder voorwaarden kan daarin helpen. Dus wij vinden dat heel wichtig om zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk het komend hier dat hier te stellen. En dat willen we met de honger van dit plan zo goed mogelijk uitwerken.
0: En binnen bepaalde gebieden werd zo mogelijk daar voor het eerst kennen of bepaalde bepaald soort vergunnings die daar mogelijk loskomen op pasmelders. Dus waar maar je het meest hopen op een oplossing zo snel mogelijk?
7: Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat wij pasmelders en met name interimpers heel graag helpen willen. Dus daar wil ik maar zien, hoe kan dit instrument daarin helpen? En dan jonker zorgen wij bij instrumenten van bijgelijks het intern solderen, het extern solderen of verduurzamingsobjecten, waar al heel volle protte interesse is bij met name de agrarische ondernemers, dat we die instrumenten...
1: Morgen is er weer
5: de dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier
5: met het oog op morgen.
8: Twa jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rint zo heeg op dat de eind van de boerkerij in zicht komt.
9: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
8: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen, die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. Ja 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
15: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ed Sheeran verloor in één dag zijn band, zijn voorprogramma en honderdduizenden volgers. De radiovriendelijke middle-of-the-road familie georiënteerde zanger met zijn iets wat diksige liedjes die juist nooit iemand voor het hoofd wilde stoten, is precies omdat hij niemand voor het hoofd wilde stoten dan toch in opspraak geraakt. Is toch tragisch? Ed Sheeran, een soulzanger zonder ziel. Welkom bij het oog op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Een binnenhof vol liefde, daar hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op. En warempel, het leek bij vlagen wel een soort geëscaleerde datingshow. Wilma Borgman die doet zometeen verslag van wat er allemaal is ontstaan. Als er een plek is waar nog steeds spectaculaire records sneuvelen, dan is het toch wel aan de pomp, de benzineprijzen. En dit keer schieten ze weer de lucht in vanwege de situatie in Saoedi-Arabië. Brandstofexpert Lucia van Geuns is niet echt optimistisch, dat hoort u zo meteen wel. Een Afghaanse romcom, No Good Man heet het, tegen de achtergrond van de machtsgreep van de Taliban. En u weet wel, al die beelden van mensen die probeerden Kabul te ontvluchten, ontvouwt zich een romcom. De film gooide hoge ogen op het festival in Berlijn en journalist Sahar Noor die sprak de regisseur eerder vanavond. Vincent Bijlo komt ook op bezoek. Hij brengt in de theaters een ode aan zijn overgrootvader Berlage de architect. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 16 september.
2: De dag dat D66 in het parlement de liefde verklaarde.
3: Ik noem het binnenhof vol liefde.
2: Met als doel om oppositiepartijen te verleiden om de coalitie te steunen.
3: Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
2: Alleen de partijen die hard nodig zijn voor een meerderheid leken daar in eerste instantie geen trek in te hebben.
4: De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
4: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
2: Ik zei leken, want er lijkt toch een geitenpaadje te zijn. Luister straks maar naar de bijdrage van Wilma Borgman. Waren het nou boeren die gisteren sabotage pleegden op het spoor?
6: Ik weet niet of dat de boeren dat wel gedaan hebben, maar persoonlijk vind ik dat geen goede actie.
7: Dat gaat te ver.
8: Maakt niet uit van welke groepering je bent. Je moet je medeburger niet in gevaar brengen.
2: Wie het ook is geweest, wist in ieder geval goed wat hij deed.
9: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar.
2: Ondertussen is er nog niemand aangehouden, maar dat gaat echt wel gebeuren, voorspelt minister Van Wil.
10: Politie en het OM zitten hier bovenop.
2: Want goed werk heeft tijd nodig.
10: Dat gaat wel enig tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen hier achter zat.
2: Ook weer slecht bruggennieuws. Op de A15 is er weer een gedeeltelijk een afgesloten. Er zijn namelijk scheuren gevonden.
11: Omdat veiligheid altijd voorop staat, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen. Ook al neem je die natuurlijk liever niet.
2: Pokémon bestaat 30 jaar en dus kwam er een nieuwe kaart waar mensen graag vroeg voor uit de veren kwamen.
12: Sinds 2:30, ik ben mijn hele gezin en ja, iedereen wil Pokémon, hè, dus je ziet het, hè. Honderden euro's, laat dit als de jongens, laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
2: Voor de een is het nostalgie, voor de ander een belegging.
13: Ik hou ze dicht, dus ik pak ze niet uit. En ik denk dat ze gaan stijgen in waarde.
2: Dan nog droevig nieuws. Na een lang gevecht is Bartine Koeman overleden. Vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Na het laatste WK was ze wel klaar met voetbal.
14: Het komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
14: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
2: Ook overleden is de man achter deze woorden.
15: Het geert on.
2: Ja, hij is overleden. Toen hij deze woorden eenmaal had uitgesproken, bleven ze Henk Kroes voor altijd achtervolgen.
16: Ik tref soms mensen die kennen mij, maar ze weten mijn naam niet meer. Maar, oh, u bent de man van het Gierdon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien door Dorald Megens.
7: De prijs van olie en gas is de laatste weken zo hard gestegen dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag volgens de Telegraaf alweer achterhaald zijn. Waar het kabinet nog rekent op een koopkrachtdaling van 0,1%... gaan economen van de Rabobank al uit van min 0,8%. De bank heeft de verwachting aangepast vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie licht zal dalen, maar economen van de Rabobank houden het op een stijging tot bijna 4%. Ze verbazen zich erover dat het CPB nog rekent met verouderde olie- en gasprijzen. Het bevestigt dat het in deze turbulente tijden onmogelijk is om te sturen op koopkrachtplaatjes, stelt de Rabo-econoom.
7: In de Volkskrant een verhaal over openlijk racistische theorieën in een Engelstalige podcast van Forum voor Democratie. Die worden in de podcast verkondigd met instemming van presentator John Loveland, vertrouweling van Thierry Baudet. Niet eerder werden racistische ideeën zo onverbloemd en in alle ernst besproken in een officiële uiting van deze partij, schrijft de krant.
2: In de podcast The Forum and Friends worden zwarte mensen als genetisch inferieur omschreven en vergeleken met roedeldieren. Forum-fractievoorzitter Ralf Dekkers zegt dat hij het niet eens is met de uitspraken, maar ziet geen reden om de uitzending offline te halen. En presentator Loveland en Forum reageren niet op vragen van de krant.
7: Het AD duikt in het voornemen van de EU voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13. En kinderen van 13 tot 15 kunnen in het plan alleen met ouderlijk toezicht de apps gebruiken. Het plan wordt morgen officieel gepresenteerd onder de noemer EU Kids Act. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt zich zorgen over het verslavende ontwerp van sociale media. Dat zei ze vandaag al.
2: Maar hoe handhaaf je zo'n leeftijdsgrens? In Australië geldt al een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Maar dat wordt door veel jongeren omzeild door een anonieme VPN-verbinding. Von der Leyen liet vandaag al doorschemeren dat de bewijslast bij de sociale mediabedrijven komt te liggen. Ze moeten aantonen dat ze veilig zijn. Wij bepalen de regels, niet Big Tech, zegt ze.
7: In het cultureel supplement van NRC een afscheidsessay van popjournalist Hester Carvalho met prachtige illustraties van tekenaar Typex. Na 36 jaar stopt Carvalho met schrijven over popmuziek. Erover praten en schrijven was voor haar een droom die uitkwam. En ze ontdekte ook, hoe goed een album ook is, live is altijd beter. Dat maakte ze dit jaar ook weer mee met de Amerikaanse band Geese.
2: Op hun studiowerk reageerde ze lauw, maar dat sloeg om in Paradiso afgelopen maart. Ongeremde energie en gedisciplineerd gedoseerd. Geese voerde het publiek mee van ruige uitbarstingen naar plotselinge sereniteit in een cadans van aantrekken en afstoten. Gehypnotiseerd stond Hester Carvalho te kijken, maar nu vindt ze tijd voor nieuwe dingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mark Amber, Good to Be. We gaan naar Den Haag. Het was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Spannender dan ooit, zei iedereen gisteren, was een voorspelling. Want ja, er zit een minderheidskabinet. En dat is moeilijk om dan een meerderheid voor alles te vinden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Nou, vond je het ook een spannend debat?
1: Nou, het begon vanochtend, zoals een van de Kamerleden zei, als een openbare therapeutische onderhandelingssessie. Maar ja, in de loop van de dag werd het eigenlijk steeds spannender, dat debat. We begonnen vanochtend aan deze debatten met een totale onzekerheid over hoe dit kabinet zijn wetten ooit door de Kamers krijgt. Want ja, die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, die hebben nog lang geen meerderheid. We hebben het vaak gehoord. Ook gisteravond nog in onze uitzending: de oppositie wil dat de coalitie kiest. Wil je over links die meerderheid of wil je over rechts die meerderheid? En dat bleef ook vandaag een groot deel van het debat. Het verhaal, het kan niet met ons allebei, zeiden zowel pro-leider Klaver als JA21-leider Eerdmans. Luister maar.
2: Ja, wat gebeurt er nou als je pro- en JA21 in één hok stopt? Dan gebeuren er volgens mij twee dingen. Alles wordt twee keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
1: Maak die keuze, zeiden Eerdmans en Klaver ook vandaag overdag nog. Gisteravond hadden we het ook over de T-splitsing, waar het kabinet op afkoerst. Nou, dat beeld heb ik vandaag heel veel teruggehoord in het debat. Kies nou, wil je links of wil je rechts? Want als je recht doorgaat, dan eindig je in het ravijn. Dus die coalitie werd die keuze steeds maar voorgelegd. Ja, en dat wil de coalitie niet, want die is daarover verdeeld.
0: En hoe zit dan nu aan het einde van deze dag? Zit ze nog steeds vast in die klem?
1: Nou, dit duurde allemaal tot een uur of half acht vanavond, vlak voor het diner. En toen was Joost Eerdmans aan het woord. En toen bleek ineens dat hij die keuze loslaat. Hij kreeg de vraag: als het kabinet jullie kant kiest, wordt het dan een totaaldeal voor alle begrotingen? Nou, nee, zei Eerdmans, want er zijn een paar begrotingen die ik helemaal niet zie zitten. Die van asiel bijvoorbeeld, en die steunen. Daar heeft hij geen zin in, zei Eerdmans.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar het was het antwoord van de premier. Toen ik vroeg van wat wil je dan terug, dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet. Ja, dat is de kwestie.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open. Want dat betekent inderdaad wel, hè, dat je op al die begrotingen ja moet zeggen. En daar zitten ook echt pijnlijke dingen in, voor ons allemaal overigens.
2: Ja, ja, dat is allemaal. Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto. Dus dat zal moeten blijken. De tijd wordt alleen steeds korter. Ik denk dat we dat met elkaar wel vast kunnen stellen.
1: Ja, dat was Joost Eerdmans vanavond vlak voor het diner. En zijn nieuwe positie, die toch behoorlijk anders was dan hoe hij de dag vanochtend begon, die kwam voor de hele Kamer totaal uit de lucht vallen. Want inderdaad was het anders dan hoe hij vanochtend nog klonk.
0: Maar dat betekent dan dat het niet meer een totale keuze voor links of rechts hoeft te zijn, maar gewoon op deelpakketten, zeg maar. Wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dit kan een uitweg zijn voor het kabinet. En het is niet zo gek dat de eerste reacties bij de VVD op die draai van Eerdmans behoorlijk juichend waren. Want wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Wat hij gisteravond in onze uitzending ook zei. Het kan best over rechts. En het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan, want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet. Maar toen kreeg hij een aanval uit onverdachte hoek. Geert Wilders die vond dat het toch niet heel goed doordacht was allemaal.
4: U begrijpt het zelf niet. U begrijpt het zelf echt niet. U zit met alle respect wat ik heb voor de Eerdmans een beetje te wazelen. Want er zijn twee mogelijkheden. Of u zegt, wat u eerder heeft gezegd, kabinet kiest voor links en rechts. En als ze voor u kiezen, maken ze met u een deal en met niemand anders. Of u zegt nee, want dat kan niet, dat is voorbij. Ik ga toch het maximale voor mijn kiezer eruit halen. Geen motie, want er alles eruit halen op wat lukt. En wat niet lukt, stem ik tegen. Maar dan is niet de voorwaarde dat ze dan geen andere meerderheden mogen zoeken. Dan gaan ze naar links of naar andere partijen om op waar u niet steunt. Om daar andere meerderheden te halen. Met de consequentie dat u misschien asiel binnenhaalt. Maar dat zij stikstof of iets heel anders wat uw kiezers niet wil binnenhalen. Dus wees nou duidelijk. Of een hele deal. Of per begroting. Maar dan mag de rest dat ook doen per begroting. En dan krijg je een totale chaos. En dan is het kabinet de grote winnaar. En jullie zijn allebei de verliezers.
1: Ja, want Eerdmans kan wel zeggen dat hij die begrotingen dan niet steunt. Maar die komen er dan misschien toch doorheen. Met een andere meerderheid. En dan krijgt hij beleid dat hij wel wil. Maar ook beleid dat hij niet wil. En dan is hij er toch weinig mee opgeschoten.
0: Ja, als je het zo beluistert, dan heeft de oppositie zich een beetje uit elkaar laten spelen. Is in ieder geval geen eenheid meer.
1: Nee, als dit inderdaad de bedoeling was van jaar 21... dan heeft Eerdmans zich behoorlijk in de kaarten laten kijken. Die heeft nu zijn terugvaloptie op tafel gelegd. Maar die betekent ook dat het kabinet weet dat ze met hem dus niet alles in één keer gaan binnenhalen. Ja, de meeste begroting misschien wel, maar een paar ook niet. Niet de begroting van asiel, niet de begroting van klimaat en ook niet belastingverhoging voor werknemers. En ja, die moeten dan toch ook een meerderheid uiteindelijk. En bij Klaver kunnen ze dan niet terecht, zei die vanavond.
3: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Meneer Eerdmans, ja. Kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. En doe dat dan eens. Want dat hebben wij namelijk wel gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En dat wordt ook gezien. Het wordt ook gezien door ministers die zeggen, ja degelijk, je kunt verschillen van mening, maar er is ook een houding. Een houding om naar een kabinet toe te gaan om te kijken waar je kan komen. En dan kun je heel arrogant gaan zeggen van, ja, in 20 jaar, wat zit je nou? En alleen maar meegaan met bezuinigingen. Wij steken onze nek uit als het moet. En daar willen we ook begrotingen voor op toetsen. En de chaos van de destructie is niet voor ons.
1: Nee, dat was de voorheen verenigde oppositie.
0: Ja, wat vonden de coalitiepartijen daarvan eigenlijk? Waren die blij? Want ja, het is voor hun gunstig, denk ik.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD. Want dit is de route die de VVD al heel lang bepleit. Maar dit is toch niet wat de andere twee coalitiepartijen voor zich hadden gezien. Die wilden juist wat Klaver in de aanbieding heeft. Namelijk die stabiele meerderheid over een aantal jaren. Dus ja, de VVD mag dit als een uitweg zien. Die andere twee die denken er heel anders over. En precies over deze kwestie. Aan welke kant vindt het kabinet een meerderheid? Precies over die vraag liepen in augustus de gemoederen intern in de coalitie nog zo hoog op dat er bijna sprake was van een crisis. En die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Ja, morgen premier Jetten. Wat wordt zijn missie?
1: Ik denk een dagje spitsroede lopen, want hij moet de coalitie weer verenigen. En dat is op zichzelf al een opdracht. Sterker nog, hij moet daarbij ook nog eens de oppositiepartijen te vriend houden. En over al die partijen heen ook nog eens de werkgevers en vooral de vakbonden. Jetten kan het zich niet veroorloven om een van hen van zich af te stoten. Het staat in zijn taakomschrijving om het hele proces te leiden. Tot nu toe is het allemaal buitengewoon chaotisch verlopen. En morgen moet Jetten laten zien dat het ook anders kan. Dat hij wel degelijk een route heeft om zijn kabinet overeind te houden. Bedenk daarbij wel, Pieter, het is zijn allereerste keer, de allereerste algemene beschouwingen als premier van een kabinet. Dus alle blikken gericht op Rob Jetten morgen, Pieter.
0: Nou, dat is morgen. Voor nu dankjewel, Wilma Borgman.

0: Gabriels was dat. En we gaan het hebben over de olieprijzen. Weer een nieuw record voor de benzineprijs. Vandaag ging die van een liter met 0,4 omhoog naar ruim €2,72. De brandstofstijging, de prijzen daarvan, dat gaat al de hele tijd door. En dit keer is het Saoedi-Arabië, waar een belangrijke pijpleiding stil is komen te liggen naar een droneaanval. Hoe cruciaal is Saoedi-Arabië en hoe ziet het er nu uit voor de wereldwijde oliemarkt? Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is er in Saoedi-Arabië precies gebeurd?
1: Nou, vorige week zijn natuurlijk de gevechten tussen de Houthis en Saoedi-Arabië opgeleid. En dat heeft ook geleid, weliswaar niet noodzakelijk van de Houthis zelf, maar in ieder geval van Iran gelieerde militia's, dat de pijplijn, de Oost-West-pijplijn, dat loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee, dat die is geraakt. In ieder geval een aantal pompstations zijn daar geraakt, helemaal in Yanbu. Dat is een havenstad waar ook een raffinaderij is. En dat betekent dat die pijplijn op dit moment stil ligt. En daar vloeit eigenlijk op dit moment ook heel veel olie, vloeide veel olie doorheen. En dat was eigenlijk een soort van een escape route, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, voor hetgene wat niet door de straat van Hormuz komt. Dus voor Saoedi-Arabië was dat echt wel een hele belangrijke pijpleiding om in ieder geval nog olie te kunnen exporteren. En dat ligt nu stil.
0: En hoe lang gaat dat duren? Is dat makkelijk te repareren?
1: Nou, daar zijn ook nog verschillende berichten over. In principe, Saoedi-Arabië kan snel zaken repareren. Dat hebben ze ook in 2019 laten zien. Toen in Abqaiq, dat is dan weer aan de westkust, dus bij de Persische Golf, daar hebben de Houthis toen ook flink veel ravage aangericht bij hun oliefabrieken. En al met al hebben ze dat vrij snel gerepareerd. Dit zijn, zoals ze dat laten zien in ieder geval, of zoals er is gepubliceerd op luchtfoto's of satellietfoto's, zijn de twee pompstations. En in principe kan het snel. Er wordt gezegd door Saoedi-Arabië zelf dat het wel een aantal weken zal gaan duren. Andere bronnen zeggen van nou, dat kan misschien wel in een week of twee weken gefixt zijn. Maar dat weten we niet precies.
0: Die aanval, was die gericht tegen Saoedi-Arabië of ook wel om het Westen te treffen?
1: Nou, uiteindelijk komt de gedachtegoed komt zeer waarschijnlijk uit Iran, ook om het Westen te treffen en om in ieder geval ook de wereldeconomie te treffen. Want zij weten, als je doelgericht deze pijpleiding aanvalt, dan val je ook doelgericht eigenlijk de oliemarkt aan. Want Saoedi-Arabië heeft dus deze lijn nog, deze pijplijn nog, om in ieder geval ongeveer 4% van de wereld olie-export nog op de markt te brengen. Voor een deel naar Europa, maar ook veel via een omweg, via de Bab-el-Mandeb-route, dus die andere zeeengte, zeg maar, die zeestraatweg die naar Azië leidt, om dat in ieder geval nog op de markt te brengen. Nou, nu is die Bab-el-Mandeb-route ook al afgesloten, in ieder geval voor Saoedische schepen. Dus ze kunnen nu alleen nog maar die olie evacueren via de Rode Zee. En daar loopt ook nog een kleine pijpleiding naar de Middellandse Zee. En dat is nu dus ook even tijdelijk gestopt. En dat geeft een enorme schok op de oliemarkt. Vooral omdat de oliemarkt op dit moment eigenlijk niet meer veel reserves meer heeft. Het heeft nauwelijks meer buffers, als je wilt, om deze schok op te vangen. En dit is vrij veel. Je praat over 3,5 tot 4 miljoen vaten.
0: Ja, we hebben Hormuz is dicht. Rusland is natuurlijk de import bijna gestokt. En dan heb je deze pijpleiding die is getroffen. Ja, wat betekent dat concreet voor de olieimport in Europa? Op een gegeven moment wordt het krap, maar wat houdt dat in? Moet je dan op zoek naar andere oliebronnen of gaat de prijs gewoon omhoog of allebei?
1: Sinds het conflict in het Midden-Oosten, dus eigenlijk nu al bijna 7 maanden aan de gang, heb je gezien dat eigenlijk die oliemarkt heel erg goed reageerde eigenlijk op een afsluiting van die straat van Hormuz. Bijna 20% van de olie-export daardoor is gestagneerd. Eigenlijk zie je dat de oliemarkt daar vrij flexibel op heeft gereageerd. Dus het had buffers, het had dus reserves, zowel op zee, maar ook in tanks. Tegelijkertijd heeft het internationaal energieagentschap een hoop strategische reserves olie-reserves op de markt gebracht. China die absorbeerde veel minder olie of importeerde veel minder olie, puur en alleen maar omdat ze heel veel hadden gebufferd, heel veel reservecapaciteit erop hadden opgebouwd. En eigenlijk haalde Europa met name, waar eigenlijk niet veel olie vandaan kwam vanuit het Midden-Oosten, die haalde meer olie uit Amerika, maar ook Kazachstan en Guyana, Nigeria. Dus er kwam wel degelijk ruwe olie binnen in Europa. Maar een groot probleem op dit moment is de raffinage. De raffinage van die ruwe olie, ook al is die nu een stuk duurder, die heeft ook op dit moment een probleem. Want er is te weinig raffinagecapaciteit. En met name voor diesel. En je ziet met name de dieselprijs enorm hoog zijn. Kerosine ook. Dus alles wat ze noemen de middeldestillaten, die zijn hoog qua prijs, omdat er simpelweg te weinig capaciteit is. En dat heeft ook te maken met Rusland, omdat Oekraïne heel veel raffinaderijen in Rusland hebben geraakt met hun droneaanvallen. En daardoor exporteert Rusland op dit moment geen diesel meer. Dus dat maakt die markt heel krap op dit moment.
0: Als zo'n markt heel krap wordt, ja, logisch dat de prijs gaat stijgen. Is het dan gewoon een kwestie van wie het meest geld heeft, die heeft nog olie?
1: Nou, uiteindelijk, het is een wereldmarkt. Hè, en dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben. Of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt. En wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olieprijs, met name in Azië, op dit moment echt heel erg lastig wordt voor een heleboel landen. Je ziet dat landen daardoor ook, of in ieder geval de mensen in de landen, minder olie gebruiken. Dus dat heet dan zeg maar vraagdestructie. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die landen ook kijken naar andere brandstoffen om eventueel die olie te kunnen vervangen.
0: Zal het komen tot grote problemen en maatregelen zoals in 1973? Iedereen denkt dan altijd meteen aan de autoloze zondagen, maar er waren natuurlijk veel meer maatregelen in die tijd.
1: Ja, toen de tijd, moet je wel weten, waren we veel afhankelijker van met name olie uit het Midden-Oosten. Onze economie was ook veel afhankelijker van olie. Dat is nu echt heel anders. Hè. Dus wat dat betreft is er wel het is echt wel een nieuwe economie, waarin we minder afhankelijk zijn en meer diverse energiebronnen tot ons beschikking hebben. Hè, maar al met al, je ziet dat met name in Azië, worden er wel degelijk maatregelen genomen om bijvoorbeeld efficiënter te zijn met benzine of diesel, of tegelijkertijd, wat ik al eerder zei, eventueel

0: Kortom, Lucia van Geuns, hartelijk dank. Ja, je zou misschien het niet als eerste verwachten, een romcom uit Afghanistan. Maar het is wel degelijk aan de hand. Hoge ogen gescoord in Berlijn op het filmfestival. No Good Man heet hij. Het is behoorlijk gewaagd, neem ik aan, voor Afghaanse begrippen. Dus een scène met een dildo erin. Maar het is ook heel spannend en speelt tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis. Schrijver en journalist Sahar Noor was vanavond in Haarlem. En heeft daar ook de regisseur Sharbano Sadat voor publiek geïnterviewd. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: De film is voor de duidelijkheid in Duitsland opgenomen, want in Afghanistan dat kon niet meer.
1: Nee, klopt. De film is volledig in Duitsland opgenomen. En als ik het goed heb begrepen, het is in een oude radiogebouw van ten tijde van DDR opgenomen.
0: Want het gaat ook over een mediabedrijf. Ja. Dat in die overgangsfase, de Amerikanen gaan weg, de Taliban rukt op en zij proberen dat nieuwsstation draaiend te houden.
1: Sterker nog, het speelt zich af voor de val van de Taliban. En dat is ook misschien wel het mooie aan de film, is dat het laat zien hoe het patriarchale systeem eigenlijk voor de komst van de Taliban al heel dominant aanwezig was in de samenleving.
0: Dat zat er eigenlijk al in voordat de Taliban weer de macht kreeg.
1: Nou, sterker nog, ze wil juist dat beeld eigenlijk rechttrekken. Want ze zegt ook, mensen denken heel vaak, met name hier in het Westen en Europa, dat met de komst van de Taliban dat het land eigenlijk patriarchaal is geworden. Dat vrouwen minder rechten hebben gekregen. Maar feitelijk zegt ze, maar de situatie was al droevig daarvoor. Vrouwen hadden al te maken met heel veel vooral onvriendelijke gedragingen. Hè? Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder kansen kregen, dat vrouwen heel veel traditionele rollen werd verwacht. En ze zegt eigenlijk in haar woorden, dat is zo'n upgrade. De Taliban is eigenlijk een upgrade op dat patriarchale systeem.
0: Waarom is dat een upgrade?
1: Zoals zij het zelf heeft gesproken, ik heb haar vandaag dus echt uren kunnen spreken hierover. Bovendien is ze een heel veerkrachtig mens en een mooi verhaal heeft ze ook te vertellen. Nou, ze zegt eigenlijk is het zo, voor de Taliban, ze werkte zelf ook in een nieuwsorganisatie in Tolo, konden vrouwen wel gewoon werken, ze konden wel politiek participeren. Dus er was wel enige vorm van vrijheid, maar je had nog wel te maken met een toch wel een ongelijke positie tussen de man en de vrouw. Maar je kon er wel omheen manoeuvreren, als het ware. Dus vrouwen konden wel hun eigen geld verdienen. Ze konden ook politiek participeren. Ze konden naar het onderwijs. En nou, dat alles is dus nu weg.
0: Juist, want je ziet het ook in de film. Hè? Zij is cameravrouw. En eigenlijk zegt de journalist meteen van, heb je niet een echte cameraman? Ze wordt gediscrimineerd in dat bedrijf. Ze ligt in echtscheiding, maar dat kan helemaal niet. Ze blijft een soort bezit van haar ex-man. Dus er zit al heel veel druk op die vrouw. Dat was wel mooi. En dan voel je ook die geschiedenis van Afghanistan die doorgaat, het geweld. De vorm van een romcom was eigenlijk wel verrassend, vond ik. Nou, een romantische komedie.
1: Dat is dus juist heel grappig dat je dat zegt. Want als je haar dus spreekt, zegt ze, ik wil die politieke werkelijkheid, die laat ik voor wat het is. Dat die patriarchale systemen er zijn, er waren en nog steeds zullen blijven, dat is er ook. Maar ze zegt, ik wil eigenlijk wel de vrouwen een beeld brengen op een manier wat echt daadwerkelijk recht doet aan hun werkelijkheid, aan hun realiteit. Dat ze mensen zijn van vlees en bloed. Dat ze mogen lachen, dat ze verliefd mogen worden, dat ze gecompliceerd mogen zijn, dat ze humor mogen hebben. En wat ik dus ook heel sterk aan het verhaal vind, aan het narratief wat ze eigenlijk brengt, want het is ook deels autobiografisch, is dat ze eigenlijk hiermee zegt, zullen we alsjeblieft voorbij die lens van oorlog, terrorisme, armoede, Taliban, Osama Bin Laden kijken? En zullen we eens een keer even Afghanen zien om wie ze zijn? En ze een stukje humanisering, beter gezegd humaniseren, omdat wij al jaren, met name de post-9-11 periode, afgelopen 25 jaar, alle films die over Afghanistan zijn gemaakt, die gaan eigenlijk alleen maar over de conflictsituatie daar, over hoe erg de situatie is voor mensen. En Afghanen zijn altijd slachtoffer. En
0: het zijn natuurlijk ook mensen. Vond je het mooi afgebeeld, de Afghaanse cultuur? Want er zit natuurlijk ook humor en zachtaardigheid en lichtvoetigheid in die film.
1: Zeker. Kijk, als je de taal spreekt, dan krijg je natuurlijk veel

0: hiermee dan wanneer je de ondertiteling leest. Want Afghaanse taal is een hele rijke cultuur. Een rijke taal. Het is ook heel rijk aan woordenschat.
1: Maar bedoel je dan het Parsi? Dari.
0: En er wordt ook Pashto gesproken. Dus de beide talen, de officiële talen van het land komen terug. En dat is ook heel mooi. Maar ja, absoluut. Humor. Afghaanse humor is geweldig. Afghaanse verbale en non-verbale communicatie. Ja, als je het kent, dan herken je het. En dat mis je misschien een beetje als je daar niet bekend mee bent. Maar voor de meeste mensen met Afghaanse roots was het ergens. Tuurlijk, je ontkomt niet aan die werkelijkheid. Het zit ook in die film, hè. Op een gegeven moment die scènes met de oorlog, met de bomaanslagen, bloedvergieten. Dat speelt eigenlijk als een soort afwezig rodige draad door de film heen.
1: Het is de achtergrondruis in de film.
0: Maar ze zegt ook hè, wanneer dat gebeurt, we leven gewoon nog wel met elkaar. We maken nog steeds grappen. We lachen eromheen. Er zijn vriendinnen die graag met elkaar willen praten en over hun gevoelens, over wie ze leuk vinden.
1: En mensen hebben ambities en willen zich ontplooien, ook vrouwen.
0: Zeker.
1: Toch beklemde het mij wel, omdat ja, je hebt natuurlijk op het nieuws die scène gezien, of dat moment dat iedereen naar dat vliegveld in Kabul gaat en probeert tegen elke prijs nog dat land te ontvluchten. Mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten tegen beter weten in. Ja. Dat zit ook wel in deze film. Het is eigenlijk ook de romantische scène op een gekke manier.
0: Ja.
1: Dat beklemde mij, juist omdat die mensen zo menselijk waren.
0: Ja.
1: Hoe heb jij dat ervaren, die scène?
0: In zekere zin ook identiek. Maar het mooie is, kijk, dat is natuurlijk de laatste scène van de film. En het verhaal, het narratief wat daar centraal staat, is wat ik dus juist heel sterk vind, is misschien nog groter dan alleen dat stukje wat wij zo van onder de indruk zijn hier in Nederland en in Europa. Namelijk, dus je hebt een maatschappij, een samenleving wat heel patriarchaal is. Waar eigenlijk mannen beloond worden om vrouw onvriendelijk te zijn. Als je heel scherper naar kijkt. Dus hoe komt het dat er toch mannen zijn die heel vriendelijk en liefdevol zijn naar vrouwen toe, die respectvol zijn en ze als gelijkwaardig beschouwen en behandelen? Dus eigenlijk zegt ze no good man, maar feitelijk is het antwoord, er zijn goede mannen.
1: Ze zijn er toch wel.
0: Ze zijn er toch wel, alleen het ligt niet aan de mannen. Het ligt niet aan de vrouw, het ligt aan het systeem. Wat ze dwingt en ze op een verkeerde manier eigenlijk beloont om de verkeerde opvattingen. En zij doorbreekt dat. Dus ik vind het zo jammer dat we heel snel gaan naar die beelden van de evacuatie.
1: Naar de geschiedenis, het grote verhaal.
0: En dit is dus precies de lens waar we eigenlijk hebben. Ze pusht ons om niet door die lens daar blijven te kijken. Maar proberen ook te begrijpen hoe het komt dat er zulke opvattingen in dat land heersen, waar vrouwen er zo ongelooflijk veel last van hebben, totdat een vrijheid van ze wordt ontnomen. Maar dat het niet per se aan de bevolking ligt, maar aan systemen die ze wordt opgelegd al decennia lang.
1: Zie je dat patriarchale systeem in Afghanistan ooit doorbroken worden?
0: Nou, kijk, het is er niet altijd op die manier geweest. Hè. Het land kent een rijke geschiedenis. Je hebt te maken met plattelandscultuur, met stedelijke cultuur. Je hebt te maken met diversiteit en de maatschappelijke posities, economische welvaart, sociale posities, de type opleidingen die mensen gedaan hebben. En daar is het al complex en genuanceerd. Hè. Dus het is niet zo dat iedereen altijd vooral onvriendelijk is geweest. Ik kom ook uit een Afghaanse familie.
1: Het was Parijs van het oosten, toch? Kabul in de jaren 70.
0: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk die hippie trail geweest. En ergens vind ik dat en leuk en niet leuk. Omdat ik denk, ja, maar dan kijk je het ook weer door een hele specifieke lens. Dus of het moet heel vrij zijn en helemaal hippie flower power periode, of het moet het allerconservatiefste vorm kennen.
1: Het ligt genuanceerd. Dat is eigenlijk wat je eruit haalt. Het is een mooie film. Dat mag ik wel zeggen.
0: Het verbreedt onze kijk op het land, op de cultuur. En het is een rijkdom in die zin. En het verrijkt eigenlijk onze beeld. Het zegt niet dat die werkelijkheden er niet zijn, maar het legt nieuwe werkelijkheden ernaast.
1: No Good Man heet de film. Sahar Noor, dankjewel. Dank je hartelijk. We gaan luisteren naar een stuk muziek van het Berlage Saxofoonkwartet. Vanwege mijn volgende gast Vincent Bijlo, die in de theater staat. Samen met dat kwartet met een voorstelling over Berlage.

0: Bach, gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. 4 saxofoons waren dat. En het komt uit de voorstelling Het Visioen van Berlage. En hier te gast Vincent Bijlo, schrijver, cabaretier, programmamaker en nog veel meer. En die vertelt het verhaal van de voorstelling. Hartelijk welkom, Vincent.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Dat was van jou, Hendrik Berlage, je overgrootvader.
1: Ja, dat was hij.
0: Nooit geweten. Dat had ik ook niet kunnen weten, denk ik. Maar...
1: Nou, ja, ik maak er wel eens een gewacht van, zo hier en daar. Maar dat ga je niet de hele dag zeggen natuurlijk ook.
0: Nee, was dat heel belangrijk in jouw familie?
1: Ja, het was wel vanaf mijn vroegste jeugd was het al HPB. Zo werd hij altijd genoemd, HPB. HPB dit en HPB dat. Of opa, noemde mijn moeder hem natuurlijk ook altijd. Dus er werd je al meteen wel ingepeperd dat je een heel belangrijk mens, een figuur in je familie had.
0: Nou, dat was ook wel zo. Je hebt hem zelf niet meer meegemaakt.
1: Ik heb al eerder een voorstellingje met het Berlage saxofoonkwartet gemaakt over Berlage. En ik ben altijd wel over hem blijven denken en zo. Maar ja, ik vond toch ook altijd niet je enorm op die man moest voorstaan.
0: Hoe heb jij zijn werk eigenlijk ervaren? Want jij kan niet zien. Nee. Hoe kijk jij dan, of althans, hoe ervaar jij dan gebouwen en kunstwerken?
1: Nou, het leuke is dat Berlage natuurlijk, hij is een rationalist. Dus alles komt voort uit de reden. Dus zijn kunst is ontzettend gebaseerd op ideeën, op maatvoering, op symmetrie, geometrie, evenwicht. En zijn ideeën en zijn essays, want hij heeft ook heel veel geschreven, die zijn natuurlijk uitstekend te begrijpen. En als ik dat gedaan heb, tot meegenomen heb, dan kan ik natuurlijk gewoon echt door die gebouwen gaan en zo ook echt gaan bevoelen, gaan doorheen wandelen. En hij heeft van heel veel dingen maquettes zelf ook gemaakt. Hij was echt een maquetteman. Dus dan krijg ik ook een hele goede indruk. Maar een gebouw is natuurlijk ook altijd heel sterk beleving. Dus je moet daar ook echt zijn. Wil je ervaren en weten wat dat is? Ik heb een keer in de Beurs een voorstelling gespeeld. En toen mocht ik de hele middag, waren wij in die Beurs. En er was bijna helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon door die zalen heen en gewoon voelen, ademen, ervaren hoe dat was en is. En ja, het is fantastisch om daar te zijn.
0: Maar kun jij dan echt op zo'n niveau architectuur onderscheiden? Dat je kunt zeggen, dit is een heel bijzonder gebouw. Of
1: ja,
0: deze
1: zeker,
0: sfeer staat mij aan.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe gebouwen zijn ingericht. Met een moderne utiliteitsbouw, dat alles dozen is, is natuurlijk volkomen anders dan Berlage gebouwen. Die allemaal verschillende ruimtes en functies hebben die afwijken van standaard rechthoeken.
0: Wat was zijn visioen? Want daar gaat de voorstelling over. Dat het ook een man was met een gedachte over de wereld en de maatschappij.
1: Ja, nou, hij was natuurlijk een gedreven pacifist en hij was een socialist. Maar hij zat in 1914 ontzettend klem. Want hij was net bij de familie Kruller-Müller in dienst getreden. En die handelden in ijzererts, hout. En dat moest in het begin van in de Eerste Wereldoorlog, moesten zij aan beide partijen leveren, wilde Nederland neutraal zijn. Dus die werden heel rijk van die oorlog. Maar Berlage zat daar met zijn pacifistische uitgangspunten in dienst van die mensen. En toen heeft hij een vredesmonument ontwikkeld in 1915, het Pantheon der Mensheid. En dat kreeg hij tot zich in een visioen dat hij dat zou moeten maken.
0: Wat was dat voor pantheon? Hoe zag dat eruit? Of wat voor idee was het?
1: Dat was een soort tempel met 8 torens. Torens van moed, van liefde, van bezonnenheid, van wijsheid. En, het was een soort tempelachtige omgeving waarin mensen tot een goddelijke gedachte moesten komen om zich te bevrijden van de tyrannieke heersers, de imperialistische kapitalisten die verantwoordelijk waren voor de Eerste Wereldoorlog. De mens moest daar tot het inzicht komen dat het geestelijke echt boven het materialisme moest uitstijgen.
0: Is er nooit gekomen, hè, het monument?
1: Nee, en dat schreef hij er ook zelf bij in de brochure. Want hij zei, het kan nu niet gebouwd worden, want de maatschappelijke fundamenten zijn er niet naar. Het zou enorm en meteen wegzakken. Het kan pas gebouwd worden als het idee wat ik heb een collectief idee is geworden. En toen de Oekraïne-oorlog begon, toen dacht ik, ik wil nu dat Pantheon eigenlijk laten verrijzen. En dat doen wij ook virtueel op het toneel. Het wordt virtueel 3D geprojecteerd. En ik heb ook zelf een maquette op een tafeltje. Die kan ik in elkaar zetten. Dus we maken het eventjes één avond heel beeldend.
0: Want die gedachte die zou je nu nog kunnen bezigen. Dat het materiële moet worden ontstegen. En het groot kapitaal bestreden. Omdat er vrede gepromoot moet worden.
1: Nou, sterker nog, het is actueler dan ooit natuurlijk. Want wij zitten nu. We dachten dat dit een materialistische tijd was. Als Berlage dacht dat dus in 1914 eigenlijk al. En die imperialistische heersers van toen. Want hij had het over een klein groepje mensen. Dat de wereld in handen heeft. En dat zijn nu natuurlijk die Tegbro's. En de rijke oliemensen. En dat waren toen mensen, koloniale mensen waren dat. Maar in wezen laat hij echt zien. Dat er een enorme. Dat oorlogen eigenlijk altijd hetzelfde worden gevoerd. Dus elites jagen ze aan. En het volk is altijd de lul.
0: Laten we luisteren naar een fragment uit de voorstelling.
2: Hij werd namelijk erg veel aardig gevonden. Hè? Maar daar deed hij echt geen moeite voor. Ik geloof dat het meer was omdat hij, nou ja, gewoon vreselijk aardig voor iedereen was. En ook dan zo uitgesproken dat niet dat oordeel zei wat hij soms over iemand had. Hè?
0: En dit is al een interview dat jij had met je oma?
1: Nou, mijn oom Max heeft dit gehouden in 1978. Max van Rooij, die ging wilde een biografie over Berlage schrijven. Dus dat is oma's zoon, Berlage's kleinzoon. En mijn oma, dit is oma Miep uit 1906, nakomertje. En die vertelt hier over Berlage. Ik heb in de voorstelling een fragment of 7 of 8 van haar uit dat interview wat Max in 1978 hield. Dat gaat over Berlage. En het is ontzettend leuk om oma dan ook live te horen anno 2026. Want zij vertelt bijvoorbeeld ook over de mobilisatie 1 augustus 1914. En dan vertelt ze haar herinneringen daaraan. Dus wij luisteren 112 jaar na dato van, nou, het zegt oma van, ja, ik kan me nog goed herinneren hoe dat was. Dat is toch echt leuk, want dan komt de geschiedenis heel dichtbij.
0: Het gaat over jouw familie, het gaat over een groot architect en over een denker. En dan is er ook nog die muziek van dat saxofoonkwartet. Hoe heb je dat erin verweven?
1: Nou, dat hebben we met z'n allen als een soort gesamtkunstwerk gemaakt. Muziek is natuurlijk eigenlijk ook een soort audio-architectuur. Hè? Wat je net hoorde van Bach. Bach is echt een audio-architect. Maar Debussy is dat bijvoorbeeld ook. En er zitten stukken van Schulhoff in. Een Tsjechische componist begin deze eeuw. En er zit ook een stuk van Joey Raukens in, modern stuk. En we hebben zelf een stuk laten maken door Saskia Winnegas. En dat is gemaakt met het gedicht wat Henriette Roland Holst over het Pantheon heeft gemaakt. Voorbij het Pantheon heeft gemaakt. Dat hebben we door elkaar geweven. Dus je hoort en mij het gedicht voorlezen. Een enorm lang, in onze ogen behoorlijk hoogdravend gedicht. En daar hoor je Saskia's muziek onder.
0: Wel mooi wat je zegt van muziek als architectuur.
1: Ja, maar Berlage zei het zelf. Hij zei muziek is vloeibare bouwkunst. En bouwkunst is bevroren muziek.
0: Mooi. Vincent Bijlo, ik wens je heel veel plezier bij deze voorstelling over je overgrootvader Berlage.
1: Morgen Lutherse Kerk Amsterdam.
0: Nou, het visioen van Berlage. Dit was het oog voor vannacht. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Goedenacht.
3: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast.
6: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
7: Hoe werkt onze monarchie?
8: Leve de koning. Hoera.
7: Wat doet de koning?
9: Veel praten.
10: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
7: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
11: Leden van de Staten-Generaal.
7: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
12: Ja, ze staan wel ergens voor.
13: Nee, ik vind het ouderwets.
14: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
15: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
7: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
5: Inleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Het Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf?
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lille. 107.5 en

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziek uit je eigen regio. Omroep Zeeland. Oh, yeah.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.